0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: 538 Nieuws.
4: 3 uur.
5: Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het nieuws op 538.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 5.
6: Zielig.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: 538 Nieuws.
4: 4 uur.
5: Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrek meteen na je laatste optreden. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het nieuws op 538.
3: 538 Stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 5.
7: Sier.
6: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee

0: elke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur.
5: Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het nieuws op 538.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 5.
6: Zielig.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
7: Over een uurtje start de 538 ochtendshow. Nu even het voorprogramma met Lunis. I got

Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die één...

Loen is I Got Five On It op Radio 538. Goedemorgen. Goeie vroege morgen. Iets na vijven. Mijn naam is Martijn. Welkom bij 538. Welkom bij het voorprogramma eigenlijk van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur de hoofdmoten met Tim, Rick, Niels en Florentien. En iedere ochtend tussen 5 en 6 voordat zij starten, blikken wij even terug op de leukste fragmenten van de ochtend ervoor. De ochtend, gisteren dus maandagochtend, waarin het veel ging over Reformer Pilatus. Daar hadden de mannen een behoorlijk uitgesproken mening over, die door niet iedere luisteraar werd gedeeld. Daarover hoor je zometeen meer. Verder is Team Ochtendshow bezig met een hele inspirerende zoektocht naar het lelijkste kunstwerk wat we in Nederland hebben. Daar is alweer een speciale website voor geopend waar jij je kunstwerken in kunt dienen. 50.nl/kunstwerk. De eerste inzendingen zijn al binnen en Ivo hing gisteren aan de telefoon om zijn inzending even toe te lichten. En neem van mij aan, het is een apart stukje kunst wat hij heeft ingestuurd. Oh, dat hoor je zometeen nog eventjes. En verder kun je opmaken voor een vrij aardige ochtend, hoor, weer technisch. Want het wordt weer een zonovergrote dag. Temperaturen kunnen in sommige delen van het land weer oplopen tot een graad of 28. Maar als we even deze ochtend meepakken, binnen nu en niet al te lange tijd is het overal ongeveer 20 graden. Is lekker, toch? Dit is Ella Langley.

0: 538. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur het hele team weer compleet. Tim, Rick, Niels en Florentien. En iedere ochtend tussen 5 en 6 blikken we even terug op datgene wat de ochtendshow zo leuk maakt. En dan in dit specifieke geval wat de ochtendshow van gisteren zo leuk maakte. Straks nog even terugblikken op het hele gesprek wat het team gisteren had over Reformer Pilatus. Daar had iedereen een vrij uitgesproken mening over. En niet iedere luisteraar was het daarmee eens. Dat blijkt zo meteen. En verder is het team op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. En de aanmeldingen stromen binnen. 1 aanmelding werd gisteren behandeld. Dat is een gesprek wat je even terug moet luisteren. Dus dat hoor je zo meteen nog eventjes. Maar eerst even, daar gisterochtend, toen Armin van Buuren, hij zelf, aan de telefoon ging in de ochtendshow. Want Armin is genomineerd voor een award. En dan zou je denken, ja, dat overkomt er toch 4 keer in de maand. Dat is zo, maar dit is een award die zelfs Armin nog nooit gewonnen heeft. Het is heel bijzonder. Luister mee naar het gesprek van gisteren.
1: Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Ik ben benieuwd.
1: Wat is deze week eigenlijk de Dance Smash?
0: Oh, dat is een goede vraag. Nou, dat kan ik wel even voor je bekijken. Dat is, dat is leuk zeg. Dat is Take Me Home van niemand minder dan Armin van Buuren.
2: Hey, hallo. Collega Dance Smash. Nee, alleen de beste weer krijgen de Dance Smash.
0: Nou, dit is wel heel erg leuk en een mooi bruggetje. Want Armin, ja, je zou het niet zo snel achter hem zoeken, maar hij is genomineerd voor iets heel bijzonders. En dit keer hebben we het dan niet over een Dance Smash of een DJ Mac Top 100 Award. Hij maakt kans op een Edison Klassiek.
2: Klassiek?
0: Ja, voor zijn album Piano. Armin van Buuren, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En volgens mij kom jij...
2: Ik hoor nog...
0: Volgens mij ben jij net klaar met werk, of niet?
3: Ik ben klaar met werken, ja. Ik heb een 9 tot 5 baan, maar dan andersom.
2: Ja, mooi.
0: Want jij hebt op Ibiza gedraaid vannacht.
3: Ja. Maandagavond is mijn vaste avond. Dus ik heb nog niet geslapen. Dat ga ik zo meteen doen.
0: Wauw, mooi. Wat een gek leven toch eigenlijk, hè?
3: Ja, het is heel gek. Maar het was, weet je, als ik ga altijd een uurtje slapen vlak voor die show. En dan word ik wakker en denk ik, oh, ik heb echt geen zin. En als ik dan helemaal weer sta te draaien, dan is het toch altijd wel weer een feestje. Ja. Echt de moeite waard.
2: Maar ga je zo meteen, ga je dan weer naar bed? Of blijf je nu wakker en vlieg je straks naar huis?
3: Nou, dat deed ik vroeger altijd. Maar dan was ik echt niet te genieten. Ook niet voor mijn gezin niet. Dus ik blijf nu gewoon op Ibiza. En ik vlieg de tweede helft van de middag gewoon terug naar Amsterdam.
0: Oh, lekker rustig aan. Hey, maar we bellen je helemaal niet over jouw activiteit in de universe. Nee, dit gaat even over heel iets anders. Een klassiek album van jouw hand, het album Piano. Waarmee je dus kans maakt op een Edison klassiek.
3: Ja, dat is toch bijzonder?
2: Ja, dat is enorm bijzonder.
4: Speciaal.
3: Nou, weet je, ik heb het helemaal niet gemaakt als klassiek album. Het is gewoon, ik ben piano gaan spelen en dat is een beetje uit de hand gelopen. En het leek mij tof om die nummers ook op te nemen. En dat je dan een keer zo'n nominatie krijgt, is natuurlijk echt dubbele eer. Alleen, als ik dan die andere namen zie die ook genomineerd zijn, dan denk ik, I'm not worthy. Ik bedoel, als ik hem ooit win, dan krijg ik natuurlijk een hoop gezeik, denk ik, of niet?
0: Ja, want jij moet het opnemen tegen Einaudi en Lang Lang.
3: Ja, daar ben ik onwijs een fan van. Ik vind het echt geweldig wat die doen. Dus dat is wel een soort van, ik weet het niet. Nou ja, het zou natuurlijk de grap van de eeuw zijn als het lukt. Maar ik ben in ieder geval echt super vereerd. Ik bedoel, ik ben 8 jaar geleden begonnen met pianoles. Eigenlijk omdat ik een beetje in de studio een beetje... ben je elke keer weer een drop schrijven, weet je wel. Als je dan 100 drops hebt geschreven en de volgende drop moet weer groter. En dat heb ik achter de piano helemaal niet. Dan zit ik gewoon... lekker te spelen. En ik heb een hele leuke pianoleraar gevonden. En dat werd van pianoles, werd dat eigenlijk compositieles gewoon. Omdat ik eigenlijk nooit oefende. Ja. En toen bedacht ik zelf elke keer een dingetje. En wat we dan samen gingen uitwerken. En ja, zo zijn die 15 nummers van het album ontstaan.
0: Ja, jij voor bent de mensen nooit... die denken van hoe klinkt het dan? Ja. Misschien goed om even een klein stukje te laten horen.

0: wel prachtig.
1: Ja.
0: Strijkers erbij.
2: Nou ja, enzovoort, enzovoort. Een geweldig album met allemaal van dit soort ja, mooie, klassiek klinkende stukken. Zonder beats, staat er heel uitdrukkelijk bij ook overal. En het is een beetje uit nood geboren, hè, dat jij piano bent gaan spelen. Tenminste, dat lees ik terug in de stukken die hierover zijn geschreven.
3: Ja, ik wilde gewoon even iets heel anders. Maar wel heel duidelijk ook erbij gezegd natuurlijk dat ik helemaal niet ga stoppen met DJ'en. Nee. Sterker nog, ik denk dat dit me ook weer motiveert juist om meer te gaan DJ'en. En wat je nu weer inspiratie in de... Ja, mijn liedjes beginnen nu achter de piano, niet in de studio. Nee. Dus dat is gewoon een heel lekker gevoel.
4: Maar ja. ben je te boeken als pianist?
3: Nou,
0: feesten en partijen.
3: Ja, ja. Als je goed opgelet hebt op mijn socials, dan heb je kunnen zien dat ik al nou, een stuk of 15 try-out shows heb gedaan.
4: Ja.
0: Ik heb heel bewust... Kootwijk, toch?
3: Klopt, Radio Kootwijk en Caprera in Bloemendaal en op het dak van het depot in Rotterdam. En nog meer locaties. Dus ik ben in het geheim, probeer ik het hele album uit mijn hoofd te spelen. Nou, dat is wel echt een uitdaging, want ik kan geen bladmuziek lezen.
0: Maar wacht even, je staat natuurlijk voor mij februari State of Trance in Ahoy, toch?
3: Ja, ja. Klopt.
0: Zou jij dan het aandurven om op een gegeven moment te zeggen... joh, ik leg gewoon de hele boel stil en ik ga daar gewoon een kwartier lang... achter de vleugel op een podium piano spelen?
3: Nee. Dat zou ik. Nee, kijk, mensen die een kaartje kopen voor de State of Trance... die willen gewoon trance en dat krijgen ze ook. Ja, tuurlijk. Alleen, ik vind het wel heel tof, want dat heb ik vorig jaar gedaan bij State of Trance... om stiekem een try-out te doen voor mijn fans in een locatie vlakbij de Ahoy.
0: Ja,
3: dat
0: was
3: meteen uitverkocht. En ik heb daarvoor 200 man in een kerk, dus piano te spelen.
2: Ja, geweldig.
3: Dat vind ik wel heel kicken. Ik bedoel, waarom moet het alleen maar beperkt blijven tot DJ'en? Ik bedoel, ik krijg heel veel mensen die zeggen... Armin, ga je nou rustiger aandoen of ga je piano spelen? En dan zeg ik altijd, nee, echt niet jongens. Ik vind DJ'en helemaal te gek, het is mijn passie. Alleen als je elke keer hetzelfde doet, dan... Ja, dan raak je een beetje vast in hetzelfde ding.
0: Oh, is dat
3: het?
2: Hey, als mensen op jou willen stemmen, Armin, hoe kunnen ze je helpen? Want we zouden het leuk vinden als jij hem uiteindelijk ook gewoon mee naar huis neemt, die Edison.
3: Dat zou toch een grap zijn,
2: jongens? Ja, nou, niet een grap. Ik denk ook wel...
0: Voor mij kunnen we nog 2 dagen stemmen.
2: Ja, dus waar moeten de mensen zijn, Armin?
3: Oh, ja, op die website van Edison, van de Edisons, Edison Klassiek. Ik weet eigenlijk niet precies de link, maar ik denk als je het even googelt, dan kom je er vanzelf wel.
2: Nou, dan zou ik zeggen, allemaal eventjes de stem uitbrengen op onze vriend en collega Armin van Buren. En het zou toch te gek zijn als we jou eens hebben. Meer dan voor
3: die. Wat lief, jongens. Ik waardeer ik zeer.
2: We zien je snel in het orkestgebouw, denk ik, hè, in Amsterdam.
0: Ja, ik kom eens een keer je piano spelen 's ochtends.
2: Oh ja, dat is leuk.
3: Ja, leuk. Ja, dat is goed. Ik ga eerst even slapen, vind je het goed?
2: Welterusten. Ja. Hoi, hoi.
3: Yo, fijne dag. Hoi, hoi.
2: Vanaf Ibiza. Pianist Armin van Buren. Ja, toch leuk. Edisons.nl/klassiek, daar kun je je stem uitbrengen. En dan moet je even naar de publieksprijs klassiek. Daar kun je...
0: Laten we Armin even van die overwinning helpen.
2: Het zou toch grappig zijn.
0: Ja, fantastisch.
2: Hey. Nou, als jij nog een paar kamerpunten wil scoren vandaag... en een paar minuten over hebt, edisons.nl/klassiek. Stem even op Armin. En wie weet gaat hij met de enige prijs aan de haal... die hij denk ik nog nooit gewonnen heeft in zijn muzikale carrière. Goedemorgen, dit is 538 met nu Morgan Wallen.

0: Believer van Imagine Dragons op 538. We werken langzaam toe naar de start van de ochtendshow. De 538 ochtendshow. Om 6 uur start hij met Tim, Rick, Niels en Florentien. En we blikken nu even terug, voordat het 6 uur wordt, op de dingen die gisteren heel erg leuk waren en interessant. En soms ook een beetje awkward. Het ging op een gegeven moment over Reformer Pilatus. Nou is dat op zich niet een heel erg awkward onderwerp, maar... Ja, het team had er een vrij uitgesproken mening over. Reformer Pilatus is toch vooral een vrouwending. Nou, later in de show bleek dat dat dus wel meevalt. Maar goed, laten we eerst even luisteren naar de aanleiding. Reformer Pilatus in de ochtendshow van gisteren. Luister mee.
1: Ik hoor echt iedereen tegenwoordig, dan met name de dames, die zijn allemaal aan de Reformer Pilatus.
2: Ja. Het is wel een damesport. Gek is dat eigenlijk, hè?
1: Ja, je ligt op zo'n soort, een soort martelwerktuig, ziet het eruit.
2: Het is echt heel zwaar. Want het lijkt namelijk van, joh, dat doe ik ook wel even. Maar het is niet normaal.
1: Maar waarom van die speciale sokjes moet je aan?
2: Sokjes?
1: Ja, je moet sokjes aan als je op zo'n bank gaat eigenlijk.
2: Oké. Okay.
1: En ik denk dat daar mannen afhaken.
2: Nou, dat wilde ik vragen. Waarom is dit een vrouwensport?
1: Het klinkt ook een beetje vrouwelijk.
2: Ik heb ooit nog een blauwe maandag, dat is dat Rose Cycle, weet je wel? Dat is op zo'n spinningfiets.
3: Ja, met zo'n met iemand die dan heel hard gaat schreeuwen tegen.
2: Ja, is heel Amerikaans, weet je wel? Als er een nieuw lid is.
3: Go, go, go,
2: als er een nieuw iemand is, dan moet je die applaus gaan geven. Warm welkom voor Florentien. Give it up for Florentien. Aan het einde van het uurtje, dan moet je jezelf ook belonen. Ah, oh, you did a great job. Push it to the limit. Nou, dan ga je ook weer klappen. Het is allemaal klappen, dit en dat. Maar daar zat ik ook op. Ik ging daar dan heen op donderdagochtend 10:30. Maar daar zaten natuurlijk op de 50 fietsen, zaten 49 23-jarige studenten.
1: Oh.
2: En ik. En dan voel je toch dat je denkt...
1: Dus er werd iedere keer voor jou geklapt.
2: Nee, maar je voelt je niet prettig.
1: Nee, ik snap wat je bedoelt.
2: Ik ben mee gestopt omdat ik dacht, die meiden die denken ook, die vrouwen die denken ook, wat zit daar voor vieze oude man daar.
3: Ik heb datzelfde gehad met zo'n sportklasje en dan was ik ook inderdaad overdag en dan dachten ze op een gegeven moment, dan zie je die studenten ook, dan moeten we met die bollen in zo'n clubje. En wij trokken het niveau niet echt omhoog.
2: Wij hebben natuurlijk overdag tijd en dat is normaal, de studenten die gaan sporten. Dus je voelt je, en ik kan me voorstellen, ook bij die reformen pilates op zo'n werkbank met van die touwen, dat is het. Dat je als man daar ook niet tussen gaat zitten of zo.
1: Ja.
0: Dit is een aanname van Niels. En die aanname werd later in de show gisteren echt keihard onderuit geschoffeld. Hoe dat gebeurde hoor je zo meteen ook nog eventjes. Hier in het voorprogramma van de 538 Ochtendshow.

0: Ja, daar is een naam voor. Maar je hebt toch van die feesten waar je naartoe kunt voordat je werkdag überhaupt begint. Dat je heel even gaat raven en dat je dan lekker opgehyped op je werk aankomt. Nou, dit is ook zoiets. Baker Mat met I Love Life op de vroege ochtend hier op Radio 538.
1: 538, Martijn Lagaal.
0: Met zometeen meer flashbacks naar de ochtendshow van gisteren. Maar nu eerst Stella Lefty.

0: Brick met Prayer and Sea op 538 in de pre-ochtendshow, om het zo maar even te noemen. Het voorprogramma van het echte werk. Straks om 6 uur dus Tim, Rick, Niels en Florentien weer met een nieuwe 538 ochtendshow. Waarin het gisteren dus ging over typische vrouwensporten. Reformer Pilates, dat was in het nieuws gisteren, dat dook ineens op als gespreksonderwerp. En toen moest iedereen in de studio een klein beetje concluderen dat het toch vooral vrouwen waren die dat uitoefenen. En dat mannen, die doen dat niet, omdat ze zich waarschijnlijk gewoon heel erg ongemakkelijk voelen in zo'n klasje. Nou, dat was een beetje tegen het zere been van een aantal luisteraars. Waaronder Vanessa, die wilde wel even van zich laten horen. En dat deed ze ook. Luister mee.
1: Net hadden we het even over Pilates. Ja. En wij kwamen tot de conclusie dat over het algemeen vrouwen zijn. Tenminste in onze beleving die
0: zeker
1: aan Pilates doen. Nou, dat was tegen het zere Pilatesbeen van Vanessa. Vanessa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Vanessa. Nou, Vanessa is Pilates-instructrice, ben jij toch?
2: Ja, ook. Reformer en Pilates.
3: Want maar wat is het verschil tussen Reformer en Pilates?
2: Reformer doe je op een apparaat.
3: Aha.
2: Met een glijdend vlak eigenlijk.
3: Met die bank.
2: Met veren en met die bank precies. En mat Pilates doe je op de mat.
3: Ah. Nou, dat is okay. Ik dacht dat het Reformer Pilates was, dat de combinatie is, maar...
2: Nee, het zijn wel twee verschillende dingen. De mat Pilates is eigenlijk de basis. En die bank was eigenlijk van oorsprong een soort revalidatieapparaat. Komt echt al honderden jaren oud.
3: Ja.
2: En dat is nu een soort fitness-trend.
1: Okay. Ja. Hey, maar jij zegt, het zijn echt niet alleen maar vrouwen die deelnemen.
3: Echt wel.
2: Jawel. Het zijn overwegend vrouwen.
1: Ja.
2: En ik heb ooit eens een keer een tijdje de Men's Reformer geprobeerd.
1: Ja.
2: Om die te geven. En in eerste instantie waren er best wel wat heren die nieuwsgierig waren. Dus mochten alleen maar mannen meedoen. Ja. Maar zo gauw als het kwam, daarna zakte het ook weer heel snel in. Dat is jammer.
1: Maar hoe kan dat dan? Dat het toch
3: is te zwaar voor mannen?
1: Oh, dat zou kunnen.
3: Ze zijn niet soepel genoeg, toch?
2: Ik denk dat Jelte gelijk heeft. Dat ze denken, oeh, dan lig ik daar in die touwen met mijn benen. Want het kan er wel heel indrukwekkend uitzien.
1: Ja.
2: En straks kom ik daar niet uit. En dan moet zo'n Pilatesjuf mij uit die touwen gaan helpen. Ik ga er maar niet uit.
3: Zaterdagavond. Nee, maar ik ben even... misschien luistert er een man die wel Pilates doet. Bel vooral eventjes. Laat even weten of je wel Pilates doet. Maar wat doe je uiteindelijk op die bank? Ik zie in Utrecht heb je voor mij op de Voorstraat zit zo'n Reform studio. En dan gaat het gordijntje dicht. Want blijkbaar mag je niet naar binnen.
1: Je gaat er allemaal in gekke houdingen liggen, toch?
3: Maar is het al op je rug en je trekt jezelf op die bank heen en weer? Wat doe je tijdens die les?
2: Ja, wat ik al zeg, er is een glijdend platform. Daar lig je in principe of je zit erop.
1: Ja.
2: En er zitten veren aan bevestigd en die zijn van verschillende weerstand.
1: Aha.
2: Dus daar kun je mee, dat kun je aanpassen. En dan heb je nog touwen. En in die touwen kun je inderdaad met je handen in. Dat is een soort lus waar je met je handen in gaat. Of een lus waar je met je benen in gaat. En je werkt eigenlijk met de weerstand van de veren.
1: Ah, en dat is dat reformerstuk, zeg maar.
2: Precies, en als je als jullie interesse gewekt is, dan zou ik zeggen, kijk eens op Instagram, want er staan 100.000 miljoen filmpjes met net zoveel oefeningen. En dus je kunt daar op die reformer kun je eigenlijk heel veel oefeningen doen.
3: Ik heb al spierpijn als ik naar die plaatjes kijk.
1: Maar je moet van die speciale sokjes moet je toch ook aan?
2: Je hebt gripsokken aan, omdat je anders uitglijdt over de stang waar je je voeten op zet of als je op de grond staat.
3: Ja, ik zit even te kijken, maar dit is gewoon pure acrobatiek, joh, wat je hier toepast.
2: Nou, ik noem dat altijd circus Pilates. Dat is niet de manier waarop ik het geef.
3: Je rode neus op.
2: Maar jullie zijn van harte uitgenodigd, inclusief Florentien.
3: Ja, Tim had zeker vergevorderde interesse.
1: Ja, ik kom een keer Pilates. Zodra ik de sokjes binnen heb, dan kom ik een keer.
2: Nou, die sokjes, daar kan ik voor zorgen. Doe ik alleen maar voor het ochtendteam. Geef ik alleen maar les voor het ochtendteam. Gewoon heel intiem.
1: Dat is wel leuk.
3: Waar is jouw studio?
2: Dat is in Goorlen.
1: Oh, dat is
2: bij
1: Tilburg.
2: Oh, ja, dus,
3: nou, laten we daarheen gaan.
1: Ja, nou, daar
3: gaan we het over maken.
1: We gaan naar Pilates bij jou een keer.
2: Ja, echt? Ja, dat zou ik helemaal leuk vinden.
1: We hebben ook Johan aan de telefoon. Johan, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Jij doet al 6 jaar lang aan Pilates.
4: Ja, klopt.
1: Maar de reformen Pilates ook op zo'n pijnbank?
4: Nee, ik doe het gewoon puur op de mat.
1: Mat Pilates heb ik net geleerd.
4: Ja.
3: Is
4: ja.
3: dat een beetje ja. vergelijkbaar met yoga of zo?
4: Ja, maar dan is speciaal ook voor rug en buik.
3: Okay.
4: En ik had een aantal jaren geleden... ik ben eigenlijk al heel lang rugpatiënt.
3: Ja. Ja.
4: En na weer een hele periode dat ik bijna niet kon lopen... ben ik op Pilates gegaan en... ja, dat bevalt mij uitstekend.
5: Ben jij een soort slangenmens nu? Kun je echt alles aanraken?
4: Nee, ik zal je vertellen. Ik ben al meer dan 30 jaar beroepschauffeur.
1: Ja.
4: En dan word je zo stijf als de bank. Ja. En daar is Pilates heel erg goed voor.
1: En hoe vaak per week ga je dan?
4: Ja, ik probeer 2 keer, maar het wordt meestal 1 keer. Want ik heb ook nog een hobby die veel tijd in beslag neemt.
3: Dus. En ik denk dat jij vooral tussen de dames zit. Of zijn er meer heren in jouw team?
4: Er zijn wat meer heren, maar het is wel overwegend dames.
3: Ja.
1: Ja, en die vinden het niet gek dan dat er een man ook het klasje inkomt?
4: Nee, nee, nee. Het is, ondertussen doe ik het al zo lang en ik ben er zelf ook aan gewend. En het is heel gezellig. Ik had op de voorzitter wat tot een minuut of 10 lekker te ouwehoeren.
1: Maar je merkt ook echt dat je, dat je een stuk soepeler en leniger wordt van Pilates.
4: Ja, zeker. En zeker voor mijn rug is het heel goed.
3: Oh,
1: nou,
4: ik raad dat iedereen aan.
1: Ik hoor hier alleen maar positieve verhalen. Misschien moeten we het toch een keer proberen.
3: Ja, we gaan naar de studio.
1: We gaan bij Vanessa gaan we een keer.
3: We gaan naar Goorlen.
1: Ja, Rick is er niet vandaag, maar die
3: vertellen we wel heel graag.
1: Die vertellen we het morgen.
0: Ah, nou Rick, voor zometeen welkom op je werk. Hele team vandaag weer compleet. Gisteren dus Jelt in plaats van Rick, maar vandaag zijn ze er allemaal weer. Je vrienden van de ochtend, Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer met de 538 ochtendshow. Hugh Gale komt eraan met Jamaican naar de Spin Doctors

0: Ja, het wordt bloedheet vandaag. Dus een bloedhete hit. Jamaican, YouGhel op 538. We werken langzaam toe naar de start van de 538-ochtendshow. Maar we blikken nog even één keer terug op iets wat gisteren in de show zat. Namelijk de zoektocht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Team Ochtendshow heeft die zoektocht opgestart. De inzendingen stromen binnen, werkelijk waar. En Ivo is iemand die een inzending heeft gedaan. En Ivo mocht gisteren even de show uitleggen waarom hij zijn kunstwerk heeft genomineerd. Luister mee.
1: Hey, we hadden net even over die zoektocht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Gisteren al ontzettend veel foto's binnengekregen van luisteraars. Moet wel zeggen, ook een aantal mensen die een foto van de Johan Cruijff Arena deze kant hebben gezien.
2: Wel
1: lollig, ja. Maar Ivo die heeft gisteren al onmiddellijk een foto deze kant op gestuurd. Ivo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij hoorde dit op de radio en je dacht, nou, dan weet ik er nog wel één te staan.
3: Ja, ik moest er meteen aan denken, inderdaad. Ja.
1: Want over welke plek hebben we het? Wat is het plaatsdelict?
3: Er staat een kunstwerk in Ulft en ja, die heeft wel een opmerkelijk uiterlijk.
1: Ja, hoe heet het kunstwerk in de volksmond?
3: De kutjes van Ulf.
1: maar is het dan ook nou ja, wat jij omschrijft?
3: Ja, zo ziet het er wel uit. Ik ken het ook niet anders als een kutje.
1: Ja, want het zijn voor de mensen die het kunstwerk niet kennen, zou jij een klein beetje nou ja, beeldend kunnen vertellen hoe het eruit ziet?
3: Ja, bij Rotonde net buiten Ulft staan drie grote ijzeren voorwerpen. Ja. Die moeten schijnbaar ijzerovens voorstellen. Van binnen zijn ze een beetje oranje-roze en aan de buitenkant wat grijs.
2: Ja. Oh, het is een oud kutje.
3: Ja, het is een oud kutje, ja. En ja, die hebben ze daar neergeplant. Die staan inmiddels denk ik al wel een jaar of 30 of zo. Dus dat, ja.
1: En wat is de algemene tendens rondom dit kunstwerk?
3: Nou ja, op het algemeen vinden mensen hem heel lelijk.
1: Ja.
3: En hij is ook al een tijdje weg geweest. En hebben ze het weer opgekrapt om weer terug te plaatsen. Dus blijkbaar is de gemeente er wel heel content mee.
1: Ja, ja. En het zouden dus oude ijzerovens voor moeten stellen. Maar het zijn inderdaad, ik zie de foto hier die jij mee hebt gezien.
2: Ja,
1: het zijn
2: Nee, maar jullie zijn in de maling genomen in Ulft.
1: Het zijn gewoon drie vagina's.
2: De artiest lag in de grond.
3: Ja, dat klopt. Ja, het is een bijzonder kunstwerk inderdaad. Vandaar dat ik hem ook doorstuur.
1: Ja, nee, je hebt groot gelijk.
2: Het zijn eigenlijk een soort Maria-kapelletjes. Als je het een beetje vergelijkt met in Duitsland of weet je wel, langs de weg staat er vaak zo'n Maria-beeldachtig ding. Die vorm heeft het een beetje, toch?
1: Ja, daar ga ik nu ook anders naar kijken.
3: Ja, ik zie het toch wat anders in.
1: Ja, met name ook door het kleurgebruik heeft het wel. Precies, heb je direct die associatie. De kutjes van Ulft. Nou ja, Ivo, fijn dat je even met ons mee hebt gedacht. We zetten hem erbij op de longlist. Maar ik denk, dit zou zomaar wel een kans hebben kunnen zijn.
2: Ja, absoluut.
3: Ja, ik denk het ook. Maar ik denk de arena trouwens ook wel.
1: Ivo, dankjewel.
0: Nou, Ivo, kijk eruit, jongen, dat je nog wel over straat kunt in Amsterdam. Heb jij nou ook een heel lelijk kunstwerk wat je wil nomineren? Dan kan dat via 538.nl/kunstwerk. En wie weet wordt jouw inzending wel uitgeroepen tot het allerlelijkste stukje kunst van Nederland.

Nou, Ivo, kijk eruit, jongen, dat je nog wel over straat kunt in Amsterdam. Heb jij nou ook een heel lelijk kunstwerk wat je wil nomineren? Dan kan dat via 538.nl/kunstwerk. En wie weet wordt jouw inzending wel uitgeroepen tot het allerlelijkste stukje kunst van Nederland. 538.nl/kunstwerk. Over kunstwerken gesproken.

0: Ja, je weet wat ze zeggen. Het komt nu wel heel dichtbij. De start van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien die staan te trappelen als een stel jonge veulens om zo meteen aan de show te beginnen. En ze hebben jou nodig. Er is een plekje in het draaiboek waar jouw naam precies in past. Jij kunt de eerste luisteraar van de dag worden. Dan heb je echt voor altijd een goed verhaal bij je familie en je vrienden. Wil je dat worden en een uniek t-shirt winnen wat daarbij hoort? Bel dan nu 0909-3000-538. 0909-3000-538. Wie weet ben je zometeen de eerste luisteraar van de dag. Veel plezier bij de 538 ochtendshow.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een reeks steekpartijen. Die vonden gisteravond plaats op verschillende plekken, waaronder het Willemsplein en de Korenmarkt. Vooraf zou er ook zijn gevochten. Politie heeft zeker 3 mensen aangehouden. Over de toedracht wil de politie nog niks zeggen en hoe het met de gewonden gaat is ook niet duidelijk. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuw luchtvaartbesluit voor Schiphol. Voor het eerst in 18 jaar worden nieuwe grenzen vastgesteld voor het aantal vluchten en de geluidsoverlast. Het aantal vliegbewegingen en nachtvluchten moet omlaag. Volgens het kabinet zorgt dat voor minder hinder voor omwonenden. En vakbond VVMC trekt aan de bel over het toenemende geweld tegen spoorpersoneel. In een brandbrief aan de politiek schrijft de bond dat conducteurs en andere NS-medewerkers steeds vaker te maken krijgen met agressie, bedreigingen en mishandelingen. De vakbond wil dat er snel extra maatregelen komen om het personeel beter te beschermen. Dan het weer. Vandaag wordt het zonnig, bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En later vandaag meer bewolking en kans op regen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Nou, Florentien, dankjewel. Dan eens even kijken of er files staan. En als dat zo is, weet ik waar.
7: Goedemorgen. 1 file op de A15 Ridderkerk Oostvoorde bij havens 6200. De vertraging 7 minuutjes.
0: Ja, je weet dat wij de radioshow niet kunnen starten zonder een eerste luisteraar. Dus ik hoop dat je je een beetje aangesproken voelt. En vandaag de eerste luisteraar zou willen zijn. Via 0909-3058 kun je je aanmelden. De eerste luisteraar ben je niet voor niets. Je krijgt namelijk een geweldig leuk t-shirt waar ook heel groot op staat dat je de eerste luisteraar was.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: 538. De 538 stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 5.
17: Zielig. Weet jij al wie het is?
15: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
17: Druk op de knop in de 538-app.

0: that oil, and that's a burning. Zo, zijn we wakker, hè? Lekker. 6:08 op woensdagmorgen. Ik zeg van harte welkom bij een nieuwe editie van het radioprogramma. Hey Rick. Hey Niels. Hey Flo.
1: Het is toch gek als je de ene dag opstaat dat je denkt van, nou, laat maar. En dat vandaag is zo'n dag, ik spreek, de wekker ging dat je denkt, kom maar door, ja. Gas erop, laten we beginnen.
0: Maar het heeft ook niet altijd te maken met de lengte van je slaap.
1: Ik weet niet waar het, dat is toch gek dat je geen enkele dag hetzelfde opstaat.
0: Je kan wel eens een nacht hebben van een uur of 8 en dat je wakker wordt dat je denkt, nou, als ik nog een paar uur had mogen blijven liggen, was prima geweest. En je hebt ook wel eens van die ochtend, dan heb je 4 uurtjes slaap gehad. Gaat de wekker, denk je, nou, kom maar op.
2: Ja.
0: Deze kan ik hebben. Dat is heel gek hoe dat werkt.
2: Maar wat een weer. Het is gewoon aangenaam buiten.
3: Ja, maar daar word je al vrolijk van.
1: Zou dat het zijn?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat je al zo opstaat en dat je denkt.
0: Je voelt aan alles dat het een mooie, lekkere, warme dag gaat worden.
2: Ik hoor de vogeltjes fluiten.
0: Die zijn ook vrolijk. Die zijn volgens mij voor schrik weer eieren gaan leggen. Die zijn helemaal in de war.
2: Het eerste kiffietsei is alweer
0: gevonden. Ja, gisteren de nodige records die gesneuveld zijn qua temperatuur. En vandaag belooft weer zo'n dag te worden. 29 graden is de verwachting dat gaat worden.
1: We zeggen, het is lekker, maar het is natuurlijk niet goed, hè, dit.
0: Nou, we hebben gisteren Dennis Wild gisteren even gehoord. Dat is toch ook, als je boven die waterstanden hoort.
1: Ik denk, als jij binnenvaartschipper bent, en ik weet zeker, die luisteren nu naar ons, dat het is één richting verkeer. Ze mogen, geloof ik, maar 1/3 van hun vracht in de boot doen. Ze schuren over de bodem, man. Ik zag laatst, dat was een paar weken geleden toch al, zo'n filmpje van een schipper. Die liep gewoon naast zijn vrachtschip.
0: Ja.
1: Liep die op de bodem.
2: Maar ik ben net geen natuurkundige, maar in principe komt het water toch uit de bergen. Zeg maar de Alpen.
0: Of uit de lucht.
2: Jawel. Maar dan, je zou zeggen, als het in Zwitserland en Oostenrijk ook warmer is, dan wordt daar
0: dan smelt het harder en dan komt het
1: deze kant op. Is ook niet goed, hè? Het is gewoon, het is lekker.
0: Het is zeer aangenaam.
2: Ja,
1: nou, maar voor moedertje natuur.
0: Moet er even wat harder aan trekken.
1: Sowieso af en toe dat je denkt.
2: Nou, niet hard trekken.
0: Een voorzichtige doorbraak in de onderhandelingen in Den Haag. Het kabinet Jetten die schrapt de geplande miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid. En wil vanaf 2028 box 3 opnieuw flink verbouwen. De vakbonden en pro die zijn blij met de eerste stap. Dit was de reactie van Jesse Klaver.
4: Het is hartstikke goed nieuws. Voor al die mensen in zijn grote overwinning. Voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En het laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je allemaal kan bereiken.
0: Ja, al dus de baas van
1: Pro. Hij is de grote winnaar, hè?
0: Daar lijkt het wel op,
2: ja. De grote winnaar.
0: Ja, zo voelt het wel.
1: Ja, absoluut.
0: Het was lange tijd de vraag, gaan we over links of gaan we over rechts? Maar het lijkt nu toch dat er over links is gekozen.
1: Hij heeft, laten we zeggen, de macht. Die ligt bij Jesse Klaver. Wat voor mij nu ook weer een onderzoek geweest, hoor. Dat Pro de grootste partij is in
2: Nederland. Maar wie gaan erop vooruit
3: dan? Maar het komt eigenlijk ook omdat die rechtse partijen minder goed samenwerken. Links is een groot blok gewoon.
0: Een bondje tussen JA21 en de SGP. Overigens, JA21 was in eerste instantie sceptisch, maar na een telefoontje met het kabinet was Joost Eerdmans al iets positiever.
5: Wij vinden box 3 echt goed. Hè? Dat is het principe is heel goed dat je naar vermogenswinst gaat en in plaats van aanwas. De dekking is een probleem. Nou, daar wordt toegezegd dat naar wordt gekeken. En er wordt inderdaad melding gemaakt van migratie als thema om op door te praten.
0: Ja, want dus Joost Eerdmans.
2: Weet je, dit was ook 6 jaar geleden. Diezelfde verhaal hoor je al 100 jaar, man.
0: Ja,
2: er gebeurt geen reet.
0: Deze discussie loopt al heel lang. En dat box 3, dat hele verhaal verbouwen, die vermogensbelasting, dat is super ingewikkeld.
1: Ja, joh.
2: Ik denk dan namelijk dat aan de...
3: Maar wat het nu is, dus als jouw winst nog niet is uitgekeerd, maar alleen een soort van toegezegd is, dan hoef je niet meer vooraf al die belasting te betalen.
0: Dat is,
3: dus
0: nu
3: dat
0: het
3: is
0: plan.
3: De kleine winst.
0: Dat is de,
3: maar verder moet iedereen
1: belasting
3: betalen over
1: het
3: vermogen. Dus ja...
1: Spaargeld, beleggen, et cetera.
0: En bij spaargeld komt het wel meteen, want dan kun je gewoon de rente bekijken. Dus daar betaal je onmiddellijk al meer belasting over.
3: Ja, dus dat is het nadeel.
0: Wat er nu eigenlijk wordt gezegd is dat de mensen met heel veel bezit, dus veel vastgoed, die gaan hier iets op vooruit. Uiteindelijk per saldo geloof ik ook niet eens, omdat de belasting omhoog gaat. Maar de kleine spaarder en de kleine belegger...
1: Als jij straks 1.000 euro op je spaarrekening hebt staan, dan...
2: Ja, maar bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeur, gaat hij erop vooruit of achteruit?
0: Dat hangt een beetje van de spaarrekening
1: spaargeld af. En of die belegger
2: Ik denk dat een gewone vrachtwagenchauffeur heeft niet heel veel spaargeld, denk ik.
0: Nou, dat zeg jij. Ik denk dat als jij...
1: Zijn de hele week niet thuis, man.
2: Nou, die heeft wel een fantastisch leven.
0: Het hangt heel erg van of je een vrouw hebt thuis zitten die het opmaakt of niet.
2: Of ze een gat in de hand heeft.
0: Nee. Dat is ook, hè? Maar ik denk als je als vrachtwagenchauffeur... inmiddels is het misschien ook wel sappelig te blazen. Maar je hebt lange tijd, denk ik, ook best goed kunnen verdienen. Zeker met die onregelmatigheidstoetslagen.
2: Ik denk dat het sappel is voor elke euro, dat meen ik echt. Maar goed.
0: We gaan even naar... Ik denk dat je Mallory zegt.
6: Ja, klopt.
0: Mallory. Leuke naam.
6: Ja. Ja. Dank je.
1: Ja. Dus eigenlijk Valerie, maar dan Mallory.
6: Ja, ja. Mallory. Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mel.
0: Mallory uit Sneek. Hey.
6: Yes,
0: ja, ik denk
6: dat
0: niet,
6: ben ik.
0: Het is niet een typisch Friese naam, toch, nee. Mallory, denk ik?
6: Nee, mijn voornaam niet. Maar mijn achternaam is weer compleet Fries.
2: Laten we even herhalen. Wat is dan de achternaam?
1: Ja, ja.
2: De Jong?
0: Schaafsma?
6: Jongsma.
0: Ja. Hey, en je bent juf, dat vind ik leuk.
2: Ja.
6: Ja, ik ook.
0: Juf Mallory.
6: Yes, juf Mallory, ja, dat ben ik.
0: Jij geeft les, zie ik hier, aan groep 5 en 6.
6: Ja, groep 5 en 6 is een combinatiegroep op de weekend in Sneek.
1: Maar dus, geef je dan in het Fries les of in het Nederlands?
6: Gewoon in het Nederlands. Hm. Ja. Mijn collega doet het Friese stuk, daar ben ik niet zo goed in.
0: Maar het is best een ingewikkelde combinatie, toch? 5-6? Want het is dat onderbouw, bovenbouw? Die dag gecombineerd zitten bouwen bij elkaar?
6: Middenbouw en beginnend bovenbouw, ja. Maar 5-6 gaat helemaal prima samen, hoor.
0: Ja, dat is goed te doen.
6: Ja, zeker.
0: Want dan heb je natuurlijk af en toe dat je een deel van de klas zegt... van nou, gaan jullie even wat voor jezelf doen... want ik ga nu iets uitleggen dat alleen voor groep 5 of voor groep 6 is.
6: Ja, klopt. Dat heb je helemaal goed. Oh, ja. Maar dat kunnen ze hartstikke goed. Dat doen ze al vanaf
1: groep 3. Heel veel scholen is dat, hè?
0: Ja, ik heb nooit in combinatieklas gezeten.
1: Ja, dus, mijn kinderen hebben dat ook op school. Ja.
0: Maar dat zijn, is dat dan omdat er heel veel kinderen zijn... of omdat je eigenlijk een kleine klas hebt?
1: Het is ook gewoon natuurlijk goed om van elkaar te leren... en met elkaar op te trekken.
6: Precies. Ja, daar zit wel een hele onderbouwing achter.
0: Hey, en heb je een beetje een leuk jaar dit jaar? Want dat moet je ook met treffen met de kinderen.
6: Ja, superstart. Hartstikke leuke kinderen. Dus helemaal naar mijn zin.
0: Want ze zitten er wel eens tussen, toch, van die jaren? Oh, dat je in mijn hemel, dat je de eerste schooldag al weet... dit gaat een heel lang jaar worden.
6: Ja, die zitten er wel eens tussen, maar dat vind ik altijd een uitdaging.
0: Nou, Mallory krijg je niet gek, dat heb ik al gehoord. Goed, man. Hey, jij hebt wel een leuk verhaal zo meteen, denk ik. Wat doen jullie nog in de kring zitten ook, of is dat niet meer bij groep 5, 6?
6: Wij starten elke dag in de kring, Even inchecken bij elkaar, want dat vinden we wel belangrijk.
0: Inchecken heet dat tegenwoordig.
6: Ah. Ja, dat heet inchecken.
0: Dan heb jij zo meteen een leuk verhaal voor in de kring. Want,
2: stel dat wij de kring zijn, wat zou je bijvoorbeeld aan het nieuws willen vragen?
1: Ja, mag hoor.
6: Oh, wat zou ik aan het nieuws willen vragen? Nou, daar overval je me wel een beetje.
0: Ja, ik was er wel bang voor.
2: Ja.
6: Ja.
2: Ja.
0: Nou, weet je, Mallory, we gaan
6: sporten jullie ook? Sporten jullie ook in de ochtend?
1: Man. In de ochtend?
2: Nee, dat werkt
1: niet. Ja, nee,
0: in de ochtend kan er niet gesport worden.
1: Ga niet nog een uur eerder opstaan.
6: Ik zit nu in de sportschool namelijk. En dan ga ik zo door naar het werk.
0: Okay. Jeetje. Nou, dat is sportief.
2: Sportieve juf, ja.
0: Hey, Mallory, jij hebt zometeen in de kring het volgende verhaal te vertellen. Jij was vandaag
7: de eerste luisteraar.
0: Je krijgt een t-shirt opgestuurd.
6: Super, dankjewel.
0: Koud en bewijs. Hoe heet de school waar je les geeft?
6: De Weekend.
0: De Weekend. Nou, doe iedereen op De Weekend de hartelijke groeten namens 538. Dan leg ze even uit, wat radio is die kind. Ja.
6: Ga ik zeker doen.
0: Okay. Mooie ochtend.
6: Hey, dank je. Fijne dag.
0: Ben ik zo.

0: Kiss down the road.
1: Alex Warren, carry you home in de ochtendshow. Ik moet even bij Rick checken of het wel goed gaat met hem. Want ik kwam net hier het pand binnenlopen. En jij stond bij het koffiezetapparaat. Stond jij, en het wordt vandaag 29 graden. Maar Rick, die stond heel hard Winter Wonderland stond jij te zingen. Ja. Toen dacht ik, wat is hier aan de hand?
2: Walking in a Winter Wonderland. Ja.
1: Maar waarom was dat?
2: Ja, geen idee. Oh. Maar inderdaad...
3: Je,
2: nu
3: had je zegt... Sky Radio aanstaan?
1: Nee, nee, nee.
3: Is dat alweer de Christmas station?
1: Ik denk wel.
2: Is Sky Radio de Christmas...
1: Ik denk wel.
3: Ik denk vanaf morgen of zo, nou, 1 oktober.
2: Nee, voor mij eind oktober... Wow. Beginnen ze met de kerst.
1: Zodra het kan, en het is meestal na de zomervakantie.
3: Volgens mij zag ik de kerstman lopen hier, hoor.
2: Ja. Nee, dat is onze nieuwe medewerker op de postkamer. Okay. Maar,
3: de postkamer bestaat ook. Als je het begrip postkamer introduceert, dan ben je echt gewoon... Nou ja, de postkamer, dat bestaat natuurlijk niet meer.
2: Je hebt overal postkamers.
3: Nee, joh, dat is nog vroeger, toen jij bij de bank zat... En dan
2: allebei gewoon... de postkamer.
1: Ja.
2: Dan moest je langs de postkamer.
3: Dat is 50 jaar geleden, man.
2: Ik denk, je hebt nog heel veel bedrijven in de postkamer.
3: Nee, joh.
1: Maar ik denk dat het gecombineerd is vaak met, als je achter de receptie zit, die de post er een beetje
3: hoeveel
1: bij.
3: Hoeveel poststukken krijg je per week nog binnen? Dat is niks.
1: Gaat allemaal via de mail natuurlijk.
3: De postkamer. Ja.
1: Het is meer
2: pakketten. Ik heb toevallig net hier een brief...
3: Wat heb je?
2: Een brievenbus.
3: Maak ze open. Wat leuk.
1: Ja, is het?
3: Rick heeft post. Hetzelfde als vroeger hadden wij natuurlijk allemaal postvakjes in dit... En dat had je heel veel bij bedrijven. Dan liep je eerst als je binnenkwam.
2: Het is sowieso een t-shirt.
3: Een t-shirt? Eerste luisteraar.
2: Mijn past die niet, jou waarschijnlijk ook niet. Ik zal even kijken.
1: Wat leuk.
3: Zo. Oh ja, ik zie iets met 53 achterop.
2: Wat is dit dan?
1: Heeft iemand een shirt voor je gemaakt?
3: Er is een briefje bij. Die valt op de grond. Ik pak wel, want ik ben iets sneller.
1: Oh, maar ik zie ook een foto van jou erop.
2: Wat is dit gaaf, zeg.
3: Moet ik het even voorlezen of niet?
4: Nou, laat zien.
1: Oh, wat tof.
2: Wat?
1: Het is een foto van Rick. Dat is het heel groot Rick Romein.
2: Ja.
1: Dus Rick Romein, de sidekick, staat eronder. En het, zijn, het is eigenlijk een AI-plaatje, denk ik. Ja. Van jou in de radiostudio.
3: Er staat hier, beste Rick. Ik hoop dat je het t-shirt leuk vindt. Ja. Was maar... Een aardigheidje, succes met de radio-uitzendingen en veel beterschap. Dat was natuurlijk met je oogopsteking.
1: Ja. Oh, wat aardig.
3: Vriendelijke groet, Erik.
1: Erik, nou dat is toch aardig.
2: Erik, ontzettend bedankt. Overigens,
3: grappig is denk ik dat je... Normaal geven wij natuurlijk altijd t-shirts weg. Ik denk dat we nog nooit een t-shirt hebben gekregen.
2: Nee, het is een te gek t-shirt, alleen heeft mijn naam verkeerd geschreven.
3: Jammer.
2: Ja, het is Rick met R-I-K, maar mijn naam schrijf je R-I-C-K.
3: Ja.
1: What?
2: Dus ja, Erik. Ja,
3: het is wel echt...
2: Het is, nou, weet je wat, ik vind het echt helemaal te hip.
3: Te hip?
1: Te hip.
2: Ja, te hip.
3: Ik hoor je. Postkamer, te hip.
1: Een kekke t-shirt.
2: Ja, ja, maar het is echt, het is super aardig. Maar...
3: Het is fantastisch.
1: Ja, dat is een hele leuke attentie die jij daar gekregen.
2: Ja, maar het gekke is, er staan heel veel fouten in.
1: Oh ja?
2: Ja, heel veel taalfoutjes.
1: Wat dan?
4: Ja. Misschien bewust.
2: Nou, ochtend show staat er in plaats van ochtend.
1: Echt waar?
2: Ja, hier.
1: Oh.
3: Oh ja.
1: Nou, in de gouden rijd.
2: Ja, en Cue Music.
1: Nou, Erik, hartstikke leuk.
2: Nee, super aardig.
1: Ik weet zeker dat Rick er heel blij mee is. Hij zal hem, gaan we hem aandoen?
3: Ik zou hem inlijsten. Leuk man, op je kantoor. Nee,
2: op kantoor, ja. Gaan we hem
3: boven je bureautje.
2: Oh, mijn kantoor.
1: Hier. Nou,
2: dat is super aardig.
1: Ik vind het hartstikke leuk van Erik. Je heeft toch even een shirtje deze kant op gestuurd. 5:05. Goedemorgen, ochtendshow Ultimate Chaos. En

0: Eind van de 90s, een hit met deze Casanova. Daarna hebben we volgens mij nooit meer iets vernomen van Ultimate Chaos. Maar dit is een leuk liedje dat gebleven is. 6:01. Goedemorgen en leuk dat je luistert naar de ochtendshow met het laatste nieuws van Flo zo dadelijk.
1: Nou ja, het is natuurlijk 30 september en dat is een hele speciale dag. Daar, ja, waarom hoor je zo?
0: En je maakt kans op de badjas in Lekker naar de Wekker zo dadelijk hier.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
9: Oh.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar 7,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
0: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig. Vandaag wat meer bewolking, maar wel zomerse temperaturen. 23 tot 28 à 29 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten buien en dan is er ook kans op onweer. Een overzicht van de files, dat krijg je van Rick.
23: Er zijn er twee op dit moment. A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 5 minuten. Ander op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens 6200. De vertraging 13 minuten.
0: Het is 6:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen. In het centrum van Arnhem waren gisteravond meerdere steekpartijen. Volgens de Gelderlander was er daarvoor een grote ruzie. Politie was massaal aanwezig en er zijn zeker 3 mensen opgepakt. Geweld in treinen en op stations blijft maar toenemen. En de spoorwegvakbond is er helemaal klaar mee. Die vraagt in een brief aan de politiek om maatregelen zodat conducteurs en andere medewerkers beter worden beschermd. En de huizenprijzen dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde de afgelopen 5 jaar. De hypotheekrentes lopen wel op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de huizenprijzen tot in ieder geval eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Maar let op, lokaal kunnen er dus wel prijsdalingen plaatsvinden. Oh, door die combinatie van sterk gestegen hypotheekrente en het ruimere toch wel aanbod in woningen. Afgelopen 2 jaar was de stijging natuurlijk 9%. En komend jaar 2,5% wordt geschat. Dus het koelt een beetje af.
0: Want het is niet meer zo dat je op sommige plaatsen dat je echt met z'n 30 tegelijk mag bezichtigen. Nee. En eerst een bod uit moet brengen en dan pas.
25: Dat is helemaal niet meer.
0: Dat is echt een beetje klaar.
23: Denk je dat het nog ooit gaat dalen?
25: Ik denk,
23: namelijk wel. Ja.
25: Nou ja, als ze straks weer. Kijk, we hebben een schrijnend tekort aan woonruimte. Als dat ooit op peil komt, ja, dan het is het toch gewoon schaarste, vraag en aanbod.
23: Nou ja, het is ook natuurlijk. Ik denk dat een hoop mensen het gewoon echt niet meer kunnen betalen.
0: Nou ja, het is schaarste, maar ik heb ook wel eens begrepen van de maker. Je moet uiteindelijk uitrekenen wat het kost om een nieuw huis te bouwen. En dan weet je ongeveer wat de waarde is van een bestaand huis. Want het kan niet zo zijn dat een nieuwbouwhuis 2 keer zo duur is dan een bestaand huis.
25: Ah, zo ja.
0: Dus dat houdt altijd de markt ongeveer wel in een soort van evenwicht. En het kan wel iets naar beneden gaan, maar het is eigenlijk vrij onmogelijk dat huizen opeens de helft minder waard worden.
23: Oh ja, ja, ja.
0: Zo moet je het een beetje, beetje zien.
24: Nou, het is een heel bijzondere dag vandaag,
25: zeker.
24: 30 september. Want zeker. De kans is namelijk groot dat je vandaag iemand kan feliciteren met zijn of haar verjaardag. Ja, het CBS heeft uitgezocht dat op deze dag de meeste Nederlanders jarig zijn.
25: Grappig.
24: En dat zijn er 44.034 ongeveer.
25: Natuurlijk, iedereen heeft in de wintermaanden, toen hadden we nog koude winters, ligt natuurlijk met elkaar lekker vroeg in bed en kruipt nog eens tegen.
0: Ja, dat is in januari. Is dat flink?
24: Ja, dat zijn allemaal kerstkinderen natuurlijk.
25: Dat is natuurlijk allemaal in die periode wordt het allemaal verwekt. En dat komt nu allemaal ter wereld.
0: Ja, ja, ja.
24: Ja, en uiteraard op schrikkeldag, 29 februari, zijn de minste mensen jarig.
25: Maar hoeveel zijn er jarig vandaag?
23: Mijn neef is jarig.
24: 44.034 ongeveer. Okay. Nou, ik heb ook even bij jullie verjaardagen gekeken.
0: Yeah.
24: Nou, zoveel verschilt dat niet. Niels bijvoorbeeld.
25: 18 augustus,
24: 42.291. Ook best wel veel.
0: Ja, dat zijn ook maar 2.000 minder dan vandaag. Ja.
24: Nou, Rick dan, 38.200.
0: Ja, Rick heeft een ingewikkelde datum dat hij jarig is.
23: En, ja, 31 december.
24: Ja.
23: Nou ja, dat maakt niet uit. Dat is dus zeg maar eind maart flink geketst.
24: Ja.
0: Ja.
24: Maar wel het minst, want Tim, 30 juni, 42.170.
0: Ja, oké. Okay. 30 juni.
23: En jij, Flo?
24: En ik zit op 41.500, 4 september. Dus eigenlijk op 18 augustus van ons vieren worden de meeste kinderen geboren.
25: Ook grappig.
0: Ja, mooi toch?
24: Ja. Nou, afgelopen week hebben we natuurlijk veel gehad over PFAS. En dat tegenwoordig overal maar in zit. Dus ook in je lichaam.
25: Ja, een pinpasje hadden we toch in ons?
23: Per jaar, hè?
24: Per jaar een heel pinpasje. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is echter de afgelopen 10 jaar gedaald.
0: Hey. Nou, hoe kan dat nou?
25: Hoppatee, opschroeven die productie. Ja. PFAS, PFAS, PFAS, PFAS, bedankt. PFAS, bedankt.
24: Ja, volgens RIVM komt dat dus onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen.
25: Er is niks aan de hand, man.
23: Nee, nee,
24: dus
23: man.
24: Het valt allemaal reuze.
25: Een beetje gelul dat de PFAS uit je kraan komt.
23: Ja, nou.
25: Nee, man. Wij willen PFAS, wij willen PFAS.
0: Flo, dankjewel. Het is 9:30. Dit is de ochtendshow. Met zometeen lekker naar de weg.

0: iemand achter me aankrijgen. Maar ik heb per ongeluk Bouza gezegd bij het aankondigen
1: van deze debat.
0: Ja, en dat is...
2: Ja, dan krijg je de rechter. Ik denk de rechtercommissaris...
0: Ik denk dat de FBI vanavond nog
2: is
0: voor
2: de deur is. Oh, you, Mr. Klein? Of zo, of niet?
0: Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik ga het eens even uitzoeken. Maar het is officieel moet je de Bouza zeggen. De Bouza. Omdat er is een act die Bouza heet. En daar is een rechtszaak over geweest. Lang verhaal kort. Je moet als disjockey de Bouza zeggen. Want anders kan er verwarring ontstaan. Dus weet dat de Bouza net heeft geklonken. Met Magnetic.
3: Lekker na de wekker.
0: Ze komen uit Noorwegen trouwens, de Bouza.
1: Oh, oké.
0: Okay. Wij gaan eens eventjes kijken wie wij vandaag kunnen feliciteren. Nou, dat is Paul de Munnik. Die is een jaartje ouder geworden. Van het duo Akda en de Munnik natuurlijk.

allemaal. We horen zometeen, stuur even naar één naar de studio. En je stem is voor Agda en de Munnik. En dan op deze dag in het jaar 2012, Gangnam Style van Psy bereikt de eerste plaats van de Britse hitlijst. En daarmee scoort voor het eerst een Zuid-Koreaanse artiest de nummer 1 hit in het VK.

0: straks helemaal hupsai, dan mag je in twee deze kant op sturen. Ik ben heel benieuwd wat de winnaar gaat worden vandaag.
1: Lastig.
0: Ja, het zijn allebei leuk. Het zijn allebei leuke liedjes. Kom maar door via de app en laat weten wat jouw favoriete plaat is als het om deze twee liedjes gaat. Is dat De Kapitein deel 2? Stuur dan een 1 naar de studio. Dan gaat je stem dus naar Agda de Munnik. En heb je zin in Psy op deze woensdag?

0: Wat een romantiek op de radio zeggen. Carol G samen met Bruno Mars en Still.
1: Weet je waar dat mij aan deed denken, dit liedje?
0: Nou?
1: Aan Close to You.
2: Baby don't go.
1: Weet je dat nog? Oh, is dat, was het ook jaren 90?
2: Ja, was superleuk. Ja,
1: was dat meidengroepje uit Nederland?
0: Ik denk
1: toch?
0: Ja, met 2000, denk ik.
2: Was die met z'n 94?
0: 99 of 2000?
1: Ik denk Bruno Mars heeft gewoon eens even gegoogeld. En die kwam bij Close to You.
2: Close to You. En die dacht natuurlijk, hey,
1: Baby
2: American.
1: Baby don't go.
0: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Daar heeft het wel iets van weg. Je hebt al snel natuurlijk als je zo'n beetje digitaal biertje met een goedkoop pianootje.
1: I want you so.
0: Het is in ieder geval dezelfde orkestband hebben ze gebruikt.
2: En had hij Stil nog een stukje horen?
1: Wat een goede plaat is dit.
2: Oh, maar waren ze met z'n vier of met z'n vijf?
1: Ja, weet ik niet.
2: Maar die kwamen voor mij ook uit Brabant.
0: Waren leuke wijven waren dat.
2: Als je dan live was, zegt, hallo, goedemorgen. Ja.
0: Ik heb ze nog wel eens in de show gehad en op een gegeven moment zei ze, ik heb een nieuwtje. Ik zeg, wat dan? Weet je wie er uit elkaar gaan? Ik zeg, ik heb geen idee. Mijn billen als ik een scheet laat. Zal ik nooit vergeten. maar dit is Carol G. Ja, dat is echt.
1: Dit is gewoon Close to You, man. Ze hebben Bruno Mars en Michael Jackson en allemaal dat
2: ze niet bij elkaar komen. Of zijn ze nog iets?
0: Ik heb geen idee of ze nog bestaan.
1: Ik heb geen idee.
0: Gaan we uitzoeken. Komen we op terug. Hoor je nooit meer wat van de

0: aan de lijn uit Almere. Goedemorgen, Ursula.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo.
2: Is dit zuster?
0: Oh, nee, mijn vader en de moeder.
1: Ja, ja, ja, dat komen we weer
3: hoor.
1: Ja,
0: dat zul jij nooit gehoord hebben.
4: Wat is er lekker na de werken? Dat vragen we, ik hoor, dus geef het ons maar door.
0: Ja, we hebben Ursula aan de lijn uit Almere. Goedemorgen, Ursula.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo.
2: Is dit zuster?
3: Oh, nee,
0: mijn vader en de moeder.
1: Ja, ja.

0: Trouw. Ja.
1: Hey, maar ik zie hier, jij komt van origine uit Amsterdam.
2: Zeker.
1: Maar jij bent, denk ik, vanwege de drukte een beetje uitgeweken naar Almere.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Zit je daar al lang?
2: Sinds 2017.
1: Oh, nou dat
2: ja, dus dat is best wel een 8 jaartjes of zo. Ja.
3: Dus zit je nog in een bepaalde themawijk in Almere?
1: Oh ja, daar hebben ze het muziekwijk.
2: Ja, in muziekwijk.
3: Oh,
2: ja.
3: Oh, leuk. En zit jij dan op de...
0: De Cello 41
3: op de Raccoon 38?
2: Nee, dat is de componistenwijk, jongen.
1: Oh, oh,
2: dus ik woon natuurlijk wel een beetje op 14. Stand.
1: Ja, dan zit je de chique tak, zit je.
2: Ja, de chique tak, ja.
1: Maar welke componisten heb je allemaal daar een beetje bij?
3: Oh ja, ja. Beethoven.
2: Nou, Rimsky-Korsakov.
0: Korsakov?
2: Ja, je zou denken van, ja, dat is
3: André
2: toch wel een hele raad.
0: De andere kant.
2: Nou, nee, die...
3: Wie is zo,
2: ja, ik veel wat je hier allemaal hebt. Weet ik het allemaal.
0: Welke je had een gescheiden met.
2: Zo is het.
1: Nou, ik moet wel even, Ursula, wij zijn, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar wij zijn een zoektocht gestart naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat...
0: Dat heel Almere wordt genomineerd.
2: Man.
3: Maar we zoeken wel van die openbare kunstwerken.
1: Jullie, jullie hebben er wel een paar, denk ik ook, of niet?
2: Ja, ja. Er staat ergens langs de snelweg een onafgebouwd kasteel, geloof ik. Ja, nou, ja, wordt tijd dat ze dat afbreken.
1: Maar daar gaan ze niet mee aan de slag, hè?
2: Ach, ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is zo ongetwijfeld. Ja. Wat mij betreft kunnen ze dat gewoon afbreken. Lekker huizen bouwen en een zwembad. Want er zit allemaal over te zeuren.
3: Heeft Almere geen zwembad?
2: Geen buitenbad.
3: Serieus? Oh, niet?
2: Nou, daar zitten ze over te mekkeren.
3: Ze denken natuurlijk, jullie wonen daar aan dat meer, dus ga daar maar in liggen.
2: Echt. Ja, inderdaad. Water genoeg.
1: Maar het is een gat in de markt als ik dat zo hoor, een buitenzwemmer te noemen.
3: Oh.
2: Ja, maar dan willen ze dat hier in de wijk bouwen, weet je wel. Nou, dat wordt natuurlijk helemaal niks, dus doe dat lekker bij dat kasteel. Breek dat lekker af. En,
1: maar het is
2: lekker
1: handig,
2: zwemmen met z'n allen.
1: Als de kinderen er ook gewoon heen kunnen fietsen, toch, Ursula? Dat het een beetje dichtbij...
2: Zeker.
3: Ja. En jullie hebben toch ook Almere strand? Jullie hebben een heel strand, man.
2: Ja, iedere wijk heb een strandje. Hartstikke leuk,
3: hoor. Moet je dan
2: leuk,
3: in een zwembad?
0: Ja.
2: Geen idee. Lekker in het open water.
1: Ik vind wel leuk. Ursula die komt uit Amsterdam, maar ze heeft dat Amsterdamse klaag, heeft ze wel gewoon lekker meegenomen naar Almere.
2: Zeker, zeker. Ja hoor, lekker.
1: Hey Ursula, wij hadden vandaag de vraag, zullen we Paul de Munnik draaien en zijn maatje Thomas Agda in Agda en de Munnik met de kapitein deel 2? Of gaan we voor...
2: Nee.
1: Nee?
2: Ja, we gaan voor 2. Ja, dat is ook de Munnik. Dat is helemaal niks. Nee. Nee.
1: Wat dan niet?
2: Nee, doe mij maar 2.
1: Wat vind je niet leuk?
2: Wel even een gezellig liedje.
3: Ja, dat snap ik.
2: Ja, toch?
1: Maar wat vind je niet leuk aan Agda de Munnik dan?
2: Oh, vind ik vreselijke muziek.
1: Ja, vind je niet leuk?
2: Ja, dit is echt vreselijk.
0: Nieuws vindt ook volgens mij verschrikkelijk.
3: Ja, ik ben ook geen
2: fan. Ja. Oh, nee. Geen fan van Agda de Munnik.
1: Maar helemaal niks? Niet één liedje?
2: Nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks.
1: Oké. Nou, dat is duidelijk.
2: Nummer 2.
1: Ja, nou, die gaan we draaien, Ursula.
2: Hey,
1: vind je badjassen, hou je daar wel van? Of zeg je van, nou, laat ook maar zitten.
3: Zoek het uit.
2: Ja, die vind ik wel leuk.
1: Okay.
2: Maar weet je, die kleuren, die paars en het groen. Denk ik, ja, moet je nou nemen. Ik zit dus in de auto en dan ga ik naar mijn werk. Denk ik, ja, als ik daar zou moeten kiezen, paars of groen, denk ik, dat vreselijk.
3: We hebben niks anders.
1: We hebben niks anders.
2: Nee, ik ben altijd te laat voor de oranje. Dus,
1: die zijn echt op.
3: Wil je liever een koffiemok dan?
0: Ja,
3: zo'n thermobeker.
0: We hebben een thermobeker.
1: Die is ook paars.
2: Nee joh. Doe mij maar gewoon een gezellig paarse badje.
1: Oh, paarse badje. Oké.
2: Ja, die vind ik er nog wel. Die gaat nog wel.
1: Maar wel draagrijversela.
3: Nou ja, Almere knapt er wel van op voor een beetje kleur.
2: Dat bedoel ik. Zo lekker, weet je wel. Zondag in je badjas even naar buiten. En zo. Dat kan hier allemaal nog.
3: Lekker een beetje slippers eronder.
1: Oh, peukie erbij.
2: Met mijn slofen.
0: Bakkie pleur.
1: Ursula, we sturen hem op. Maak er een mooie dag van, hè?
2: Ah, geweldig. Dankjewel.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Zij, Gangnam Style, de winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker. Oh, we zijn hartstikke laat, jongens. We moeten snel door, want er komt nog zoveel leuks aan in het vervolg.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Gebruik je Android? Dan met

0: Center, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam de Style Outlets.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
11: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
16: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: 538 Nieuws.
18: 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Politie kreeg meldingen vanaf verschillende locaties, waaronder het Willemsplein en de Korenmarkt. Vooraf zou er ook een vechtpartij zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Waarom er werd gevochten en gestoken is nog niet duidelijk. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. En veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over, of ze delen helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers af te koelen. Dan naar het weer. Vandaag wordt het zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Ja, dankjewel Flo. Dan de files. En daarvan weet Rick waar ze staan.
18: Ja, goedemorgen. Begin op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 21 minuten vertraging. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 22. En de laatste is de A59 Zonzeel-Os bij Paalgraven. De vertraging 36 minuten.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123 Inkt.nl. 123 geregeld.
21: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
24: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: 538. De 538 stemmenjacht.

0: Tapper City. Self-aware om 7:12. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 30 september vandaag. En nieuws vanochtend. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een van de verdachten in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast hacks bij bedrijven als Odido, Ticketmaster en Pornhub wist de groep ook binnen te dringen in de systemen van de FBI. De opgepakte 24-jarige Amsterdammer wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden.
3: Since last year, this cybercriminal and his co-conspirators have allegedly breached more than 140 organizations and taken at least $70 million in extortion payments. The FBI is grateful to all the partners who've assisted us, especially the Dutch National Police and the industry partners who shared information with us quickly.
0: Ja, ik denk dat ze bij de Nederlandse politie nog eventjes grote grijns op het gezicht.
4: Ja, dat is wel knap van die Nederlandse gasten.
0: Mooi man.
4: Ja.
0: Maar hebben zij in Nederland hebben zij hem ontdekt? Of is hij vanuit de FBI in het,
4: niet uit, gepakt.
0: In het zicht gekomen? Want hij wordt echt gezien als een van de breinen achter die Shiny Hunters.
4: Ja,
0: beetje Pepijn heet hij, ja. Grap is dat hij is volgens mij pas een half jaar op vrije voeten. Hij heeft 4 jaar vastgezeten voor dezelfde misdaden eigenlijk.
4: Ja.
0: En ze hadden
5: hij
0: nu
5: is
0: zoiets
5: super slim.
0: Ja, nee.
4: Ze hadden voor mij bij zijn bedrijf een tweede kans gegeven ook.
0: Klopt. Hij is weer aangenomen. Hij heeft zelfs interviews gegeven. Maar hij zei, ja, hoe groot is de kans nou dat ik weer op het verkeerde pad terechtkom? Nou, dat heeft niet zo heel lang geduurd. En dit was wel leuk. Bij VI zat gisteravond de 90-jarige fan Sjaan in het publiek. Ze had twee wensen. Naar de Kuip en Johan Derksen een keer in levende lijven zien. Nou, die eerste wens die was onlangs al uitgekomen. En gisteravond ging ook de tweede wens van haar in vervulling.
6: Sjaan, hoe vind je hem?
7: Ik kijk al 20, 25 jaar elke avond.
6: Ja.
7: Mijn kinderen zeggen wel eens, wat zie je er allemaal aan?
6: Ja, we vragen wel ook.
8: Nou, ik begrijp dat heel goed, mevrouw, hoor, dat u kijkt.
7: Wat zeg je, Johan?
8: Ik begrijp dat heel goed.
7: Ja, maar ik ben niet verliefd op, maar ik vind je altijd een leuk vent.
8: Oh, dat valt me dan weer tegen.
7: Ja.
8: Dat vind ik wel erg harde opmerking zo op tv.
6: Ja. Sjaan is ietsje ouder ook, toch, dan Johan, of niet?
7: Nee, hij is ouder.
6: Ja, is dat zo?
7: Ik ben 34.
6: Oh, ja.

0: Volg ik maar gewoon zomerse temperaturen tussen de 23 en de 29 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten wel wat buien en kans op een enkele onweersbui. En even kijken hoe het op de weg is, Rick.
1: Ja, 16 files nu. En de file met de meeste vertraging die staat op de A59. Zonzeel-Ost tussen Nuland en Paalgraven. De vertraging 25 minuten.
0: En we moeten zometeen even een felicitatie uitdoen gaan. Even bellen met een jarige vriend van de show. 47 is hij geworden vandaag. We bellen zometeen even met...

0: Spencer van Snap in de 538-ochtendshow voor deze mooie woensdag. Het is 19 minuten over 7. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538-ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou.
1: Wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, nou, ja, woensdag. Het is 30 september. Nou, het is wel even leuk. Het is vandaag namelijk de dag waarop de meeste Nederlanders hun verjaardag vieren.
3: Ja, wat was het? 40.000?
0: 44.000. 44.000 Nederlanders zijn vandaag jarig. Ja, er zitten natuurlijk ook bekende Nederlanders tussen. En het leuke is, een van die bekende Nederlanders, die hebben wij op dit moment aan de telefoon. Voormalig profvoetballer en populair online persoon. Aan de telefoon, Andy van der Meijden. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens.
0: Ja!
3: De koning van de snabbel, hè?
0: Is hij de koning van de snabbel?
4: Ja.
0: Maar dat is... Is het een officiële bijnaam, koning van de snabbel?
4: Nee, hoezo? Die maak jij nu.
2: Nou, wat het is, ik zag je volgens mij weer van de week voor de een of andere huishoudelijke zaak, weet je, dat je meubels en zo, dat was jij toch ook?
4: Oh, dat ja, nee, zeker. Nee. Ik dacht dat je bedoelde op... hoe heet die scheids nou? Die ik van de week geholpen heb, langs de lijn. Bas Nijhuis.
0: Ja,
4: dat
0: ja,
4: gaan we ook iets samen wat doen.
0: Dat is de keizer van de snabbel.
2: Dat is ja.
0: Ik sta er nog iets boven, ja. Hé, hey, maar Andy, gefeliciteerd man, wat leuk, 47.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja.
4: Ik voel me echt top. Ja, geweldig.
0: Voel je een beetje jarig ook vandaag?
4: Jawel. Mijn liefde ligt hier naast onder de deken, dus top man.
2: En wat is dat doen?
4: Alle drie even nadenken.
0: Maar jullie liggen in bed dus.
4: Laten maken.
0: Ja. Jullie liggen in bed.
4: Ja, ik doe altijd 's ochtends even koffie zetten voor mijn vrouw en dan daarna breng ik de kinderen naar school en dan doe ik de was en dan ga ik koken en dan. Nee, ik doe wel de koffie zetten en de kinderen naar school brengen en dan begint de dag. Ja, dan houdt het op. Dan doe ik niks meer de rest van de dag.
0: Maar even, want je hebt natuurlijk die populaire tv-serie, of tenminste Videoland-serie, of wat is het, waar je jou in de auto kan volgen met bekende Nederlanders. Maar dat is, daar heb je geen dagtaak aan, toch?
4: Nee. Dat doe ik gewoon één keer in de week. Dan neem ik dat op één of twee keer in de week. En dan, of soms doe ik er ook drie op een dag. Of twee op een dag. En dan hoef ik drie weken niks te doen. Dat is toch
3: dat is ook lekker. Ja. Je bent natuurlijk ook ondertussen nog met die Real Life Show bezig. Of is dat nu klaar?
4: Ja. Nou, die is nu klaar. Die is alles is opgenomen. Dus dan zijn we nu klaar. Dus dat is wel leuk. Wordt goed bekeken ook. Dus het is ook wel leuk om terug te zien.
0: Ja.
4: Dan zeg dat af en toe wat denken. Wat ben je toch gek ook. Hè? Maar goed, het is een mooie familie.
0: Maar je hebt een hoop concurrentie als het gaat om de Real Life Soaps. Want er zijn er geloof ik in totaal 18 komend seizoen.
2: Ja, joh.
0: Ja, er zijn echt heel veel
3: Real Life Soaps. Zeker.
4: We komen er steeds meer bij. Hè? Mensen vinden het mooi om te zien hoe andere mensen leven. Dat is gewoon iets, dat is weer zo'n rage, denk ik. Het is al wat langer op televisie, maar nu is het echt wel heel erg, die Real Life Soaps, nu is het heel erg populair. Dus je ziet ook gewoon, we komen er steeds meer bij. Ja, dat klopt.
0: Ja.
4: 18 al?
0: Ja, volgens mij hebben ze laatst geturfd, dat het er zoveel zijn. Dat,
3: toch? Ja, zolang het leuk is, is het leuk.
0: Maar hebben jullie als Real Life Soapmakers ook een beetje contact onderling?
4: Nee. Wij zijn sowieso heel erg op onszelf. Wij houden ook niet van om naar premières en zo te gaan. Wij zitten liever op de bank en hebben een kopje koffie erbij. Nee, we vinden dat niet zo leuk. Dus wij hebben gewoon ons eigen leven.
3: Er was toch ook sprake van dat jij met Gordon samen een tv-programma zou gaan maken?
4: Ja, maar het deed veel pijn. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Ik kon niet meer. Nee, dat was gewoon... Nee, dat was wel leuk. Want ik had dat uitgezonden op YouTube, dat programma. En dat werd ook best wel redelijk goed bekeken. Maar ja, ze wilden het niet op televisie hebben. En toen later, toen ik het uitgezonden had op YouTube, toen wilden ze het wel weer hebben. En toen had ik gezegd van, ja, zoek het lekker uit. Dus dat ging niet door. Maar misschien dat er in de toekomst nog wat gebeurt met Gordon.
3: Maar er ligt wel nog iets op de plank, een format. Of bij SBS of bij RTL. Of...
4: Voor Gordon en mij?
3: Ja.
4: Nee, op dit moment niet. Nee. Nee, heel eerlijk, nee, niks. Dus, maar misschien dat we doorgaan met wat we gedaan hebben, dat kan, hè. Want het is wel heel mooi om mensen te helpen. Want je zegt ook die reacties nog steeds. Krijgen we berichtjes van die mensen die ons een berichtje sturen van hartstikke bedankt nog en voor alles. Voor die man met die lift omhoog, weet je, die kon niet meer omhoog.
0: Ja.
4: Dat zijn mooie dingen.
0: Ja.
4: Dus, maar ja, we gaan maar eens kijken. Ik heb nog wel wat dingen liggen, dus voor mezelf, dus wat ik nog ga doen. Dus ik ben druk.
0: Ja, en nog leuke nieuwe namen die je kan onthullen hier als het gaat om bij Andy in de auto?
4: In de auto? Nee. Timothy heb ik sowieso.
0: Oh ja, van B&B voor Liefde.
5: Oh ja.
4: Ja.
5: Timothy is leuk, maar die ga ik pas later uitzenden. Dus voor de rest ga ik nu deze week. Oh ja, Ferry Shimoji, vrijdag. Op zijn motor.
0: Oh ja, okay.
5: Op zijn motor. Ja. Ja, dat is ook leuk.
0: Ja.
5: Ferry op zijn motor. Ja. Ja, voor goede tijden.
3: Ja.
5: Ja, dus. En dan. Ik kijk ook gewoon, zeg maar. Ik kijk niet vooruit. Ik kijk gewoon dan op Instagram of ik hoor wat. En dan bel ik diegene of app diegene. Heel simpel.
0: Maar iedereen is altijd volgens mij wel enthousiast, toch? Om bij jou in de auto te stappen.
5: Ja. Nee, zeker. Maar ik vind het ook geweldig. Hè, dat mensen de tijd nemen om gewoon bij mij die gek in de auto te gaan zitten. En dan voor half uurtje, drie kwartier te gaan ouwe hoeren. En dat is hartstikke mooi. En even, ik vind het ook een mooie dat ze dat doen. Want ik ben dan voor die naar de gala, toch, voor die televisiering.
0: Ja.
5: Ja, dat mensen dat dan bekijken, dat waardeer ik gewoon heel erg. En mensen die de tijd nemen die in de auto komen, zonder hun was ik ook niks geweest. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Maar het is een heel slim concept eigenlijk. Want je zit verplicht naast elkaar. Je bent aan het rijden, dus je kunt er niet uit. Dus je hebt ook echt de tijd om lang met iemand in gesprek te gaan.
5: Ja, je kan gewoon rustig over alles praten. Ja. En dat is het fijne. En mensen die vinden het ook fijn om bij mijn auto te zitten. Want ik laat eerst alles van tevoren zien voordat het online komt. Snap je? Dus ik ga niet uitzenden als ik geen akkoord heb met de persoon. En dat is wel heel fijn. Want daarom, en ze zijn ook wel heel vrij bij mijn auto. Want ik hoor soms dingen die de media nog niet weet. En dan zeg ik dat ook niet. Weet je wel, dat is gewoon. Want dan willen ze dat uit het filmpje hebben.
6: Maar bereid je het voor, zo'n gesprek?
2: Nou, zo te zien niet.
6: Dat kan toch dat je denkt, dat wil ik wel weten, dat wil ik wel weten.
5: Ja, nee, maar het is ook, ik kijk wel een beetje eventjes, ik google even, maar het gesprek gaat zoals het gaat, zeg maar. Ik ga niet alle vragen af of zo, dat doe ik niet. Dus soms vergeet ik wel eens dingen te vragen, ik shit, maar het is wat het is.
0: Ja.
5: En dan blijft het gewoon zo.
0: Nou, leuk man. Dus,
5: leuk, zeker.
0: Wij weten binnenkort of jij dan uiteindelijk die winnaar bent van de televisiering in de categorie online videoserie, want daar maak je kans op. Ja. Dat zou toch wat zijn, hè, dat jij daar op het podium zo meteen. Heb je je speech al voorbereid eigenlijk?
5: Ja, geweldig. Ik ga mijn vrouw bedanken. Die geloofde nooit in mij. Nee, maar dat was dat. Want ik zag dat van die James Gordon, hè. En toen dacht ik van, weet je wat, ik was te lui om te werken. Ik moest wel werken. Dus ik ga dat ook doen, schat. Zeg ze, idioot, ga werken, lui hond. En nu staan we bij de laatste drie. Dus dat is wel heel mooi.
0: Fantastisch. Nou, we gaan voor je duimen. Maak er een geweldige dag van vandaag. En die 47 is hier, man. En we spreken je snel weer. Oké, dan.
5: Yo,
0: en die van de meiden in de ochtendshow van 538.

0: De boom in de ochtendshow. 7:58 is het en dat betekent zometeen het laatste nieuws van Florentien.
1: Nou, een prangende vraag. Wat is gezonder, een kroket of een frikandel?
0: Oh, ben benieuwd.
2: En een nieuwe reet.
0: Doe allebei maar. En stemmingjacht spelen we voor 10.000 euro.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
19: Die wil ik.
20: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
19: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
18: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
22: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
23: In harmonie.
22: Zoals,
23: ik heb je kat opgesloten.
22: In de wasmachine.
23: Of, ik heb water gemorst.
22: Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt en dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
23: een duet.
22: Oh ja.
23: Ik ben ook zwanger.
22: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
25: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak.
0: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
3: Let's go for more, some extra, Max.
2: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
26: Ja, goedemorgen. De dag start zonnig. Vanmiddag meer bewolking, maar zomerse temperaturen tussen de 23 en 29 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. De files heeft Rick voor je.
27: Begint op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 22 minuten vertraging. A50 Eindhoven Arnhem bij Ravenstein 27. En de laatste is de A59 Zonzeel-Os bij Paalgraven 47 minuten.
26: Het is 7:04. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Er zijn nog heel veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel, dat is niet duidelijk. Opnieuw is een hond overleden na een wandeling door een park in Schiedam, dat meldt Hart van Nederland. Daarmee staat de teller nu op 5. Waarschijnlijk heeft ook deze hond iets giftigs gegeten. Politie roept hondenbezitters op het park voorlopig te mijden. En bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school. Ja. Zijn een kroket en frikandel ongezond? Nou ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Want daar zit natuurlijk heel veel vet in. En heel veel zout. Maar welke is nou toch het meest ongezond?
29: Nee.
30: Je had beloofd. Wat is er gezonder, een frikandel of een kroket?
29: Wat is het minst slecht?
28: Ja, het minst slecht.
29: Volgens mij.
28: Ja, wat denk jij?
29: Ik denk, ik heb wel eens begrepen dat de kroket eigenlijk de beste snack is onder de snacks. Als het gaat om het minst slecht.
26: Maar je zou zeggen dat paneermeel, dat zuigt zich helemaal vol met vet. Waardoor je veel meer vet binnenkrijgt dan bijvoorbeeld bij een frikandel die glad aan de buitenkant is.
29: Ja, zo ja.
28: Nou, als je puur naar de calorieën kijkt, dan kom je met een frikandel toch iets gunstiger uit. Ah. Want die bevat 9 calorieën minder. Het scheelt toch weer wat. Een kroket heeft 190 calorieën en een frikandel 181.
29: Maar een frikandel spuit je uiteindelijk vol met mayo en curry.
27: En uitjes,
26: want anders is hij niet tevreden.
29: Ja, die uitjes, dat boeit op zich niet, maar de...
28: Ja, maar ik doe op een kroket ook allemaal mayo.
26: Ja.
28: Maar goed, als je daar mosterd op doet, dan ben je wel weer gunstiger uit, inderdaad. Maar de kroket bevat meer koolhydraten door dat paneermeel en dat ragout natuurlijk. En de frikandel bevat weer meer vet. Maar al met al heeft de frikandel toch een kleine voorsprong.
29: Ah.
28: Ja, dus de frikandel is ietsje gezonder.
26: Nou, daarom eet ik ook altijd frikandellen. Het is veel gezonder.
29: Ja,
26: is veel beter voor je.
28: Maar het scheelt echt, weinig. Maar toch, dan weet je dat.
29: Het scheelt op, zeg, 20...
27: Hoe vaak eet je nu dan een kroket? Is dat één keer in de maand, één keer in de twee maanden? Of een...
29: Het is echt, maanden voorbij dat ik het niet eet.
28: Echt?
27: Ik denk dat ik een half jaar geen kroket heb.
26: Ah, nee, man, tijdens de lunch een broodje kroket is toch hartstikke lekker?
29: Ga jij thuis als je luncht?
26: Nee, maar als ik uit eten ga, of tenminste als ik ergens lunch op een terras of zo, en er staat inderdaad een 12-uurtje op de kaart, of twee boeren boterhammen met kroket. Oh, ze is wel heel lekker.
29: Ik vind zo'n 12-uurtje altijd zo'n domper.
26: Ja, wat dan?
29: Ja, je krijgt natuurlijk zo'n plank volgeflikkerd met...
26: Nee, als het goed is, krijg je een tomatensoepje, een broodje kroket...
29: Soepje.
26: En vaak is het nog iets van carpaccio of...
27: Zo.
29: Ik heb altijd een beetje het idee alsof ze de restjes van de andere borden op zo'n plank hebben geschoven. Ja. Zo van, hier, kijk eens, een 12-uurtje.
26: Is het niet meer voor de mensen die niet kunnen kiezen? Dat je denkt, zal ik een soepje nemen, zal ik een broodje nemen? En dit is gewoon alles tezamen.
29: Ik zei zo altijd met een platonenrest. Heerlijk. Ik ga even een plateau kiezen.
26: Ja.
28: Ja, je wordt er soms helemaal niet goed van hondendrollen. Ach, maar in Venlo is daar dus iets op gevonden. Je kan daar zelfs een beetje geld mee verdienen.
29: Oh,
28: als je ze opraapt.
29: Doe jij dat van Bolly?
28: Billy.
29: Oh, Billy.
28: Nou, hij is wel bol ondertussen. Maar goed, dat doe ik
29: Jelle
28: wel.
29: Jelle hobbelt er ook met... Of moet Emiel... Ik weet zeker dat als jullie samen die hond uitlaten... Emiel
27: moet de poep opruimen.
28: Ja. Nee. Doen we om de beurt ongeveer.
27: Maar ik denk dat jij niet zo'n opruimer bent.
26: Jij denkt, niemand heeft het gezien, ik loop snel door.
28: Heel af en toe. Ja. Heel af en toe als ik denk, wie komt hier nou?
26: Maar ja, eigenlijk... wie komt hier nou?
29: Rick,
26: wie loopt er nou over de stoep?
29: Jij hebt wel eens verteld hoe jij nog...
28: Nee, ik ruim het meestal op.
29: Toen jij nog, hoe heette je, Boeddha had,
27: ja.
29: Jij hebt wel eens vergeten zo'n drol uit je jaszak te halen.
27: Ja, ja. En dat is op een gegeven moment, dat gaat gisten. En op een gegeven moment, ik zat in de huiskamer en ik hoorde uit de gangkast dit hoor. Nee. Ik denk, wat is dat nou? Dus ik ga er, was dat zakje ontploft. Zat die drol.
29: Ja, er gaan gassen vormen erin het zakje.
27: Stinken. Vies.
5: Het is zo'n natte drol.
29: Nou, op een gegeven moment wordt die hard natuurlijk. Die gassen komen in dat zakje.
27: En ik hoorde. Dit is niet.
30: Maar jij wist ook meteen wat het was eigenlijk.
29: Je hele zak onder de stof.
27: Mijn vrouw heeft er echt nog last over gedaan. Om dat uit mijn jas te krijgen.
5: Het is een grote hond.
27: Ja, nee, het was een hele kleine hond.
5: Oh, een pantoffel. Maar die kunnen ook, kakken minder dan zo'n hele grote.
27: Nee, ik had twee pantoffels, zeg maar.
29: Ja.
27: Kleine dingetjes.
5: Nou ja, goed. Je kan dus geld verdienen in Venlo als je ze opraapt.
29: Ja, maar dan ga je toch niet van wildvreemden, ga je toch niet de kak opramen?
5: Nou ja, het moet wel gezien worden. Want ze gaan nu een soort van spaarkaarten uitdelen. Van hoe kun je zegeltjes verdienen?
30: Het heeft alles te maken met de Bruine Brigade. Karin Beurskens, uit Venlo, die is deze brigade gestart.
27: En dat, Bruine Brigade?
30: Ja, in de strijd tegen de hondendrol op straat. Karin, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
30: Ja, jij dacht op een gegeven moment, nu is het mooi geweest, ik ga actie ondernemen.
6: Nou, het was niet mijn idee en ik ben hem ook niet gestart. Oh. Maar ik vond het idee zo leuk dat we met z'n allen mee zijn gaan doen. Zeker, dus er is hier één bewoonster die dat idee had verzonnen. Ja. En meerdere bewoners die dachten, hey, ik kan daar ook wel een steentje aan bijdragen. En zo is er eigenlijk een hele club ontstaan. Oh. Die sinds nu eigenlijk door jullie de Bruine Brigade wordt genoemd.
30: Oh, wij hebben de naam er nu aan gegeven.
6: Nee, die naam hadden wij zelf nog niet bedacht. Maar het is wel een goeie natuurlijk.
30: Ja. Oh, het is een beetje een beladen naam, maar dat is al een verhaal.
29: Je kan het op meerdere dingen wat toepassen.
6: Ja. Maar,
29: wat is het idee van de Bruine Brigade?
27: Ja.
6: Het is heel simpel. Je laat je hond uit, die legt een drolletje, geen probleem. Je pakt een hondenpoepzakje, raapt het op. En er zijn hier 20 mensen in de wijk die mee opletten. Als een van hen dat ziet, komt hij naar je toe met een sticker. Die plak je op je spaarkaart. En als je er 4 hebt, dan krijg je een cadeaukaart van de supermarkt.
27: Nou, wat een dit vind ik echt een fantastisch
29: goed initiatief.
30: Maar dan moet het wel net gezien worden natuurlijk. Want het kan ook dat jij daar je best staat te doen dat niemand het opmerkt.
6: Nee, dat klopt. Je moet wel net gezien worden. Maar wij vonden dit zo grappig en out of the box.
27: Ja.
6: De mensen vinden het nooit leuk als je ze aanspreekt dat ze het niet goed doen. Nee. Dus wij dachten, we gaan ze aanspreken als ze het wel goed doen.
29: Want dat is... Als je stel jullie zien er heeft een hond zitten kakken en het baasje loopt gewoon door, wordt de persoon in kwestie dan ook aangesproken?
27: Zou even mee oppassen.
6: Als de persoon die dat ziet dat durft, mag hij dat zeker doen en een rol met hondenpoepzakjes aanbieden. Maar als iemand dat niet durft,
29: dan
6: gaat niemand dwingen om iets te doen wat hij niet wil.
5: Nee. Maar kan je ook zegeltjes verliezen? Dus als je het een keer niet doet, denkt je wordt betrapt van
29: zegeltje teruggeven.
5: Inleveren.
6: Dat is eigenlijk een hele goeie. Maar wij wilden het positief aanpakken. Ja, dus laten we dat maar niet doen. Dat
30: hoeveel stickers zijn er al uitgedeeld inmiddels, Karin?
6: Poeh, ik zou het niet weten. Een heleboel.
30: Een heleboel stickers. Nou, het is superleuke initiatief. En misschien een idee voor...
29: Ik zeg, laten we dit landelijk uitdrollen.
6: Ja.
27: Nee, hij zegt uit...
30: Uitrollen.
27: Maar Niels maakt eruit drollen.
30: Ja. Karin, heel veel succes met dit superleuke initiatief. En fijn dat je er even over wilde vertellen.
27: Ja.
6: Ja, dankjewel.
30: Okay, hoi. Even kijken, het is 12 minuten over half. Zullen we even één plaatje draaien? Doen we daarna doen we stemmenjacht. Schuiven we dat even op, doen we even bijkomen.
27: Hoeveel zit het nou in de pot eigenlijk?
30: Ja, 10.000 euro.
27: Niet te geloven.
30: Ja, het mooie is, het grootste deel van het geldbedrag dat zit daadwerkelijk nog in de pot. Dat gaan we nog, in het vervolg van het spel gaan we dat weg.
27: Wat een spel.
30: Ja, in totaal gaat er gewoon 100.000 euro uit.
27: Ja. Nee joh.
30: Niet normaal. Kings of Leon, Houston Bunny. Ja, 100.000 euro, je hoort dat goed. Zometeen dus een nieuwe ronde stemmenjacht in de ochtendshow.

0: Ja. Ja,
1: dat was wel mooi op de maat, eerlijk gezegd.
2: Het was meer Hachiko.
0: Want die plaat natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja. DJ Goya en Michiko. Ja, Hachiko. Ja. Versie zonder Jason Derulo. Oh, okay. Gisteren in de service desk. Ja, er waren wat mensen die
2: gaven. We zijn er klachten.
1: Ja, ja, we zijn klachten.
0: Niet leuk.
2: Over de muziek?
0: Nee, over de versie met Jason Derulo.
1: Er waren mensen die vonden de versie zonder Jason Derulo leuker. Maar er zijn ook mensen die
2: ontdekt.
1: Ja, zonder Jason.
2: Ja, zonder. En die is eigenlijk leuker.
1: Nou ja, dus we hebben nu gezegd, we doen het een beetje om en om.
2: Oké.
0: Iedereen een beetje tegemoet te komen.
1: Morgen is Jason Derulo er weer bij. Oké. Maar dat laat hij altijd wel ergens blijken, toch ook in de plaat.
0: Jason Derulo.
1: Meldt hij altijd wel even.
3: De 538 Stemmenjacht. Ja.
1: Manon, jij hebt er even op moeten wachten, maar we zaten vol in de hondendrollen natuurlijk. Dat moesten we even behandelen.
4: Manon hangt er vanaf 7:30. Ik denk, ik moet naar mijn werk, schiet eens op.
1: Het is meer stem en wacht voor jou in plaats van stemming. Manon, jij gaat een poging wagen om de koffer te kraken.
5: Ja, ja.
1: Ben je zenuwachtig?
5: Nee, gewoon spannend.
4: Maar ben je zeker van je zaak?
5: Nee. Het was wel echt een gok. Ik zat in de auto en ik hoorde die stemmen. Zij was de eerste die in mij opkwam. Ah. En hij werd maar niet genoemd en niet genoemd. En ik dacht,
4: zij was de eerste die in me opkwam, maar hij werd niet genoemd. Wat is het nu?
5: Zij.
4: Luna. Okay. Ja.
1: Maar je loopt dus al een tijdje rond met het vermoeden dat je het weet.
5: Ja.
1: Nou, dat is vaak een goed teken.
5: Ik meld me gewoon aan. Ja. En, we proberen het.
1: Je hebt groot gelijk. Nou, je bent teruggebeld, je bent op de radio. Sterker nog, je krijgt nu de kans om €10.000 te verdienen met deze stem.
6: Zielig.
5: Ja.
1: Jij zat in de auto, jij hoorde zielig en jij dacht meteen, dat is...
5: Honoria Roelvink.
4: Ah, de vrouw van...
1: Oh ja, natuurlijk.
4: Ja, de vrouw van Dries.
2: Is dat een
4: in de real life show.
2: Oh ja, ja.
1: Maar wacht even, want er is een vrouw van Dries, maar er is ook nog de ex-vrouw van Dries, toch? Die zit ook in die soap, dacht ik.
4: Oh ja. Ik weet niet wie van de twee wat is.
2: Nee, Honoria, dat is...
4: Zijn ex.
2: Dat is zijn ex.
1: Ah, oké, dat is de moeder van Dave.
5: Nee. Andersom.
1: Oh, het is andersom. Ja, zie je, wij zitten er niet zo in.
2: Honoria niet...
4: Ze
0: heet toch niet Honoria?
2: Hoe heet ze dan? Heet smakelijk overigens.
4: Ja, je
2: hoe heet ze dan?
4: Nou, dat weet...
2: Ik dacht Honoria.
4: Wat zei je nou qua naam?
5: Ja, ik weet ook niet of ik
4: hem
5: moet uitspreken, hoor.
1: Nou,
5: dan weet ik het ook niet meer.
1: Honoria.
4: Honoria.
1: Jij denkt dat het Honoria en Roelvink is.
2: Ik vraag wel even aan Dave.
5: De vrouw van Dries.
1: Is het Honoria Roelvink? Gaan wij het nu voorleggen.
3: Het antwoord is... fout.
5: Ja.
1: Het was een gok, niet? Ja, ik vind het ook wel zeker een goede gok, want dat had zomaar juist kunnen zijn. Maar dat is het niet. Dat betekent dat er voor jou niets overblijft dan een troostprijs. Dat is een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Ook hartstikke leuk.
1: Dat dacht ik. Hey, maak er een mooie dag van, Manon.
5: Ja, fijne uitzending.
1: En dankjewel. Ik hoor toch een beetje de teleurstelling in de stem.
4: Ja, tuurlijk.
1: Ik snap het ook. Hoe lekker is het om €10.000 te verdienen?
4: Maar ik heb ook heel vaak, dan wordt er een naam genoemd. Dan denk je dit en dan leg je het erna. Ja, dat klopt, dit is het.
1: Had ik niet bij deze naam overigens. Dat ik meteen dacht van dat
4: zou
1: wel eens
4: kunnen. Ik zou niet weten hoe haar klinkt.
1: Dat speelde ook zeker mee. Maar heb jij een vermoeden wie het zou kunnen zijn? Dan mag je je aanmelden voor Stemmenjacht. Dat kan via de app heel makkelijk. En ook via de site van 538. En wie weet ben jij de volgende kandidaat.
3: De 538 Stemmenjacht.
1: Zou toch leuk zijn? Maak je gewoon kans op €10.000. Hallo. €10.000 te verdienen hier in Stemmenjacht. Koffer 5 wordt gespeeld. En check ook meteen even op de site wat dan de gegeven antwoorden zijn. Dan kun je kijken of de naam die jij in je hoofd hebt niet toevallig al een keer genoemd.

0: Son Mieux en Feels Like Home. Of Feels moet je eigenlijk zeggen, part 2. Dus er is ook, denk ik, een part 1.
1: Oh.
0: Denk ik hoor. Ja. Maar het zal ongetwijfeld ongeveer een beetje zo klinken. Zometeen, in het vervolg van deze radioshow, hebben wij visite, jongens. Hoogbezoeker Bas Smit en Nicolette van Damme komen bij ons langs. Die hebben leuk nieuws hebben ze te delen. Ze hebben namelijk een tv-programma.
2: Je bent nog bij hun in die pop-up store geweest, of Flo?
3: Ja, afgelopen zaterdag.
0: Wat?
2: Ze hadden een Vinted pop-up store in Amsterdam.
3: Ja.
2: Verkochten ze een hele inboedel.
1: Wat heb jij gekocht?
3: Ik heb niks gekocht.
2: Maar wat heb je meegeroust?
3: Nee, niks. Ze hadden wel allemaal drankjes, maar ik dacht, ik ga niet allemaal dingen meenemen.
1: Maar je gaat naar een verkoop?
3: Gewoon om even te kijken. En als ik wel wat had gezien, had ik wel
1: je
3: wat
1: bent zo'n,
3: gekocht.
1: Zo'n gluurder ben jij.
3: Nee, maar dat was toch ook leuk? Dat is even gezellig.
2: Ben je op de foto gegaan?
3: Nee.
2: Ook niet?
3: Nee.
2: Oké.
1: Okay. Ben je ziek?
3: Nee, maar even. Zij hadden een, op de Lindengracht hadden zij een pandje. En daar hadden ze helemaal volgestopt met allemaal kleding van henzelf. En ik denk ook van de kinderen. En dat verkochten ze, tweedehands kleding. En er zaten heel veel leuke dingen wel tussen. Maar net niet dingen die mij zouden passen. Of,
2: die aanspraken.
3: Ja, maar het zag heel leuk uit. Het was hartstikke druk.
0: Wel persoonlijk ook, toch?
3: Ja,
0: je geeft superleuk. Een kijkje in de kledingkast van jou en je partner.
3: Toevallig heb ik niks gekocht, maar had net goed wel gekund.
0: Nee, dat gebeurt echt zelden dat jij
2: niks koopt. Geen weekend gaat er voorbij. Of,
3: Dat klopt, maar...
0: Maar was het druk?
3: Het was hartstikke druk.
0: En waren ze er zelf ook?
3: Ja, zeker. Ze waren er allebei. En ze feliciteerden me natuurlijk vanwege het huwelijk. Het was hartstikke leuk even. Oh. Ja, ik ben niet zo lang geweest hoor, een minuut of 10.
0: Een kwartiertje.
3: Leuk. Toch?
0: Ja, grappig. Zometeen zijn ze hier. En zoals gezegd, ze hebben leuk nieuws te delen. We spelen Stemmenjacht en meer in het vervolg dus van de ochtendshow.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
5: Nou, je kan wel naar Duitsland. Maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.

0: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel.

0: Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam The Style Outlets.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
7: Mijn heldin is Lieke Martens.
8: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema.
9: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
6: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
9: Powered by KPN.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: 538 Nieuws.
14: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Medewerkers van de NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er helemaal klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. We hebben er al veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. En de huizenprijzen dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde de afgelopen 5 jaar en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de huizenprijzen tot in ieder geval eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Gaan we naar het weer. Vandaag wordt het zonnig, bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En later vandaag meer bewolking en kans op wat regen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel Flo, dan naar de files. Ja. En daarvan weet Rick waar ze staan.
16: Begint op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug. 32 minuten vertraging. A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 17. En de laatste is de A20 Gouda, Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. 18 minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
20: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
0: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
20: Juich voor de Oranje Leeuw binnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
21: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: 538 Stemmenjacht.
23: Dit is de stem uit koffer 5.
24: Zie je.
23: Weet jij al wie het is?
22: Speel mee.

dames en heren. We schrijven geschiedenis vandaag. Dat doen we met elkaar. En de zon gaat weer schijnen in Nederland.

0: Speed of Sound. Het is 9 minuten over 8. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Voor 30 september en nieuws vandaag. Ja, er komt veel uit Den Haag. Daar is gisteren, zo lijkt het, de eerste stap gezet om namens het kabinet dan toch een akkoord te krijgen op de begroting. Pim Sade die vertelde dat Jesse Klaver daar als grote winnaar wordt gezien, nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Sade die was gisteren zelf in Den Haag en vertelde hoe het nieuws daar werd gepresenteerd.
3: Prompt kwamen Jesse Klaver en Laurens Das natuurlijk schouder aan schouder aangelopen om ook zelf aan de media te vertellen: het is zover, zojuist hebben we bevestigd gekregen dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid helemaal van tafel zijn. Ja, en daarna kon hij natuurlijk zeggen van ja, dit is niet alleen voor mij een overwinning, maar dit is natuurlijk een overwinning voor alle havenarbeiders. Dit is een overwinning voor Hans Spekman. En als je je poot maar stijf houdt, dan kun je zin krijgen. Dus ja, als je het dan over die beeldvorming hebt, is Jesse Klaver de winnaar.
0: Ja, zo wordt het wel een beetje gezien. Of dat ook door zeg maar politieke spectrum aan de rechterkant zo wordt gezien, dat horen we straks even. We bellen later vanochtend even met Joost Eerdmans van Jaar 21.
4: DJ Joost.
0: DJ Joost.
4: Oh ja, nee, DJ Jopie.
0: Jopie.
4: Ja.
0: Eens kijken hoe hij er nu in staat. Want ze hebben hem nog wel nodig voor andere akkoorden op de begroting. En ja, het hele internet is in de ban van een filmpje van Monica Geuze. Die deelde wat haar guilty pleasure is. Ja, je verzint het niet, maar zij gaat naar, ik geloof in dit geval de Albert Heijn, haalt
4: zeker
0: een tube tomatenpuree.
4: Huismerk.
0: Ja, huismerk tomatenpuree. En die lepelt zij dan naar binnen.
4: Het is ketchup, toch?
0: Ja, het is tomatenpuree. Dat is nog, het is nog dikker dan ketchup. Dit is het filmpje waar het over gaat.
5: Oh, als ik toch iets lekker vind, is het gewoon echt. Ik vind het überhaupt wel satisfying om dit open te maken. Oh, als ik er gewoon aan denk, dan lijkt het of ik die smaak al in mijn mond krijg. Dit is zo lekker. Ik zou denk ik deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
0: Maar tomatenpuree in je mond?
4: Oh. Ja, pure tomatenpuree is sowieso niet lekker.
6: Nee, is niet lekker.
0: Het is heel sterk, is het.
4: Ja.
0: Maar het schijnt dat nu een soort run is ontstaan op de
4: Albert Heijn. Dat Albert Heijn heel slim nu een online campagne of reclame gemaakt met het schap met nog maar één tube erin. Van, Monica, als je de volgende keer iets online zet, zou je dan eerst even laten weten.
0: Ja, super slim.
4: Ja.
0: Maar zouden meer mensen van dit soort gekke, ik bedoel, dat je het
4: op jij hebt dat met die Zaanse mayo.
0: Ja, ik heb met Zaanse mayo.
6: Waar spuit jij Zaanse mayo op?
4: Waar niet?
0: Ja, dat kan je je afvragen. Ja. Nee, maar ik kan, inmiddels doe ik het niet meer, maar vroeger zette ik echt de tuba aan mijn mond.
4: Oh, godverdomme.
0: Ja, ik vind het echt zo lekker.
4: De tuba aan je mond?
0: Ja.
4: Doe jij nog wel eens gewoon een lepeltje?
0: Ja, ik heb nog steeds, als bij ons op tafel of thuis op tafel de pot mayonaise heeft gestaan en de lepel gaat eruit, dan lik ik hem af. Voordat hij eraf was. Oh, ik vind de mayonaise zo lekker.
7: Weet je wat ik lekker vind?
6: Nou, maar. Dat weten we wel inmiddels.
4: Lik je hem ook af?
7: Ik vind van die kuppensoep mosterd en dan doe ik daar heel veel kaas in.
4: Oh, de kuppensoep mosterd soep.
7: Ja, de soep. Met heel veel kaas, zo lekker romig. En kaas. Dan zo, dat smelt al zo lekker.
0: Ja, het zijn van die combinaties waarvan anderen denken, waarom zou je dat in godsnaam eten? Maar ja, jij kan het maar lekker vinden. Maar jullie hebben ook zoiets, dat weet ik zeker.
4: Ik moet even over nadenken. Misschien heeft Bas Smit nog een...
0: Ja, Bas en Nicolette zijn vanochtend bij ons in de studio.
7: Goedemorgen. Nou, wij hebben ook wel van die rare trekjes thuis.
0: Ja?
7: Een klein handje vlokken even. Als
0: Het is toch ook zo'n ding, ja?
7: Ja, echt zo'n ding. Of even...
8: En saté-saus zou ik ook uit een long drinken.
0: Ja. Uit een long drinken. Jij zegt het nu, maar het water loopt in de mond. Ja. Nou, maar laten we even bij onze luisteraars. Ik weet zeker, die hebben ook dit soort dingen. Dat kan niet anders. Kom maar door via de app of we bellen even 0909-3058. Guilty pleasures. Qua eten dan, hè.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Nou, wij hebben leuke luisteraars, de leukste van Nederland.
1: Sowieso.
0: Maar we hebben ook wel een beetje gekke luisteraars,
1: hoor. Wat dan?
0: Nou ja, als je ziet wat de guilty pleasures zijn van de mensen. Er komen zulke gekke dingen binnen.
1: Noem eens wat.
0: Kwark met pindasaus.
1: Godverdamme.
0: Zegt hier iemand, dat is hartstikke lekker. Even kijken.
2: Nee, dat kan niet.
0: Ja, nou echt. Een pannenkoek met kaas en, en poedersuiker.
3: Ja, dat is wel lekker.
0: Ja, ja. Ja, is dat lekker, ja?
2: Hartig en zoet.
4: Ja, wel.
0: Bruine bonen met stroop.
4: Buh.
0: Ja, het gaat maar door, joh. Janneke hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Janneke.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt een, ook een gekke eetgewoonte, een guilty pleasure.
5: Ja, ik hou ervan om maggie. Zeg maar gewoon uit zo'n flesje.
0: Ja.
5: En dan op een lepel. En dan draai je hem helemaal rond. Dat je een heel laagje op die lepel hebt. En dan aflubberen.
0: Godverdomme. Is toch, dat is zo ongelooflijk zout.
5: Ja, weet ik. Maar dat is echt zo lekker.
1: Maar hoeveel van die lepels per week hijs jij naar binnen?
2: Of per dag?
5: Nee. Het is alleen als een magie op tafel komt, dan doe ik het. Het is niet dat ik dat iedere dag onbeperkt los ga.
0: En je gaat er wel.
5: Nee.
0: Je gaat er ook van stinken, toch? Van magie. Heel sterke geur zit er aan.
2: Ja?
0: Ja.
5: Nou, is dat zo? Geen idee. Ik heb
0: nog nooit
5: klachten gehad.
0: Oh, nou, dat zal het mee vast. Nou, magie snoeper bijvoorbeeld. We hebben er nog veel meer, maar daar komen we straks over te spreken. Want we hebben visite ook vanochtend in de studio. Dames en heren, bij ons de gast Bas Smit en Nicolette.
2: Ja,
0: goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gezellig.
0: Wat leuk dat jullie er zijn.
3: Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, nee, altijd welkom, jongens.
2: Het is hier altijd gezellig.
0: Ja, het is altijd leuk.
2: Ik vind dit zo'n fijne studio.
0: Ja, nou, dan blijf je toch lekker.
2: Ja, koop hem gewoon, man.
0: Ga John zo even bellen. Allereerst, hoe is het met jullie? Want we hebben jullie al een tijdje niet gesproken.
3: Ja, wij gaan wel lekker. Ja. We zijn druk met Love is Blind. En er gebeurt altijd van alles in ons leven. Dus nee, maar deze ochtend even vrijmaken om naar jullie te komen. Dat is natuurlijk altijd een feestje.
0: Ja, want je zei het al. Jullie zijn druk met Love is Blind.
3: Ja.
0: En daar gaat dit bezoek ook een beetje over. Want vandaag is de grote dag.
2: Ja, over 40 minuten, jongens.
3: Oh, wat spannend.
2: Over 40 minuten staat alles online. Nou, niet alles. Staat er een hele batch online.
1: Ja. Oh, wat is het precies?
2: Heb je het nooit gezien?
1: Nee, nog nooit.
2: Oh, nou, zal ik het even kort...
3: Ja, vertel.
2: Nee, kijk, Love is Blind is dus een onwijs leuk concept. Dat is in Amerika al 11 seizoenen inmiddels. Dat is dat 15 single mannen en 15 single vrouwen met elkaar gaan daten zonder elkaar te zien. Dus ze zitten in een pot, dat is een heel mooie ruimte. En dan zit er een wandje tussen en aan de andere kant zit er gewoon een iemand. Ja, zit er iemand anders en dan ga je mee in gesprek en je leert elkaar in een aantal dagen, misschien wel weken, leer je elkaar heel erg goed kennen. Ga je daten. Je gaat echt de diepte in. Je gaat helemaal naar elkaar op zoek zonder elkaar te zien. Dus je krijgt er helemaal voorstelling van. Dus je begint echt eerst op het karakter, op iemand zijn innerlijk, word je daar verliefd op. Nou, en dat is heel fascinerend. Dus, en dat is dan het fundament. Ja, en als je dan helemaal hotel de botel bent, ja, dan vraag je die ander te huwelijk. Dan ga je verloven en dan ga je elkaar pas zien.
1: Pas beide...
2: Ja, dan ga je elkaar pas zien. En je hebt er helemaal een voorstelling van. Dan zeg je van, nou ja, ik werk bij de radio. En ik ben Rick Romeijn en ik werk bij de radio. En ik fitness iedere dag, ik wielren iedere dag. Ik doe ook aan basketbal. Dan denk je, komt er eentje aan. Van 1,90 meter. Helemaal afgetraind. Maar het is, je hebt zo'n leuke tijd met Rick gehad. Je bent zo verliefd. Je ziet even niet dat hij niet 1,90 is.
1: Nee, maar 1,70.
2: Ja. Dat red je niet.
3: Maar mag je wel vragen van hoe lang ben je? Hoe zie je eruit?
2: Ja,
3: maar dat doe je niet. Want het concept is wel eigenlijk echt om op dat innerlijke verliefd te worden. En ja, wat Bas zegt, dan komt het moment dat je elkaar ziet. En dan begint het allemaal. Want dan gaan ze naar een tropisch oord, leren ze elkaar kennen.
2: Fysiek
3: ook, want weet je, dat is toch ook wel prettig als dat een beetje lekker loopt. Ja, en dan is het van de familie ontmoeten, samenwonen.
2: Samenwonen, Utrecht.
3: Ja, schoonouders die ontmoet gaan worden. Dat zijn natuurlijk allemaal best wel spannende fases in een relatie. Ja.
2: Nee, het is echt heel mooi. Het is ook heel kijk, het is Netflix. Het is super, super mooi. Ja. En het is allemaal echt heel integer. Het is geen sensatieprogramma waarbij je denkt van... Oh, er komen allemaal nieuwe influencers uit.
3: Nee,
2: dat is het allemaal
3: niet. Het is ordinair. Totaal niet.
2: Nee.
3: Het is zo liefdevol.
1: En toch werken jullie er al mee.
2: Nee, maar kijk, Nederland is in de wereld gewoon top 3 swipers.
1: Echt waar?
2: Ja, in Europa zijn wij de meeste swipers
1: van
2: Europa.
1: Ja.
2: Oh. Ja, en daar zijn ze allemaal een beetje klaar mee. En dit gaat dus eigenlijk over van, ja, ik ben de hele tijd maar bezig met een bepaalde look waar ik naar op zoek ben. En dit is echt van, ik word eerst verliefd op de persoon en dan pas de look. En dat is wel fascinerend, want we lopen altijd op een bepaald type persoon af, man en vrouw af. En dit is eigenlijk, we doen het even andersom. En ja, het werkt geweldig.
3: Het nou ja, en ook als ze op een gegeven moment tegen het fysieke aanlopen, dan is het van, maar ik heb zo'n mooie band opgebouwd. Dat weet je, dat karakter, het persoon erachter is zo mooi. En ja, wat weegt dan zwaarder? Waar ga je dan uiteindelijk voor?
0: Je hoort ook in de trailer hoor je echt iemand vertellen van, ja, ik voel nu iets wat ik nog nooit heb gevoeld. Ik ben verliefd geworden op iemand die ik nog nooit gezien heb.
2: Ja.
0: Dat is toch bizar idee,
2: maar kan je voorstellen dat je, kijk, ik denk dus dat er ook gewoon vrouwen helemaal verliefd op jullie kunnen zijn.
1: Nou,
2: en mannen,
1: zeker.
2: Dat je gewoon, je hoort dan de stem, dan hoor je Florentien hier het nieuws vertellen, denk je zo. Ja. Ja, dan kan je helemaal, je
3: mooie
2: kan helemaal
3: stem.
2: Van de stem.
0: Maar Florentien heeft als voordeel, die ziet er ook nog gewoon goed uit.
2: Nou, ja, heel erg goed.
1: Maar volgens mij heb jij jouw man ook op deze manier leren kennen, toch?
4: Ja, want hij had in zijn bedrijf zochten ze een stem. En toen kreeg hij mij getipt van... Van iemand.
1: Op basis van jouw stem.
4: En toen ging die luisteren, dus had ik nog bij Sky Radio. Vandaar, ja, dat wel.
2: Zie je, ja, maar dan krijg je helemaal, dan word je helemaal
4: gevoel,
2: warm van.
4: Je krijgt het erbij. Ja.
2: En je verhaal en hoe leuk je bent. Ja, dan is het misschien viel die op donker haar. En dan denk je, nou, maar eigenlijk vind ik dit helemaal geweldig. Nou, daar gaat het
0: Florentien dus viel ook op donker haar, maar dat liep ook iets anders bij haar man.
4: Nee, ik val op kaal, hè.
0: Ja, oh, dat is waar, ja. Dat is zo. Hé, maar is dit, want als je het zo hoort, is het een beetje een samensmelting van een aantal formats die hier bij jullie in dit programma dan samenkomen. Zit er ook nog een trouwaspect in? Of is dat,
3: ja, juist, joh.
0: Ook nog?
3: Ja, het gaat uiteindelijk erom dat ze voor dat altaar komen te staan en dan de grote vraag beantwoorden, ja of nee. En voor die tijd, wij hebben geen idee, productie heeft geen idee en de partners van elkaar hebben ook geen idee of er ja of nee wordt gezegd.
0: Wow.
3: Dus het moment dat ze daar naartoe lopen, je ziet die gesprekken.
1: Dan weet je het nog steeds niet.
3: Nee. Weet je het nog steeds niet. Echt bij, maar ze vertellen ook, ze leggen ook helemaal de gelofte af. En dan is het ja... Of nee.
2: Wauw. Oh, maar we zijn zo'n jaar bezig. Dus het is, we gaan nu, gaan we kijken. Het is echt een experiment.
1: Ja.
2: Van, is liefde blind? Dus we zijn een jaar geleden begonnen in die pots. Ja, en nu voor het altaar. Toen hebben ze ook voor het altaar gezegd. En nu, of niet. En nu, hoe is het een jaar later met ze? Weet je? En het is ook wereldwijd een van de meest hoge succesrates van alle datingprogramma's.
4: Mijn kinderen kijken altijd.
2: Ja,
4: wat leuk.
2: Maar je hebt Japan, je hebt Saudi-Arabië, je hebt
3: het wordt in 190 landen uitgezonden. Ja.
2: Wij worden ook in al die landen uitgezonden.
0: Echt waar? Maar zijn jullie daarna gesynchroniseerd?
2: Ja. Ja, we worden in heel veel talen nagesynchroniseerd.
0: Oh, even een stukje van de Koreaanse Basmit.
2: Ja,
3: dat doet u niet
2: samen. Maar dat is dus heel fascinerend. Hoor je mij ineens Japans praten of Arabisch.
0: Geweldig. Dat is wel echt leuk.
2: Nee, maar het is echt geweldig, jongens.
0: Maar goed, een deel is al opgenomen. Kunnen jullie stellen
2: 90%.
0: Van... 90%. Er is een... Komt er een huwelijk uit? Of mag je dat nog
3: niet zeggen? Nee, dat mogen we natuurlijk niet zeggen. Maar bijvoorbeeld wat Bas zegt, het is echt een experiment van een jaar. De reunie moeten wij ook nog gaan draaien, filmen. En in andere landen heb je zelfs soms bij de ontknoping van de reunie dat iemand vertelt, maar ik ben zwanger.
1: Nee.
3: Nou, dat soort dingen. Ja, het kan echt alle kanten op.
4: En wanneer is die reunie dan?
2: In
3: binnenkort.
2: De komende weken.
3: Ja,
2: volgens mij mochten we dat ook weer niet zeggen. Maar het gaat erover dat het is gewoon onwijs gaaf programma. Je blijft echt kijken. Ik weet zeker dat je
4: een soort
2: thuiskomen.
4: Ja, want als ik soms meekijk, dan zit ik er helemaal in gelijk.
2: Ja, je wordt echt helemaal verliefd op sommige mannen, sommige vrouwen. En dan zie je daar een gozer zitten en er zit een bloedknappe meid aan de andere kant. En dan zegt hij, ja, ik weet het toch niet. En weet ik van, weet je, het gaat allemaal over interesses natuurlijk. Weet je, het kan over religie gaan, over politiek, over wat je lekker vindt in bed, wat voor huisdieren je hebt. Ja, het is best wel, het is echt, we zijn natuurlijk een beetje gekleurd. Kijk, onze rol is niet fantastisch groot. Hè. We gaan die reunie gaan we helemaal doen. En we hingen van de week door het hele land alle posters.
3: Ja,
1: heel
3: mee.
1: Utrecht.
3: Nee, maar wij zijn al jaren fan van het
2: programma. Gaan we nog even naar Hoogkaterijnen volgende week.
3: Nee, wij zijn al jaren fan van het programma. En ook onze dochters. Dus wij hebben echt zelfs gehad als we op vakantie waren, dat we echt achter elkaar gingen kijken, restaurants eruit gooiden. En om dan op die kamer te blijven om verder te kijken. Dus
1: mooi.
3: Ja, dat we dit nu in Nederland krijgen is wel echt te gek.
2: En ik vrees presenteren. Dat was natuurlijk ook heel raar.
0: Hoe ging dat?
2: Nou, dat was natuurlijk best heel spannend, want ik ben geen presentator.
0: Nee, dat is maar heb je een beetje tips? Heb je tips van Nicolette gehad dan?
2: Ja, ik zat echt aan de hand, maar toen ook in de edit, hebben we wat beelden gezien, was best wel wat tekst van mij was eruit gehaald. Dus daar ben ik heel onzeker van. En dan zag je Nick heel leuk helemaal praten en dan zie je even voorbij komen. Dan weer.
3: Denk, oh, nee, je deed hartstikke goed.
2: Nee, en ik had een roze blouseje aan. En ja, maar ik was heel erg gespannen. Ja. Dus ik begon echt te transfereren. Ja, maar het is zo mooi gedraaid. Dus het is niet met één cameraman en een gozer met zo'n opkap.
3: Nee, het is echt
2: en,
3: zo prachtig.
2: Nee, er staat gewoon 150 man om je heen. Ja, dat was wel. Ik vond het echt heel spannend. Maar het was helemaal geweldig.
3: Nee, dit is hartstikke goed, schat.
0: Over 35 minuten staat volgens mij de eerste aflevering online, toch?
2: Op ja, er staan er 5 online.
0: Oh, 5 meteen
3: al. Ja, de eerste 5 en volgende week weer.
2: Ja, je moet hem echt even doorbingen.
3: Je kan niet stoppen. Als je stopt oprecht, dan blijf je gewoon met de mensen, met de singles in je hoofd zitten. Dat je denkt, oh, wat gaat er gebeuren? Ook de cliffhanger van de eerste aflevering.
2: Ja, de eerste schrik je wel even.
3: Is echt...
1: En gaan jullie seizoen 2 doen ook?
2: Dat weet ik nog niet. Eerst moet iedereen lekker gaan kijken als ze het leuk vinden.
1: Nou,
2: als ze het leuk vinden, dan zou het zomaar kunnen dat het doorgaat natuurlijk.
0: Maar is dit, want je zegt dit was mijn presentatiedebuut eigenlijk. Ja. Zit er meer in het...
2: Nee, ik vind dit heel erg leuk. Ik vind het heel leuk naast Niek. Maar ik heb niet die ambitie. Ik ben toch meer... Ik ben meer een radiohoofd dan een tv-hoofd. Ik ben ook gewoon... Ik drink al weken niet. Want ik denk, je krijgt zo'n bolle harsjes op die tv. Dat is echt niet normaal. De radio kom je er nog mee weg, hè, Rick? Ja.
0: Nico, leuk dat jullie er waren. En we spreken jullie snel weer.
2: Dankjewel.

0: Gianna Spyro, Great Expectation. In de ochtendshow, terwijl hier nog steeds de bijzondere guilty pleasures qua eten van luisteraars
1: binnen. Oh, hebben we nog wat binnen?
0: Nou, ik zie hier bijvoorbeeld, ik eet elke week een pannenkoek met melkpoeder.
1: Melkpoeder?
0: Koffiecreamer.
1: Een koffiecreamer. Is dat een lepeltje Completa in je koffie?
0: Nee, van dat witte spul.
1: Ja, dat is toch?
2: Een lepeltje Completa in je koffie.
0: Completa is toch, dat geeft een extra...
1: Nee, dat is Buisman.
0: Oh ja, dat is Buisman, ja.
1: Nee, Completa.
0: Completa is ook koffiecreamer. Ja.
1: Baba.
0: Gadverdamme.
3: Dat gaat alles wel klont in je koffie.
1: Ja.
0: Iemand zegt hier, ik drink het sap uit de pot augurken leeg. Zilveruitjes is ook goed. Soep met rijst en chips in elkaar. Dat wordt in de soep gegooid.
4: Het wordt steeds goorder, joh.
3: Nou, we hadden bij een vorig seizoen hadden wij een collega, die begon 's ochtends, en dat is echt waar, met een zak chips.
1: Ja.
3: Paprika
1: ja.
3: Chips, nee. Ja.
1: Maar chips aan zich is niet...
0: Wel om 9:10 ochtends.
3: Ja, 9:10 ochtends een pas zak paprika chips.
0: Om dan standaard binnen met de vraag, willen jullie ook?
5: Kijk eens naar ons en die dacht, oh ja. Oh, je hebt al gehad.
0: Hey Flo, wat heb jij in het nieuws zo dadelijk?
4: Sommige mensen houden juist van water, want daar hebben we echt heel veel voor over.
0: En check is dat klaar, zomer onderweg en we spelen ook nog stemmenjacht.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
15: In harmonie.
14: Zoals,
15: ik heb je kat opgesloten.
16: In de wasmachine.
15: Of,
16: ik heb water gemorst.
15: Over je laptop.
14: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538 en een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
17: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a lot! And give you a lot!
17: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
14: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
19: een duet.
14: Oh ja.
19: Alles klinkt beter in harmonie.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag je
20: jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu...
25: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Ja, goedemorgen, dit is nog de show van 538 en het weer van vandaag. Zonnige start van de dag, later wat meer bewolking, maar het is erg warm voor de tijd van het jaar. 23 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. En dan de files.
3: Ja,
0: Rick weet waar.
3: 40 files beginnen op de A12 Den Haag-Utrecht bij De Meren, 21 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Alblasserdam, 22. A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel, de vertraging 52 minuten.
0: 6:08, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
26: Goedemorgen. De N48 bij Drenthe Zuidwolde blijft naar waarschijnlijkheid nog de hele dag afgesloten, zegt de ANWB. Gisteren gebeurde daar een ongeluk waarbij twee vrachtwagenchauffeurs omkwamen. De weg is opnieuw geasfalteerd, maar de opruimwerkzaamheden duren nog tot na de avondspits. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Blijkt volgens het AD uit onderzoek.
3: En nou, dan weet je wat er gaat gebeuren.
27: Weet je wat het gek is? We worden aan alle kanten natuurlijk uitgemolken door Den Haag. Maar water betaal je eigenlijk geen reet voor, naar verhouding.
0: Nee, water is vrij goedkoop. Maar goed,
27: als je het afzet... Maar water is wel een van de meest schaarse producten die we op dit moment hebben.
3: Ja,
27: waar we beter... zuinig op moeten zijn.
0: Ja, maar
3: je kan beter water iets duurder maken, maar wel de benzine een stuk goedkoper.
0: Ja, maar wij denken natuurlijk van dat is dan het drinkwater, maar je doucht er ook mee, je trekt de wc ermee door. En dus we gebruiken het nog voor te veel dingen om het zomaar even heel veel duurder te maken.
3: Uit.
26: Je kan het wc-water gewoon drinken.
27: Ja? Nou, gaan we dat zo doen.
3: Zou ik dat niet doen, hoor, als ik jou was.
26: Nee, maar dat is zo schoon. Maar goed, gisteren kwam het kabinet met allerlei plannen naar buiten. Er zijn belangrijke stappen gezet. Pro-leider Jesse Klaver is in ieder geval hartstikke blij dat het kabinet de bezuiniging op de sociale zekerheid niet doorzet. Maar ja, goed, het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie Box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. Nou ja, daar is natuurlijk Joost Eertmans niet helemaal blij mee.
0: Nee, er wordt met de schijn al gekeken natuurlijk naar de rechterflank. En dan met name de SGP en JA21 die een soort bondje hebben gesloten bij nou ja, toch het door laten gaan van deze kabinetsplannen. Joost Eertmans, goedemorgen.
28: Ja, goedemorgen.
0: Ja, even jouw reactie op het feit dat Jesse Klaver gisteren een klein beetje toch... Ik had het idee als...
27: triomfantelijk.
0: Ja, hij werd echt wel als de winnaar onthaald.
28: Ja, zo had ik hem al de hele week aan de lijn. Dat hij heel erg tevreden klinkt. En nou ja, daar heeft hij ook wel recht op, denk ik. Want het is ook wel zijn kant echt opgegaan. En dat heeft hij hard gespeeld. Daar moet je een compliment voor geven. Maar ja, dat de VVD daaraan meewerkt, vind ik dan weer de grote teleurstelling. Ja.
0: Maar goed, er wordt nu gezegd van dit zijn die plannen als het gaat om de sociale zekerheid. We hebben ook nog dat box 3-stuk waar we over gaan praten. En daar valt dan voor de rechterpartijen veel te halen. Maar is dat wel echt waar? Is dat zo?
28: Nou, dat is deze week de vraag. Want box 3 is heel ingewikkeld, maar is een goede oplossing. Alleen, daar moet je dekking voor zien te vinden. Dat kost dan ook weer geld. Dat hebben ze nou ook weer aan de box 3 mensen vragen. Dus je betaalt het eigenlijk een sigaar uit eigen doos voor de mensen die beleggen. En daar zijn wij niet tevreden over. Dus dat gaan we deze week aan de orde stellen. Ja. Maar ja, wij zien ook deze sociale zekerheid. Ik wil wel heel vrolijk zeggen van dat duwen we allemaal aan de kant. En iedereen blijft allemaal zoals het is. Maar ja, die rekening moet wel betaald worden. Het is 8 miljard of 6 miljard ingeboekt voor die hervorming op de sociale zekerheid. En die worden nu eigenlijk vooruitgeschoven in de tijd. Dus daar komt ook nog een prijs te liggen. Of inderdaad bij het onderwijs, of het gaat ten koste van weer meer belasting betalen. Als de Klaver zijn zin krijgt, dan weet ik het wel. Dan komt het weer bij de middeninkomens terecht, op de hogere inkomens. Dus het is een heel ingewikkelde, waarbij wij zeggen, laten we nou die 8 miljard die ze onder de streep willen verzwaren aan de lasten, laten we daar met elkaar van zeggen, dat moet omlaag. Kijk, dan heb je ja 21 aan je kant.
27: Ja, ja. Want heel eventjes, als we kijken naar dat box 3 verhaal, Joost, dat is best een ingewikkeld verhaal. Ja. Als we het gewoon afzetten tegen de vrachtwagenchauffeur, de stratenmaker, de vuilnisman, die heeft straks
3: gewoon de hardwerkende luisteraar.
27: De hardwerkende Nederlander, weet je wel, die naar ons luistert, die heeft wat spaarcentjes op de bank staan. Wordt die straks getroffen?
28: Ja, kijk, dit is heel simpel. Als jij zeg maar een paar duizend euro hebt belegd, of je hebt wat meer gespaard, maar laten we het ook beleggen halen. Je had daar een winst op van 2000 euro. Vroeger mocht je dan de eerste 1800, hoefde je geen belasting over te betalen. Hoef je maar over 200 euro belasting te betalen. Ja. Nu zakt dat naar 1000. Dus je betaalt over 1000 euro belasting. Dus die belastingvrije voet gaat sterk omlaag. En dat zijn juist die kleinere beleggers, hè, die gewoon 10.000, 20.000 euro voor bij elkaar hebben gespaard voor hun kinderen bijvoorbeeld. Ja, ja die gaan 5 keer zoveel belasting betalen. En dus dat zijn niet de grote miljonairs, maar juist de mensen ook die heel veel, die weinig hebben gespaard en daar heel lang over hebben gedaan. Ja, dat schijnt om 850.000 extra mensen te gaan in die box 3. Dus dan gaat het echt om heel veel mensen die fors meer belasting gaan betalen. Nou, dat vinden wij bij JA21 zeggen van joh, dat was niet de bedoeling. Ga dan eens snijden op je eigen uitgaven. Ga die asielbeperking nou eens net zoals in België doen. Dan scheelt dat extreem veel opvang van mensen die we eigenlijk hier niet willen hebben. Daar kun je ook het geld vandaan halen. De Rijksoverheid, wat minder ambtenaren proberen, de vacature stop. Kijk, dat zijn ook misschien hardere maatregelen, maar wel meer de kant, denk ik, op wat een gemiddelde, in ieder geval rechtse kiezer wil.
0: Maar zouden ze, want ze hebben jullie nu voor die sociale zekerheid, hebben ze jullie niet nodig gehad, zouden jullie zometeen ook buitenspel kunnen komen te staan bij dat verdere vraagstuk over box 3 en dat ze wederom bijvoorbeeld dat ze pro aan hun kant vinden?
28: Ja. Eerst een gesprek gehad met Jetten en met Heijnen. Toen zeiden ze wel, we willen best wel gaan kijken naar jullie dekkingen voor de box 3. Dus dat is denk ik wel goed dat ze daarin meedenken. Maar ja, kijk, het hele belastingplan bestaat ook gewoon uit die, wat ik zeg, die enorme miljarden lastenbesparing op arbeid. Waar jij en ik gewoon van het gaan voelen, hè, op de inkomstenbelasting. Dus dat is die zogenaamde vrijheidsbijdrage. Dus wij willen wel wat meer dan alleen box 3 netjes regelen. Je wil uiteindelijk dat die lasten omlaag gaan, dat die uitgaven dalen van de overheid. Dat is het verhaal dat ik al een tijdje hou. Nou, daar hebben we het over mijn asiel en migratie nog niet eens gehad. Dat is ook een wens van ons. Kijk, dan moet je een keuze maken van we laten Klaver even zwemmen. We gaan het met JA21 oplossen. Op het geld, op de lasten en op asiel en migratie. Dan steekt de VVD ook de hand uit. Want ik vind dat die VVD-hand heel ver te zoeken is in dit nieuwe compromis. Ja. Ik denk dat daar een hoop rechtse kiezers van denken van, ik hoopte dat ze nog een beetje een rechterbeen hadden. Maar die lijken ze er ook hebben ingetrokken.
0: Maar het zijn de deelakkoorden geworden waar jij in eerste instantie over bent begonnen. Dus dat had je wel goed gezien.
28: Ja, dat klopt. Ik heb altijd gezegd, volgens mij, als ze blijven niet kiezen, als het dus rechts en links, dan ga je uiteindelijk gewoon de begroting in. Dan moet je gewoon per begroting gaan bij onze mind opmaken. Je moet niet vergeten, wij zijn natuurlijk gewoon oppositie. Hè? We zijn een oppositiepartij en willen best meedenken, maar het is niet zo dat wij er nu uitvallen of zo. We zijn er nooit in geweest. Dus als wij aan boord komen, dan is het omdat we iets naar rechts willen trekken, voor Nederland, iets goeds willen doen. En ja, dat kan bij elke begroting in principe. Dus daar hebben we de handen vrij. Alleen wat we nu bespreken van deze week is dat belastingplan. Ja, dat gaat om alle centjes natuurlijk van heel de begroting. Dus waar komt het vandaan, waar geven we het aan uit? Dus ja, dat moet wel onze kant op gaan. Anders wordt het echt lastig.
0: Ja. Joost Eerdmans, een duidelijk verhaal. Dankjewel. En succes dan de komende week. Is de sfeer wel een beetje goed nog onderling? Of,
28: Ja, nee, dat moeten we altijd zeggen. Kijk, je kunt elkaar werkelijk waar behoorlijk aanvaren. En dat heb ik gisteren ook weer met een aantal VVD'ers gehad. Want die waren niet blij met mij. Ja. En dan denk ik, ja, dat is politiek. Weet je, moet je ook tegen kunnen. Maar onderweg, weet je, kunnen we elkaar altijd weer vinden. En het is niet zo dat je dan, ondanks de hectiek, gebroeierd raakt. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. En ik blijf altijd recht vooruit. Nee, heb je jaren 20 kan je krijgen.
0: Joost Eerdmans, dankjewel. Mooie dag. 8:15 in de ochtend, show van 538. Zometeen spelen we een ronde stemmenjacht voor 10.000 euro. En Shaggy en Mohombi hoor je nu met I Need Your

0: Shaggy en Mohambi, I need your love. Als ik nou zeg dat wij een luisteraar hebben die standaard zijn lumpia opensnijdt en er dan appelmoes doorheen doet.
1: Oh.
0: Dat is toch ook wel vrij bijzonder, toch?
2: Lijkt mij geen lekkere combinatie.
0: Nee, ja, er is iemand die gaat er heel erg goed op. Dat schijnt heel erg lekker te zijn. Of iemand die hier stuurt dat... je hebt van die flesjes citroensap in de vorm van een citroentje.
1: Die gele?
0: Ja, dat puur drinken.
1: Oh,
2: dat draait je maag zo 6 keer
0: dat
2: van.
0: Lijkt mij ook, ja.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Een frikandel met sambal komt hier
1: maar
0: op.
1: Ik denk, als je namelijk,
2: dat snap ik nog.
1: Wij vinden het een rare combinatie, maar voor degene die die combinatie eet of drinkt, is het een hele lekkere combinatie. Die vindt het helemaal niet raar.
0: Ik snap wat je bedoelt, ja.
1: Mooi.
0: Ja. ik zie hier nog cornflakes zonder suiker, wegeten als popcorn, gewoon op de bank, als een soort snack. Boerenkool met mayonaise.
2: Ja, dat snap ik ook nog wel.
0: Witbrood met kaas en vruchtenhagel.
2: Oh, verdammel. Dat is gek.
0: Ja,
2: dat is heel gek.
0: Ja, er zitten er zo ongelooflijk veel in die e-mail.
2: Dat was natuurlijk allemaal naar aanleiding dat Monica Geuze dat filmpje heeft gemaakt. Dat ze die tomatenpuree op een lepel leeg spuit en naar binnen lepelt.
0: Waarvan overigens ook een hoop luisteraars zeggen dat zij dat ook wel eens doen. Pure tomatenpuree.
2: Waarschijnlijk is dit niet gewoon een opmaat naar straks stelt tomatenpuree. Dat is toch van haar dat stelt?
0: Ach, ja.
2: Dat we straks een nieuw blikje in de winkel hebben liggen.
0: Dat is helemaal geen gek idee. Dat zou zomaar kunnen. Hey, wij hebben een koffer in de studio opengeklapt staan. €10.000 zit erin.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: En kandidaat Olivier uit Horen die gaat een poging wagen om deze koffer te kraken. Olivier, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, werkzaam in de afvalverwerking.
4: Zeker, zeker, zeker.
0: Wat doe jij dan?
4: Ja, wij zijn tussenpersoon voor bedrijven. Dus die bellen ons dat hun een afval geregeld willen hebben. En dat doen wij dan.
0: Ja, ja. En dan stuur jij de ophalers langs.
4: Ja, precies.
0: Ja, handig. Ik zit ook. Volgens mij kun je daar goed geld in verdienen in de afvalverwerking.
2: Zeker.
4: Ja, dat denk ik wel. Ik krijg het alleen niet, maar goed.
2: Misschien kunnen wij wat verandering erin aanbrengen.
4: Ja, precies. Dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Dat zou goed zijn.
0: Ben jij klaar om te luisteren naar die stem nog een keer in koffer 5?
4: Ja, zeker.
0: Daar gaat hij.
5: Zier.
0: Nou, Olivier, wie hebben we daar gehoord?
4: Ja, het is een lastige. Ik dacht gisteren dat het Geraldine Kemper was, maar die kwam op de radio. Ik denk Gabi Blazer.
0: Gabi Blazer?
4: Hey. Wilde gok.
2: Ik weet wie het is, maar ik zou niet weten waardoor ze bekend is geworden.
4: Ja, dat durf ik ook niet helemaal te zeggen. Nee.
0: Ja, ook,
1: ja, normaal zeg ik bekend gezicht, maar dat verandert bij haar elke keer.
0: Is het Gabi Blazer?

0: blazer.
1: Nee, helaas, helaas, helaas.
0: Je krijgt een troostprijs, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Ja, nou, superman. Dankjewel.
0: En een mooie dag, hè?
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Ook niet Gabi Blazer. Wie is het dan wel? Wie zoeken we? Wie zit er in koffer 5? Ja, als je het weet, kun je er veel geld mee verdienen. Want 10.000 euro is het geldbedrag dat erbij hoort. Wil je meespelen met Stemmenjacht? Meld je dan even aan via de app van 538. Of doe het via de site. Dan speel je mee.

0: Nobody Isn't Ready in de 538-show van Sander. Straks het vervolg van dit radioprogramma. En het is woensdag, dus dan komt hij eventjes langs met een nieuwe mop uit de kroeg.
1: Oh ja.
0: Ben benieuwd waar Arie zo meteen mee op de proppen komt. Hoor je zo rond 9:15. We gaan even verder in onze zoektocht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Naar aanleiding van
1: Wat komt er nou binnen?
0: Ja.
1: Het is echt niet nog meer dan dat je eigenlijk denkt van tevoren. Je denkt wel eens van, nou ja, we hebben allemaal maar... Het is bizar.
0: Maar er staat echt ook wel een hoop... Ja, we zijn misschien geen kunstkenners, maar...
2: Nee, maar hier worden echt... miljoenen aan uitgegeven die je gewoon aan alle kanten voor andere dingen moet gebruiken. Ik zeg stop met kunst, cultuur.
1: Nee, nou, Rick.
3: Nee.
1: Ik bedoel, kijk, je kan iets niet mooi vinden, maar ik vind wel dat uiteindelijk de...
2: Je kan ook een ontwerp...
1: Samenleving er mooi...
2: Maar wie gaat er over zo'n ontwerp van een kunstwerk?
0: Ja, maar even ter verdediging. Er staan denk ik meer mooie kunstwerken dan lelijke.
1: Ja.
2: Ik bedoel, maar het feit dat... zijn, het geldt voor die... Dus er is heel veel geld uitgegaan voor lelijke kunstwerken.
1: Maar ik vind bijvoorbeeld in Utrecht schilderen ze al die oude panden aan de zijkant... maken ze een boekenkast erin.
2: Geweldig, fantastisch.
1: Van Jan de Man of zo, weet ik veel hoe die gast heet. Ja, dat is briljant. Dat maakt de stad zoveel mooier.
2: Ja, maar een punaise van 20 meter hoog, daar zit en daar wordt heel veel geld. En dat kan iedereen...
3: Nou, ik vind die uitvergrotingen juist heel erg leuk... en mooi om naar te kijken.
0: Nou ja, zo zie je. Dat is het leuke van kunst. Je kan erover discussiëren, maar dan mag je het ook lelijk vinden.
2: Ja.
0: En dat geldt voor een hoop van onze luisteraars... van de dingen die zij door hebben gestuurd. Maar er zitten ook echt wel een paar wanstaltige dingen tussen.
1: Ja, joh.
0: We hebben er zo meteen weer één. Nou ja, daar gaan we het zo over hebben.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
10: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik.
14: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
15: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora.

0: weer de laagste. Prijs van Nederland.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Oh.
12: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: 538 Nieuws.
16: 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De N48 bij Drentse Zuidwolde blijft waarschijnlijk nog de hele woensdag dicht. Dat meldt de ANWB. Gisteren gebeurde daar een ongeluk waarbij twee vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. De weg lag bezaaid met brokstukken. Vannacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd. De weg gaat na de avondspits pas open. Een van de mannen die is opgepakt bij een Britse vliegbasis belde zelf het alarmnummer. Dat schrijven Britse media. Waarom hij dat deed, dat is nog onduidelijk. Het was een uur voordat hulpdiensten werden getipt door een buurtbewoonster. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. En steeds meer Nederlanders lopen rond met verkoudheidsklachten. Toch lijkt er geen sprake te zijn van een vroege griepgolf. Volgens het RIVM hebben veel mensen momenteel namelijk het rhinovirus dat verkoudheid veroorzaakt. Ook corona wordt nog regelmatig vastgesteld. Het griepvirus circuleert wel, maar komt voor ons nog beperkt voor. Gaan we naar het weer. Vandaag wordt het zonnig, bijzonder warm ook. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En later vandaag meer bewolking en kans op regen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
18: Dankjewel Flo, dan de files. En Rick weet waar ze staan.
19: Begin op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen. 27 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Ridderkerk-Zuid 25. En de laatste staan 16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht. De vertraging 26 minuten.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 538. De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 5.
23: Zielig.
22: Weet jij al wie het is?
16: Speel mee

mogelijk. Verschrikkelijk. Dit kan echt niet. Ik vind dit zo mogelijk. Dit kan echt niet. En hier moet op ingegrepen worden. Dat gaan we doen. Ik weet dat ik dit heel serieus neem. Ik ben er erg van geschrokken. Dit kan gewoon niet. De 5-3.

0: Slims, Mr. Know-it-all hier in de ochtendshow. En wij zijn sinds eergisteren op zoek naar... wisten we eigenlijk zelf ook niet dat het daarop uit zou draaien... maar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
1: Ja, en dat is natuurlijk een rekbaar begrip, lelijkste. Want wat voor de een lelijke kunst is, kan voor de ander prachtig zijn. Maar je hebt er wel een soort denkbeeld bij, denk ik.
0: Ja, je hebt wel als je hoort lelijke kunst, heb je voor jezelf al dat je onmiddellijk kan bedenken van... dat kunstwerk bij mij in de buurt, dat valt wel redelijk op.
2: De 538 Ochtendshow op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
0: Daar zijn we naar op zoek. Het lelijkste kunstwerk van Nederland. Is het, ja, het is ook een beetje een geuze titel.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat is het. We moeten niet...
3: Je bent een knipoog.
0: Het hoeft ook niet meteen afgebroken te worden, wat ons betreft. Want wij hebben gisteren ook eventjes in onze buurt hebben wij een beetje kunstwerk opgehaald. Rick, jij kwam uiteindelijk met... jij stond bij voor een gemeentehuis, denk ik dat het was of zo gisteren.
3: Ziekenhuis.
0: Of was het ziekenhuis?
3: Ja.
0: Maar dat was ook echt een afzichtelijk ding waar jij voor stond.
3: Ik weet nog steeds niet wat het is.
0: Nee.
3: Oh. Het was helemaal met algen en het was gewoon heel... Okay. Het was verweerd.
1: Organisch.
3: Hè? Ja.
0: En Florentien had die stalen pijpen, of wat zijn het? Een soort gebouwen.
4: Zuilen.
0: Ja.
4: In bergen, als je bergen binnenkomt rijden. Heel groot, ik denk wel 10 meter hoog.
1: Zo.
4: Afschuwelijk is het. Nou, nee, 10 is wel heel hoog. 4 meter hoog ongeveer.
0: Helemaal verroest ook.
4: Helemaal verroest, ziet er niet uit.
0: En Niels die stuurde, ik weet nog steeds niet, want het is een soort asperge, is het met pootjes?
3: Het is een pik.
0: Is het een
1: pik? Ja, maar dat is, moet ik heel eerlijk bekennen, geen Nederlands...
3: Nee, maar het is wel heel lelijk.
1: Kunstwerk. Dit komt uit een park in Oslo.
0: Ja.
1: En dit is, het is een soort mannetje wat op zijn rug ligt. Met een hele grote balzak.
0: Ja.
1: En dan die heeft een hele lange penis.
0: Ja.
1: Is dat. En het is, dit staat daar midden in een park.
0: Maar hier loop jij dan met je kinderen langs. Ja, ik kan me voorstellen, die moeten toch even gniffelen, denk ik. Of,
1: nou, die begrepen het. Nou, net als jullie. Als je het in eerste instantie ziet, snap je het niet. Nee. Dan denk je, wat is dit? Dus ja, dan moet je dat wel even... Het heet ook de penisman of zo.
0: Oh, zo heet het ook echt.
1: Ja, zoiets.
0: Er wordt ook niet omheen gedraaid. Ja? Er wordt niet omheen gedraaid.
1: Ik zou gezien de lengte zou ik er zeker niet omheen draaien. Maar je moet het toch even...
3: Het is wel raar als je met je kinderen loopt. Er staat een kunstwerk van de penisman.
1: Ja.
0: Ik heb jullie gisteren ook een kunstwerk gestuurd, dat Nijkerk. Dat, dat zijn een soort staven die uit de grond komen. Dat zijn handen overigens, die uit de grond komen. Maar als ik je vertel waar dat kunstwerk staat... dan gaan toch gaan je wenkbrauwen denk ik een beetje fronsen. Want dit staat bij de ingang van de begraafplaats.
1: Oh.
0: Dus daar komen handen uit de grond.
3: Ja, dat is toch luguber?
0: Dat is heel luguber.
3: Dat vind ik heel luguber.
0: Dat is een heel luguber kunstwerk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Apart.
0: Ja, dat is
1: zie je, elk dorp, elke stad heeft zijn of haar kunstwerk waarvan je kan denken, nou...
0: Nou, zo hebben wij Robin nu aan de telefoon. Oh. Die heeft een foto ingestuurd. Robin, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat het kunstwerk dat jij instuurde, daar was jij niet de enige mee.
5: Nee, toch niet?
0: Nee, we hebben hem heel vaak binnengekregen.
5: Dat verbaast me ook niet.
0: jij komt zelf uit Termuiden en daar staat het kunstwerk ook, hè?
5: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Want wat is het? Wat heb jij onze kant op gestuurd?
5: Hij staat in de duin, als ik het goed heb. En het is een Kamasutra-achtig idee. Kunstwerk.
1: Een Kamasutra-achtig idee?
5: Ja,
1: inderdaad. Maar wat zien we? Omschrijf het eens.
5: Het is net alsof iemand vanaf een doggy-stijl neemt, zeg maar.
1: Oh!
0: Maar... Want ik zie inderdaad hier een foto van het kunstwerk. Maar het is een manspersoon, denk ik. Die inderdaad doggy-stijl achter een... ik denk een dier, toch, staat?
1: Ja,
5: de ene zegt dat een man neemt hond. En de ander zegt weer dat het een doggy-stijl is. Zeggen ze dan. Er staat veel besproken dingen in Muiden.
0: Ja, als je nu meekijkt via TV538 of even op het cameraatje klikt in de app... dan kun je het ook zien, het kunstwerk. Man neemt hond. Dat is een beetje...
5: Ja, zo werd je ook losgenoemd inderdaad,
0: Ja, het is echt...
1: Het is een soort robot. Pop is het. Dat is het een beetje, toch?
5: Zo'n beetje inderdaad.
1: Ja.
0: Is het groot?
5: Voor mij kan het zelfs... is het volgens mij is het toch een hotelkamer of zo geworden uiteindelijk.
0: Oh, je kan er echt in ook?
5: Je kan het, als het goed is kan je er gewoon zelf in,
0: achterin. Maar het is een heel groot kunstwerk dus.
5: Ja, zeker. Het is voor mij ook nog een heel onderdeel van een groter geheel, is het ook wel goed heb begrepen.
0: Jeetje.
1: De kunstenaar is Joep van Lieshout.
0: Ah,
5: ja, oké. Okay. Ja.
1: Dat is.
0: Maar het wordt bij jullie in IJmuiden wordt het niet heel erg gewaardeerd, begrijp ik.
5: Nou, dat was in 2019 of zo, werd die voor mij geplaatst. Ja. En toen was het inderdaad wel een veel besproken dingetje, maar volgens mij bekommert zich niemand er meer een beetje om.
0: Nee, je loopt er nu omheen zonder dat het opvalt waarschijnlijk.
5: Ja, precies, dat je. Ja.
1: Kijk, wat zij zeggen over de kunstwerken van Joep, zeggen zij, zij, let op hè, zij symboliseren het spanningsveld tussen mens en natuur. Hierdoor dragen de kunstwerken bij aan het debat over de toekomst van dit gebied, waarin ook tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen industrie en natuur en haven, en duinen bestaan.
0: Ja, ja.
1: Snap je
3: het
1: nu?
3: En daar ging weer 3 ton. Ja, maar zo is het.
0: Robin, fijn dat je even meedacht als het gaat om deze zoektocht. Nogmaals, je was niet de enige, dus ik denk dat hij wel op de shortlist terechtgekomen. Vooralsnog staat hij op de longlist. Het kunstwerk uit IJmuiden, dat even kijken hoor. Domesticator heet het officieel, het kunstwerk.
5: Ja, klopt. Okay.
0: Maar ik vind Man neemt hond, vind ik eigenlijk een toepasselijke titel. Dank dat je mee wilde denken. En we zetten hem op de lijst.
5: Helemaal goed, man. Fijne uitzending.
0: Hoi, hoi. Heb jij nou bij jou in de buurt ook een kunstwerk waarvan je zegt, nou, dat is eigenlijk het aanzien niet waard? Geef hem even door via 538.nl/kunstwerk. Dan gaan wij op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. En tuurlijk, hè, dat is een mening.
3: Rekbaar.
0: Maar als heel veel mensen dezelfde mening hebben,
3: is het waar.
0: Ja, dus nogmaals, 538.nl/kunstwerk. En kijk even naar de foto's die daar ook zijn ingestuurd. Dit is muziek van Direct. The times are changing. Everybody.

0: Another and 54 Ultra. Talk to you bij 58 in de ochtendshow. Met straks weer een nieuw potje stemmenjacht dat we gaan spelen. We hebben Arie bij ons in de studio. Die komt langs. Die heeft een.
1: Gezellig!
0: Ja, dat is altijd leuk. Die heeft een nieuwe mop. En meer.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 58 stemmenjacht. En weet jij wie er in koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
9: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
10: Nee, pleurt op joh!
9: 650.000 dieren.
10: Dat is bizar.
9: Per dag.
10: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
9: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
10: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
9: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
16: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig. Vanmiddag wat meer bewolking, maar wel zomerse temperaturen. 23 graden minimaal, 29 graden maximaal. Vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. En dan de woensdagochtendspits. Is het nog druk, Rick?
24: Ja, 12 files beginnen op de A10. Watergaasmeer Amstel bij Amsterdam Rivierenbuurt, 26 minuten. A15 Gorkum Ridderkerk bij Ridderkerk Zuid, 38 minuten. En de laatste is de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel, 18 minuten.
23: Exact 9:30, de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Flo, goedemorgen.
25: Goedemorgen, de provinciale weg bij Drentse Zuidwolde blijft langer dicht dan gedacht na het ongeluk van gisteren waarbij twee vrachtwagenchauffeurs overleden. Er is nog de hele dag nodig om de weg te repareren. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het geweld in het Gelderse Overasselt. Daar kwam begin deze maand bij een schietpartij een beveiliger om het leven. Sindsdien zijn meer dan 30 verdachten opgepakt. En deze maand was een van de warmste septembermaanden sinds het begin van de metingen, volgens Weer Online komt dat vooral door de extreme warmte aan het einde van de maand. Gisteren werd het in Eindhoven bijna 29 graden.
26: De 538 Stemmenjacht.
23: Ja, een nieuwe ronde en dus nieuwe kansen. En die kansen liggen er voor Pepijn uit Putten. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
23: Hoi. Vrachtwagenchauffeur.
27: Ja, klopt.
23: Ja, lekker aan het werk vandaag.
27: Ja, dit gaat gewoon door, ja.
23: Ja, is het druk?
27: Altijd druk bij ons.
23: Altijd bezig.
27: Moet ook.
23: Doe jij in Nederland rijden of internationaal?
27: Alleen Nederland.
23: Hey, Pepijn, jij hebt wel lekker veel de tijd om naar de radio te luisteren natuurlijk in de vrachtwagen.
27: Ja, gelukkig wel. Ja.
23: Dus dan hoor je ook heel vaak de stem voorbij komen.
27: Ja.
23: Dan zou je zeggen, dan ben je een beetje in het voordeel.
27: Ja, misschien wel, ja. Maar ik vind het wel moeilijk, hoor.
23: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje lastig
24: gemaakt. En toch is het een bekende Nederlander.
27: Ja, het is een bekende Nederlander. Gisteren, ja, het waren geen hints natuurlijk van Niels, maar door wat hij zei, dacht ik misschien. Misschien is het toch wat ik ook dacht.
28: Maar mag ik, wat ik bedacht, ik heb nergens op gebaseerd.
24: Nee, Niels weet absoluut niet.
27: Nee, maar
24: dan krijg je dus hier door dit soort mensen nieuws.
27: Ja,
24: nee, jij brengt mensen op een dwaalspoor.
23: Nee, maar even wat Niels zei gisteren, misschien is het wel geen vrouw.
28: Nee. Nou ja, dat kan je toch hardop denken.
24: Wat is daar voor onzin?
27: Ja, maar dat dacht ik dus ook.
28: Ja,
24: oké.
27: Dat het geen vrouw was.
28: Kijk, het is ook geen, noemen ze iemand met een hele zware stem, maar...
23: Maar dat betekent dus, Pepijn, even vooral duidelijk, de naam die jij zo meteen gaat noemen is de naam van een man.
27: Een jongen, ja.
23: Een jongen zelfs?
24: Een jongen,
27: ja.
24: Oké. Nou,
27: hij is nog geen 18 volgens mij, tenminste, dacht ik.
24: Oké.
23: Nou, we gaan eens even luisteren naar de stem.
29: Zielig.
23: Ja. Jij zegt een jongen, hij is nog geen 18.
27: Dacht ik, maar ik denk dat ik hem persoonlijk ken natuurlijk, maar...
23: Nee. Nou, wie ga jij noemen? Wat is je naam? Ja,
27: ik dacht Benjamin Buit, beter bekend als Bender.
23: Oh, Bender! Hij maakt allemaal van die reportages, toch?
27: Ja, heel scherp. Ja, ik vind hem heel graag. Heel scherp en leuk. Ja. Absoluut, ja, absoluut.
23: Bender.
24: Ja, Bender.
26: Het antwoord is...
28: Fout.
24: Nee.
28: Fout.
24: Ah, helaas.
28: Kan niet. Ik dacht dit ook.
23: Jij was ervan overtuigd.
28: 100%.
23: Ja, Niels heeft het buiten de uitzending om. Want wij kunnen natuurlijk
28: wij lopen ook wel een beetje te raden.
23: Ja, natuurlijk. Jij zei, ik denk dat het Bender is.
28: Ik zei 100%.
23: Jeetje, en ik hoorde opeens dat piepje en al die effecten. Ja, ik denk, nou, daar komt hij aan. Duren.
24: Maar ja, dat is de stemmenjacht, hè?
23: Pepijn. Ja,
24: het spannendste spel van de Nederlandse radio.
23: jij krijgt van ons een koffer van de Postcode Loterij. Een reiskoffer.
27: Hartstikke leuk ook.
23: Ik vind het wel stoer dat je gewoon met een hele andere, dat je een andere kant op denkt.
27: Oké, dank je.
23: Je hebt er niks aan, maar het is toch leuk. Rij voorzichtig en een mooie dag vandaag.
27: Jo, bedankt.
26: Doei. De 538 Stemmenjacht.
23: Ook niet Bender dus. Maar ja, er is dus wel nu iemand die heeft gedacht... ik ga eigenlijk een beetje een voorspraak van Niels... niet voor een vrouw, maar voor een man. Zou natuurlijk kunnen. Heb jij enig idee wie er in koffer 5 zit? Welke stem heb je gehoord? Welke stem is er 10.000 euro waard?

0: Tuesday in Texas. Dat zijn nog op 1 in de Verenigde Staten. Vorige week nog wel,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, maar die gaat...
2: Dit staat er al een half jaar.
0: 23 weken, toch, stond ze op 1.
2: Dit gaat niemand meer verslaan.
1: Deze plaat draaien we over... Ja, dit is zo'n goede plaat.
0: Ja, het is een goed liedje. Ja. Leuke radioplaat ook. Tuesday in Texas, om 21:50. Zometeen onze eigen Arie hier met een gloednieuwe mop uit de kroeg. Maar voor het zover is, nog even snel de smulschijf draaien van deze week.
3: En dit is de nieuwe smulschijf.

0: Sting. En de creditcard van Stout. Het enige nadeel van deze hit vooreert is, als het een hit wordt, dat hij echt nooit meer in de kroeg met vrienden...
1: Nee, nee. Ik vind het wel echt een goed liedje.
0: Ja, is wel heel leuk gedaan.
1: Is door Sjoerd van Ramshorst geschreven.
0: Serieus?
1: Ja, ja, ja.
0: Is deze ook weer...
2: De presentator van Studio Sport?
1: Nou ja, de Studio Sport doet hij niet meer, toch? Hij doet hij niet alleen, hoe heet die quiz?
0: Maar oh, met het mes op tafel.
1: Het mes op tafel.
2: Hij doet wel Studio Sport.
1: Geen idee of hij dat nog doet.
2: Ja, hij had Studio Totaal of Studio Voetbal.
1: Ja, dat bestaat er niet meer.
2: Nee, maar hij doet gewoon... Nee, zeker dat hij nog Studio Sport doet.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Maar goed. En hij schrijft dus liedjes. Want Vrijgezel was ook van hem, toch?
1: Ja.
0: Blijf altijd vrijgezel. Leuk. Hey, inmiddels bijna 9:45. Dus dat betekent dat wij hem weer warm welkom heten. Inmiddels aangeschoven bij ons in de studio. Met een gloednieuwe

0: denk dat bij jou het terras gewoon weer vol zit, Arie. Dat kan niet anders.
1: Het zit gewoon weer aan vol.
2: Dat is wel lekker, man.
1: Is dat niet te geloven? Het laatste setje nog even. Wat, 1 oktober is het dus weer afgelopen.
2: Moet het terras dan naar binnen?
1: Ja, dan moet het spulletje weer naar binnen.
2: Maar volgende week is het ook nog 21 graden. Ik ga er toch vanuit, gezien de sympathie van de burgermoeder die jullie hebben, die de horeca een warm hart toedraagt, dat zij zegt, nou, beste horecaondernemers, mag wel een weekje langer.
1: Het is een beetje jammer dat het hart al een tijdje dood is van, hè? Dus het warm hart is er zeker op.
2: Er zit zo geen menselijkheid in Femke Halsema, hè?
1: Nee, de gunfactor ligt er niet echt.
2: Maar
1: het is niet allemaal haar schuld natuurlijk, hè, maar het wordt gewoon allemaal heel moeilijk gemaakt.
3: Ja, zij is toch niet alleen verantwoordelijk voor...
1: Kijk, we allemaal Halsema allemaal heel makkelijk roepen van het ligt allemaal in haar en dit en dat.
2: Wat maakt het nou uit als jij nog op 10 november een terras wil hebben?
1: Maar je krijgt een discussie, en dat begrijp ik ook wel weer. Het is gewoon, je krijgt je vergunning vanaf 1 april tot en met... Nee, maart tot en met 31. Dit 1 oktober moet je weg.
0: Tot vandaag. Vandaag is de laatste dag.
1: Hoe moet je dat dan?
0: Maar stel nou dat het morgen 30 graden zou zijn. Dan zeg je toch niet als ondernemer, ik haal de boel binnen. Dan
2: het
0: laat
2: is
0: je
2: volgende
0: toch...
2: week nog een prachtige week ook.
1: Maar dan krijg je natuurlijk ook de mensen om je heen natuurlijk.
0: Ja, maar een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid.
1: Ja, maar je hebt ook...
0: We willen je niet opstoken, Arie, maar ik zou het gewoon laten staan.
2: Lekker laten staan.
1: Je hebt ook nog buren om je heen, hè, die dat helemaal heerlijk vinden dat het eindelijk weg is. Ja, maar zo weet ik het wel.
3: Maar wat is een terras? Wanneer noem je iets een terras?
2: Ja, als er een tafel en een stoel staat.
1: Tafels en stoel op de...
3: Maar als je alleen een tafel
2: is. Even iets anders. Ik sta bij jou in de kroeg, ik ga een sigaretje roken. Dan moet ik naar buiten. Mag je je biertje meenemen?
1: Eigenlijk, officieel gezien mag je niet staan drinken.
2: Oké.
3: En als ik ga hurken,
1: Jij?
0: Ja, maar dat lukt niet meer.
1: Bij jou valt er niet op. Ze denken dat jou dat wil niet zien.
3: Je moet natuurlijk naar de Maas in de wet zoeken. Ja. Maar goed, laten we die mond doen.
1: Met alle zenuwen, want ik heb maandag een try-out natuurlijk.
3: Oh.
1: Voor de show, wat heel spannend.
3: Leuk, man.
1: Ja,
3: maar concentreer op de
1: mond. Ik ga me even concentreren op de mond.
2: Oké, wat is het nou?
1: Nou ja, ik vond hem heel spannend, maar wat is het? Wat is het nou? Er komt een Chinees, die komt op de wallen. En die klopt een van die maanden aan. Hij zegt, ik wil graag even een wipje maken. Nou, zegt die vrouw, dat is goed. Ja, zegt die, maar ik heb één ding. Ik doe het wel 30 keer. Zegt je 30 keer? Ja, zegt die, maar dan moet ik wel even, als ik geweest ben, dan moet ik even naar buiten toe, even een luchtje scheppen en dan kom ik weer terug. Nou, zegt je, Marcel, het is hartstikke stil. Kom erop, ik geloof het niet echt, maar kom erop. Dus die gaat aan de gang. En ja hoor, hij is klaar. Die kleedt zich aan gaan en die gaat naar buiten. En die komt na 5 minuten komt hij weer terug en die gaat weer aan de gang. En dat flikt dus weer 30 keer. Denk je, wauw, die kerel dat vol. En na die 30ste keer komt hij toch niet terug. Denk je, godverdomme, die hebben we mooi te pakken. Dus ren naar buiten toe. Ziet de collega. Sinds heb jij die Chinees gezien? Sinds één Chinees, ruimt net een hele bus weg.

0: Jamaican Bam Bam bij 538.
1: Bam Bam.
0: Bam Bam.
1: Bam, bam, bam
0: als
1: bam, bam.
0: Laatste vanochtend bij ons in de show.
1: Ja, wat jammer.
0: Ja, het gaat
1: leuke show vandaag.
0: Ging snel vandaag.
1: Ah, gisteren was ook leuk.
2: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Nog eventjes wat vragen die binnen zijn gekomen. Fabian, die zegt, ik weet wie er in koffer 5 zit van Stemmenjacht. Wanneer word ik gebeld of uitgenodigd?
3: Ja. Ja.
0: Fabian, zo zitten er echt een hoop mensen die denken te weten wie er in koffer 5 zit. En zitten te wachten bij de telefoon. Dat is het enige wat je kan doen, gewoon afwachten. We bellen ieder uur iemand die zich heeft opgegeven om een poging te wagen.
1: En je hoeft maar één keer op te geven.
0: Ja, dat is wel... Ja.
1: Je altijd mee.
0: Even kijken, goedemorgen ochtendshow. Kunnen jullie Bas niet als gastpresentator voor één keer in de week inzetten? De man heeft dezelfde en betere humor soms als jullie.
1: Oh, ja, ja, ja. Nou ja,
3: prima toch?
0: Ja, dus dat zou kunnen.
3: Zouden we kunnen overwegen.
0: Kunnen we een keer vragen, toch?
3: Absoluut, als we met vakantie zijn, dus dat is niet zo heel vaak.
1: Nee.
3: Als we dan een keertje niet zijn, dan kan hij prima hier komen.
0: Nou, dan zegt Mirjam, goedemorgen. Ik hoorde net het item over het lelijkste kunstwerk toen ik onder de douche stond. Is het misschien een idee om het minst aantrekkelijke kunstwerk te noemen? Dat klinkt wat minder hard dan lelijkste.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ik vind lelijkste het beste. Nou, ja, dan weet je gelijk wat het is.
3: Kijk, we kunnen niet gaandeweg de spelregels veranderen.
1: Nee, nee, nee,
0: nee, dat is. Maar we bedoelen het niet zo onaardig als dat klinkt.
3: Ik snap wel wat ze bedoelt.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: ja,
0: ja.
3: Maar goed.
0: En dan hebben wij nog een voicemailbericht binnengekregen. Ik wist niet eens dat we een voicemail hadden.
3: Wat een drukte.
0: Maar hij doet het nog blijkbaar. Even zien wie daarop staat.
2: Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is één nieuw bericht voor u.
4: Nou jongens, goedemorgen. Ik hoor dat er een hoop twijfels zijn rondom de naam van mijn vrouw. Ik kan me dat goed voorstellen.
0: Dries Roelvink.
4: Ik heb er ook maanden over gedaan om dat goed...
0: Dat is, maar we bedoelen het niet zo onaardig als dat klinkt.
3: Ik snap wel wat ze bedoelt.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Maar goed. En dan hebben wij nog een voicemailbericht binnengekregen. Ik wist niet eens dat we een voicemail hadden.
3: Wat een drukte.
0: Maar hij doet het nog blijkbaar. Even zien wie daarop staat.
2: Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is één nieuw bericht voor u.

0: begint met de H van Hendrik.
1: Ah. Oh, Nouria.
2: Ja, misschien even uitleggen. We hadden vanochtend de kandidatenstemmenjacht. Die dacht dat het de vrouw van Dries Roefink was. Die keek naar de soap over het leven van Dries. En die had zoiets van, dat zal zijn vrouw wel zijn. Die stem komt overheen.
3: Ja, ja.
2: Dus zij dacht dat het Hoenouria was. Maar wij wisten niet precies hoe je het uitdiende te spreken.
3: Nee.
2: Maar dus zo. Dus niet...
1: Hoenouria.
3: Hoenouria. Ja.
1: Honoria.
2: Geen honorarium.
1: Geen hortensia.
2: Hoenouria.
1: Hoenouria.
2: Dennis Ruijer hoor je zo meteen na 10 uur met meer hits. En meer kans op geld. 10.000 euro in stemmenjacht.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen. Op veiligthuis.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden... Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
19: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie heeft nog 3 verdachten opgepakt na de geweldsexplosie van begin deze maand in Overasselt. Het gaat om jonge mannen uit Amsterdam. Agenten hebben ook verschillende panden doorzocht, ook in Diemen en Hoofddorp. En daarbij zijn onder meer vuurwapens in beslag genomen. Begin deze maand werd bij het geweld in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. De Britse premier Andy Burnham wil de banden met de Europese Unie aanhalen en sluit niet uit weer terug te willen keren. Volgens hem heeft de huidige Brexit-regeling meer nadelen dan voordelen opgeleverd, dat zei hij tegen de BBC. De plannen leiden tot kritiek van de conservatieven. Die vinden een terugkeer helemaal niks. Burnham waarschuwde daarnaast voor een mogelijke energiecrisis deze winter. En de luchtkwaliteit in Europa is dit jaar flink achteruit gegaan. Volgens Klimaatdienst Copernicus heeft ongeveer de helft van de lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte vervuiling. Bosbranden en hittegolven deden daar afgelopen lente en zomer nog een schepje bovenop. Wereldwijd werden bijna 4 op de 10 mensen blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van ozon. Gaan we naar het weer. Vandaag wordt het zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op een buitje. Tot zover het nieuws.

0: zometeen.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
5: De 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 5.
6: Zielig.
4: Weet jij al wie het is?
5: Speel mee.

0: moet je wel heel diep in het glaasje hebben gekeken. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie.
1: Radio 538.
2: De 5 van het bedrijf.
0: Natuurlijk ex-man van de Commodores. Zoveel prachtige liedjes gemaakt, deze held. In de 5 van het bedrijf. Midden van de week. Dat voelt altijd lekker. Het is de woensdagmorgen op 538. Dennis hier, 12 over 10. En in de 5 van het bedrijf. Zetten wij vandaag in de spotlights. Live from Schouwen-Duvelland. De Herenkate. Jennifer, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, een restaurant in Zeeland, de mooiste plek van Zeeland.
3: Ja, dat vinden wij wel, ja.
0: Ja, precies. Maar het is ook het familiebedrijf van je schoonouders, dus je moet natuurlijk wel ja zeggen, hè?
3: Ja, dat klopt. Maar het ligt direct aan de Oosterschelde, dus mooier wordt het niet.
0: Prachtig, prachtig. Ja, Zeeland is wel echt een... Ja, alleen maar parels in Zeeland, vind ik.
3: Ja.
0: Ja, mooi. Hey, ja, je vriend werkt in de keuken in de Herenkate.
3: Klopt.
0: En kookt hij dan thuis ook wel eens voor je?
3: Ja, zeker. Dat mag ik niet.
0: Nee, precies. Nee, dan moet hij natuurlijk als chef in de keuken staan. Ja. Wat is, het gerecht waar hij heel goed in is?
3: Ja, in het restaurant is dat Schudemer.
0: Oh ja, lekker. Maar,
3: ja, dus, maar dat eten we thuis niet. Thuis is het lekker curry's en pasta's.
0: Oeh, lekker hoor. Heerlijk. Doe alweer zin in het avondeten. Hey Jennifer, met hoeveel collega's zijn jullie in de Herenkate?
3: Ja, ongeveer... 10, denk ik. Wij zijn een klein team.
0: Oké. Okay.
3: Maar als we er allemaal zijn, dan zijn we met 10.
0: En wat is jouw functie?
3: Ik werk in de bediening.
0: Oh, wat goed zeg. Dus één grote gezellige familiebedoeling daar.
3: Zeker.
0: Nou, wat leuk, wat leuk. Nou, wij sturen voor, 12, 13 mensen slagroomtaart. Dat wordt verzorgd door jullie nieuwste vrienden van Multifly.
3: Nou, superlekker. Dank je wel.
0: Ja, die beginnen nu met bakken. Ik zeg, doe de groet aan iedereen bij de Herenkate.
3: Ja, ga ik doen.
0: En als we in de buurt zijn, dan komen we van Appie doen, hè?

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

gasten. Deze man, de vijf van het bedrijf, de Herenketen. Dat is het restaurant van de gast is in de vijf van het bedrijf. André Hazes en Zij gelooft in mij. Natuurlijk gebaseerd op dit liedje van Steve Gibb. Don't Blame Me The Love.

als het dan morgen alweer 1 oktober is. Dat zijn van die liedjes die in de herfst toch gewoon het lekkerste klinken eigenlijk. Staat bij 58 in de kelder in het archief. In het bakje hahaha, de heerlijke herfsthit. We spraken net Jennifer van de Herenkeet, restaurant Schouwen-Duiveland. Zij staan vandaag in de spotlight. We sturen de gratis slagroomtaart namens 58 daar naartoe. Van de fanatieke totsiebordtijgers tot de verfijnde vaklui. Zet alle harde werkers uit je team in het zonnetje met de 5 van het bedrijf. Als je meedoet, trappen we je 58 werkdag af met jullie favoriete hits van 58. En dan mag je je collega's ook in het zonnetje zetten. Tijdens een belletje sturen we ook taart voor het hele team, gebakken door Multifly. Er valt altijd iets te vieren, toch? Dagelijks het leven vieren. Carpe diem, zeg maar dat. Geef je op met de 58-app. Stuur daar 5 liedjes in. Even appen naar de studio, de naam van het bedrijf erbij. En dan bellen wij terug. Of ga naar 58.nl/bedrijf. Dat is 58.nl/bedrijf. Ja, en dat Dolly Parton, natuurlijk een andere icoon wat van ons is heen gegaan, nog steeds, ja, on top of mind ligt. Bewijs dat we gisteren Jolene gezellig hadden op de radio. En vandaag deze. Aangevraagd door iedereen van restaurant De Herenkeet in Schouwen-Duiveland. In de 5 van het bedrijf Working 9 to 5. Miss Dolly, take it away.

0: leven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptuifilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Keukenkopers, opgelet. Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
20: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Door mijn namen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
24: Let's go for more, for more.
23: welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: 538 Dennis Ruijer.
1: Niet verder vertellen, zometeen spelen we nieuw rond de stemmenjacht. Ja, echt waar. En

0: werkdag gaat 3 keer zo snel garantie. Een leuk appje van Rick. Ja, Rick is wel mooi. Die zit altijd op de grasmaaier. Maar die heeft zijn grasmaaier vernoemd naar mij. Die heet Dennis. Yo, Denman. Laatste dagje als 38-jarige vandaag. Heerlijk zonnetje hier in Geleen. Mijn goede maaier, genaamd Dennis, weer het werk laten doen vandaag. Fijne show, groetjes Rick. Gefeliciteerd vast, man. Dank voor de mooie foto. En ja, wie, oh wie, is toch die stem in koffer nummer 5? Het is niet Geraldine Kemper. Dat is iemand die bijvoorbeeld onlangs genoemd is. Wim T. Schippers is ook genoemd.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Bianca gaat een nieuwe poging doen. Bianca, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, als eerste wil ik zeggen, ik heb echt zoveel respect voor jou, want jij bent leerkracht in groep 7.
2: Ja, klopt.
0: Ja, mijn zoon zit ook in groep 7. En ik ben altijd nieuwsgierig als docent. Hoe hou je die gasten in bedwang?
2: Ja, dat is iedere dag weer de vraag. En ja, gelukkig heb ik dit jaar wel een erg leuke klas. Anders dan een jaartje geleden. Die was heel dynamisch.
0: Ja, mooi gezegd, dynamisch.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, helemaal goed. Hey, ja, je hebt vandaag lekker vrij. Dat is fijn.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Heb je nog plannen gemaakt of alleen meedoen aan Stemmenjacht?
2: Nou, dat was inderdaad een verrassing, dat belletje. Dus nu even niks. En vanmiddag zien we wel weer.
0: Nou, heerlijk, heerlijk. Ga ervan genieten, zeg ik vast. En ja, ik ben ook heel benieuwd. Wie is die stem in koffer 5? We gaan nog 1 keer luisteren.
3: Zielig.
0: Koffer nummer 5 in de 5-jaar Stemmenjacht. 10.000 euro zit erin. Ja, Bianca, wie zoeken we?
2: Ik dacht aan Emma Kok.
0: Emma Kok? Nou, geen gekke poging. Jury, klopt dit?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ah.
2: Jammer.
0: Ik dacht, ja, die jury heeft allemaal van die geluidjes. Ik dacht, hij is goed. Mijn hart maakte een sprongetje. Maar helaas, het is fout. Emma Kok is er niet. Die zetten we erbij op de site. Je krijgt wel de troostprijs, de koffer van de postcode loterij.
2: Ja, fijn, dankjewel.
0: Nou, mooie dag in vandaag.
2: Dank je, stemmen.
0: Hoi, houdoe.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: van zijn album The Romantic, I Just Might, op Radio 58 tijdens je 58 werkdag. Zo hadden we net al een van de vaste luisteraars, Rick de gast, die wordt morgen 39. Zijn zitmaaier heet Dennis, maar Bart zou hem toch anders noemen.
1: Hey, man. Als ik op een maaier zou zitten, zou ik hem niet Dennis noemen. Dan zou ik hem John.
0: John, ja.
1: John Maaier.
0: John Maaier vind ik ook heel erg leuk. En dan met een gitaartje op de voorkant, zeg maar, erbij. Lekker, man. John Mayer, die gewoon volgend jaar concerten gaat geven in de sfeer in Vegas. Hè? Dat is ook wel een dingetje. Het is de 58 werkdag. De beste manier om de werkdag net wat leuker te maken. Voor wanneer je bijvoorbeeld de advocaat bent van een Italiaanse dude die de jackpot heeft gewonnen. Dan heb je een aardige klus voor de boeg. Met een lot van €5 won deze man de jackpot van dik 220 miljoen euro. Ja, je eerste gedachte is waarschijnlijk, je kunt de helft afstaan aan de belasting natuurlijk. Nou, als we in Nederland richting een nieuwe box 3 systeem van Rob Jetten gaan, wordt het nog veel gekker. Maar dit wordt voor deze man nog veel erger. Hij moet misschien de helft van wat er overblijft afstaan aan zijn ex-vrouw. Ja, aan wie geef je het dan liever, zeg maar? Want ondanks dat het koppel al een hele tijd uit elkaar is, zijn ze op papier nog niet gescheiden. Ja, dat is wel echt rookie mistake natuurlijk. En dat kan de beste man zomaar eens 80 miljoen euro kosten. Ja, daarom noemen ze het natuurlijk ook wel je ex, hè. Extra duur. Dat is gewoon wel een dingetje soms. Sinds eer begint, zou je ook kunnen zeggen natuurlijk, hè. Of trouw niet voor je 50 bent, helpt misschien ook.

0: Ja, Dennis, wat denk je dan tijdens een liedje dat appt Abnet? Nou, wat dacht je van, waarom hebben wielrenners altijd haast? En waarom kijken ze zo boos als je ze zeg maar een per ongeluk een keer inhaalt met de auto? Dat is gewoon iets wat ik me afvraag. Geldt niet voor alle wielrenners, hè? Je hoeft je niet meteen aangesproken te voelen. Willemijn, ervaring mee met wielrenners?
1: Met wielrenners? Ik ben neutraal.
0: Heel goed, heel goed. Zometeen opnieuw kans op 10.000 euro in de stemmenjacht. Willemijn, wat heb je in het nieuws?
1: Nou, een Amerikaans pretpark neemt drastische maatregelen nadat bezoekers hersenletsel hadden opgelopen in een attractie.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
17: In harmonie.
16: Zoals,
17: ik heb je kat opgesloten.
16: In de wasmachine.
17: Of,
16: ik heb water gemorst.
17: Over je laptop.
16: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergen.

0: Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: 538 Nieuws.
9: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Voor het eerst is vastgesteld dat de toeslagenaffaire heeft geleid tot psychische schade bij zowel ouders als kinderen. Dat staat in een rapport over een gezin uit Nijverdal, waar het AD over schrijft. Ze kregen van de Belastingdienst het stempel fraudeur. Die gebeurtenis zorgde voor stress en spanningen, zegt de advocaat van het gezin. FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. En het Amerikaanse pretpark Six Flags sluit definitief een te heftige achtbaan, de X2. Meer dan 100 mensen die daarin hebben gezeten, hebben hersenletsel opgelopen. De karretjes in de achtbaan halen snelheden tot 122 km per uur. Er zijn zelfs 2 sterfgevallen gemeld. En volgens het pretpark staat de veiligheid van bezoekers voorop en is daarom besloten de attractie te sluiten. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Of is het droog en zonnig. Alleen in Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
10: Ja, lang leven de Indian Summer, Willemijn. Het is heerlijk buiten.
9: Zeker.
10: Dan de situatie op de wegen. 538 verkeer. A12 Lunette Oude Rijn. Bij Oude Rijn de hoofdrijbaan 33 minuten. 4 kilometer. A58 Eindhoven Tilburg. Moerdgestel 11. En op de

0: 46.9.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
7: 538. De 538 Stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 5.

Stella Lefty en Boston. Radio 58, de 58 werkdag voor de woensdag. Terwijl Marissa aan het luisteren is, Dennis de radio staat op standje buren. Dus want alle collega's zijn vrij vandaag. Maar dat is wel lekker. Ja, woensdag is een beetje de thuiswerkdag. Hebben veel bedrijven natuurlijk. Ik sleep je even mee de dansvloer op. Er moet wel een beetje gedanst worden. De Dance Smash Classic. Iedere werkdag natuurlijk, zelf vlak na 11 uur. Een stukje fantastische beats door de speakers. En die classics van vandaag, dan zie je de video misschien nog wel liever dan dat je de track hoort. Bonuspunten. Of nou ja, misschien strafpunten als je meteen voor je ziet wat ik bedoel. Call on me, Eric Prydz. Ja, een video zoals het tegenwoordig niet meer zou gemaakt worden. Dat heeft een reden. Het is een video die 3 minuten lang eigenlijk samen te vatten is in 1 woord. Billen, laat je billen zien, laat je billen zien. Sexy danseresjes in sportpakjes voor een spiegel. Dat is eigenlijk alles wat er gebeurt in de video. Meer niet. Tot grote teleurstelling van Eric Prydz zelf. Hij liet jaren later weten in een interview wat ik met hem deed op Ibiza. Nou ja, ik had graag iets anders gedaan met de videoclip, maar de platenmaatschappij, ja, geef die maar de schuld, wilde binnen 2 weken het resultaat zien. Maar wat een bom van een track is dit nog steeds. Eric Prydz, de Dance Smash Classic op 58 vandaag. Voor deze woensdagmorgen. Dit is Call On Me.

Nou, we hadden het er dus net over dat Rondé, dat het best wel even stil is rond Rondé. Want eerst was het de ene hit na de andere Love of My Life. Dus ik gok dat ze dan over na een paar maanden misschien met nieuw materiaal komen. Tenminste, misschien zitten ze op een writers camp, je weet het niet. Stel je voor, je man heeft iets van 11 minnaressen. Hoe ga je daarmee om? In het geval van Rita Marley was het zo dat ze tolereerde. Ze zegt, ja, ik moest toch voor Bob blijven zorgen. Want hij date wel met al die vrouwen. Hij deed ook geen fuck in het huishouden. Maar muziek was gewoon zijn ding. Hij leefde voor de muziek. Aldus Rita Marley in een prachtige documentaire die je zeker moet zien over de koning van de reggae. Bob Marley and the Wailers hoor je nu op 538. Dit is Could You Be Loved.

0: Kygo, Max MC Known, Take Me Back op 58. Dennis, moet ik me iedere dag opnieuw opgeven voor de 58 stemmenjacht? Nee, Lisa, dat hoeft niet. Als je één keer hebt opgegeven, of je niet nog een keer op te geven hebt, ben je in de uitzending geweest, heb je meegespeeld, dan moet je je wel even opnieuw opgeven. Voor het spel met een prijzenpot van 100.000 euro bij elkaar. De koffer 5 met 10.000 euro is in het spel. En we spelen zometeen een nieuwe ronde van de 58 stemmenjacht.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 58 stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 stemmenjacht.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
11: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
10: Oh. Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, bij de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
17: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot

0: te vinden op 538.nl. Voor koffer nummer 5 met het astronomische bedrag van 10.000 euro. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je werkt bij een online webshop. Fitness Candy heet dat.
1: Klopt, klopt.
0: Fitness Candy, zijn dat dan van die repen met proteïne en zo?
1: Onder andere repen, drankjes, allerlei soorten verantwoorde snacks zijn het.
0: Nou, lekker man. Jij bent nu even lunch aan het halen. Ben ik wel even benieuwd, wat zit er bij jou in de lunchtrommel zo?
1: Op dit moment heb ik gekookte worst.
0: Gekookte worst?
1: Dat zou lekker zijn als we wat extra geld kunnen bijverdienen voor het lekkere lunch.
0: Zodat je nog wat kiwis erbij kan kopen en avocado's en dat soort dingen.
1: Ja, lekker man, lekker. Dan gaan we naar de oliebollenkraam in leeg.
0: Oh, heerlijk, heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Hey Mark, we gaan kijken of jij die buit binnensleept, want dit is nog één keer de opgave.
2: Zielig.
0: Koffer nummer 5 met een waarde van 10.000 euro. En Mark heeft wel zin in een uitgebreide lunch. Mark, wie zoeken wij?
1: Sterrenkoning.
0: Sterrenkoning. Zangeres en actrice, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Jury, is het Sterren?
3: Het antwoord is... fout.
0: Ach, helaas. Ook deze schrijven wij weer bij in het grote boek, zeg maar, van fout genoemde namen. Op de 538-site kun je dat allemaal weer meelezen, 538.nl. Mark, je krijgt in ieder geval de koffer van de postcode loterij.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Helemaal goed, nou, toch veel plezier met je gekookte worst.
1: Top, dankjewel.
0: Later, man.
3: De 538 Stemmenjacht.

Robin voor de 58 stemmenjacht. Kensington op Radio 58. Dennis, ik denk dat ik zeker weet wie die stem is in koffer 5. Dat appt Barbara. Ja, meespelen is winnen. Opgeven via de 58-app voor de koffer met 10.000 euro.

0: Taylor Swift. En Willemijn heeft het nieuws. Willemijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wel heftig nieuws. Een vliegtuig op weg naar Israël heeft een duikvlucht gemaakt na een gevecht in een cockpit.
0: Dat en meer zometeen. Veel plezier met Floris.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a lot! And give you all!
9: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jou op.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
10: What a lot! And give you all!
9: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lees

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: grote app en start met vinden. Later
1: en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest en daarbij werd gevochten en gestoken. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd en het toestel is intussen veilig geland. En het zijn drukke dagen in de Tweede Kamer. Die praat met minister Heijnen van Financiën over wat alle kabinetsplannen kosten en hoe ze worden betaald. Oppositiepartij Pro vindt dat er te veel geld wordt weggehaald bij werkenden en te weinig bij grote vermogens. Pro is belangrijk voor het minderheidskabinet om genoeg steun te krijgen. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Alleen in Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Willemijn, veel dank. Dan even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne. Bij de Botlektunnel is de weg dicht 11 minuten. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 26. En de A59 de laatste. Os-Zonzeel bij Hoijpolder 7. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Amsterdam Utrecht, hectometerpaal 35,2. A4 Leiden-Amsterdam 11,4 en de A6 Lelystad-Muidenberg 43,2. A7 Den Oever-Amsterdam 31,7. A10 Ring-Amsterdam, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4,2. En verderop tussen Diemen en de Zeeburgertunnel 11,4.

0: 106.7, A20 Rotterdam, Maasdijk 24.5. En de A27 in beide richtingen Hilversum Almere 108.4. A28 Assen Hogeveen 160.4. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: 538. De 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 5.

Chico bij 538. Goedemiddag. Bijzonder verhaal scrolde ik langs vandaag. Een Nederlander parkeerde zijn auto, wat jij misschien ook wel eens doet. Hij vergat erbij alleen het allerbelangrijkste. Hele verhaal hoor je binnen nu en 7 minuten na deze dikke classic van Joan Osborne. Dit is One of Us bij 538.

0: Marcus en Steve, All I Know. Ben jij goed in parkeren?
1: 538.
0: Ja, als je je rijbewijs hebt natuurlijk. En als je dan ook wel eens rijdt. Er zijn natuurlijk ook genoeg die hun rijbewijs hebben, maar gewoon nooit in de auto zitten. Dat kan natuurlijk ook. Moet je zeggen, ik ben er wel best goed in. File parkeren, kleine vakjes in Utrecht, kleine straatjes. Lukt over het algemeen wel achteruit in een vak. Zeker hier bij 538 trouwens. Kleine parkeergarage, kleine vakken en dan wel van die dikke betonnen palen daarnaast, waar je ook makkelijk je auto even omheen kan vouwen. Dat wil je natuurlijk niet. Over het algemeen gaat het me goed af. Ja, wel goed om toch even een soort van checklist voor jezelf te maken als je gaat parkeren. Ik kwam voorbij een verhaal vandaag. Een Nederlander wilde zijn auto parkeren in Oostenrijk, in zo'n ondergrondse garage dus. Het enige is, hij had zijn auto na het parkeren, hij had hem niet op de handrem gezet. Het gebeurt er, die man die stapt uit en die auto die begint ineens, die komt ineens op hem afrollen. Nou ja, hij kwam met zijn benen klem te zitten tussen de auto en een muur. Brandweer erbij, politie erbij. Nou, auto is netjes weggehaald. Maar de politie kwam er wel achter dat die beste man toch een hoop gedronken had. Dat is misschien wel de verklaring, hè? Gewoon don't drink and drive. Maar als je dan niet gedronken hebt, let dan wel even op de handrem. Nou ja, politie, rijbewijs bij die man afgepakt. Op zich ook begrijpelijk. En eigenlijk is de grootste les, als je dan gezopen hebt, beter niet rijden. En als je dan in een auto gaat zitten, laat het dan een zelfrijdende auto zijn. Maar ja, niet zo'n zelfrijdende auto, zeg maar.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Alex Warren. Emerald Eyes. Ja.

0: closed.
1: Jizo en Zane, eyes closed.
2: De 538 stemmenjacht.
1: 10.000 euro kan jij gewoon meepakken vandaag. Winnen op die woensdag. De 538 stemmenjacht in volle gang. Koffer 5 in het spel. Daar zit een stem in verstopt van een bekende Nederlander. En die 10.000 euro is van jou als jij in de uitzending komt en raadt van wie die stem is. Het enige wat je even moet doen is aanmelden via 538.nl of de app van 538. Dan doe je mee, dan bestaat de kans dat we je zo meteen binnen nu en een minuut of 10 gaan terugbellen. En dan mag je een poging gaan wagen om te raden, ja, wie zit er verstopt in koffer 5. 538.nl dus of de app van 538. Daar geef je op voor jouw kans op 10.000 euro.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Oh, nieuw jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
9: Mijn heldin is Lieke Martens. En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
10: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
8: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
10: Powered by KPN.
11: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
12: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
13: in harmonie.
12: Zoals,
13: ik heb je kat opgesloten.
14: In de wasmachine.
13: Of,
14: ik heb water gemorst.
13: Over je laptop.
12: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
15: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
16: Laten we dansen.
15: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
12: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
14: een duet.
12: Oh ja.
14: Ik ben ook zwanger.
12: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iris corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Is de summer holiday. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht.
0: gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Binnen 1 minuut meer muziek
23: tijdens de 538 werkdag.
24: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
25: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Binnen nu en 6 minuten een nieuwe ronde in de stemmenjacht. Ga naar 538.nl of de app van 538 om je aan te melden voor jouw kans op €10.000.
27: 538. Floris Molenaar.
1: Ook Coldplay hoor je zo meteen naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is

0: play and we pray.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En ik ga toch een klein schietgebedje doen voor Patricia. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Koffer 5.
2: Ja?
0: Heb je hem al vaak gehoord, de stem die erin zit?
2: Nee, of gisteren voor het eerst.
0: Oké, okay, maar soms dan heb je aan één stem, aan één keer horen heb je genoeg, hè?
2: Ja, ja, klopt. Nou.
0: Je bent onderdeel van een nieuwe ronde Stemmenjacht koffer 5 in het spel. 10.000 euro zit erin. En die 10.000 euro, Patricia, is voor jou als jij raadt van wie de stem is die verstopt zit in deze koffer. Laten we nog één keer gaan luisteren. Je hebt hem nog niet zo vaak gehoord, maar dan bij deze dus nog een keer. Dit is je opgave.
3: Zielig.
0: Patricia. Wie hoor jij hier zielig zeggen?
2: Mark-Marie Huijbrechts.
0: Mark-Marie Huijbrechts, ja, maakt veel podcasts tegenwoordig, heeft veel dingen op tv gedaan. Cabaretier is hij volgens mij officieel gezien ook. Oké, okay. Ik hoop het voor je.
1: Het antwoord is... fout.
2: Oh, jammer. Ja!
0: Het is echt vreselijk, Patricia. Dit is die spanning die hier steeds opgebouwd wordt.
2: Ja, een beetje jammer, hè?
0: Ja, een beetje jammer. Ook een beetje jammer. Helaas geen mooi geldbedrag voor je. Wel als dank voor je deelname een koffer, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Ja, superleuk.
0: Dank voor je deelname en een mooie dag vandaag.
2: Ja hoor, dank je.
0: Doei.
1: 538 Stemmenjacht.
0: Heb je nou die stem gehoord? Misschien al heel vaak of misschien net voor het eerst. En heb je zoiets, ja, maar ik weet wie dit is. Ik weet wie de stem is in koffer 5 van de 538 Stemmenjacht. Ga naar 538.nl of de app van 538 en geef je op. Bestaat de kans dat we jou over minder dan een uurtje gaan bellen... om een poging te wagen. En wie weet pak jij vandaag wel 10.000 euro. Hoe lekker zou het zijn? Somjeu, zometeen naar ATB. Dit is Don't Stop bij 538. Stop.

bij Radio 538. Gefeliciteerd trouwens, hè? Ja, grote kans als ik dit tegen je zeg vandaag, dat je dan inderdaad ook jarig bent. 44.000 Nederlanders vieren hun verjaardag vandaag. Misschien heb je het meegekregen. Ga je even rekenen. Betekent dus dat een maand of 9 geleden, zo net na de feestdagen, ja, dat is dan de tijd dat heel veel Nederlanders lekker dicht tegen elkaar aankruipen. Nou ja, zo klinkt dat al inderdaad. Ik zit direct even na te denken wie jij.

0: 538 met Adella, Eend in L.A., nieuw muziek hoorde je. En Willemijn zometeen met nieuws over, nou, een beetje niet zo leuk nieuws als je last hebt van smetvrees.
1: Categorie dingen die je wel of niet wil weten. Ik ga je zo in elk geval vertellen wat inspecteurs tegenkwamen toen ze deze zomer de keukens van strandtenten controleerden.
2: Zaterdag 24 oktober
3: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
2: Net even anders.
3: De allerbeste DJ's.
2: 40.000 dancefans.
3: En jij
2: bent VIP.

0: Arlon Hofstad,
1: Armin van Buuren
0: en David Guetta.
2: We love you!
1: Alle AMF-info op 538.nl.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
1: Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt...
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten...

0: Sweatkeuken. Kijk op ready.nl. In de keuken, alles ready.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
3: Nee, pleurt op joh!
2: 650.000 dieren.
3: Dat is bizar.
2: Per dag.
3: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
2: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
3: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
2: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: 538 Nieuws.
6: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Ja, geld weghalen bij onderwijs is een van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League-wedstrijd tegen AZ, omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. En Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt, omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En het Nederlandse elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Griekenland. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer dan nog op de meeste plaatsen is het zonnig. Alleen in Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Maxima liggen tussen 24 en 28 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is lekker.
8: Rustig.
7: Ja, geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 35.2. A4 Delft-Den Haag 47.2. En de A6 Joure-Emmeloord 291.1. A10 Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.4. A13 Rijswijk Rotterdam 6.8. A27 in beide richtingen Hilversum Almere 108.4. A28 Amersfoort Zwolle 59.8. A30 Ede Barneveld 16.3. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20.4. En de A76 Duitse grenzen Heerlen 25.6. Staan er nog een paar. Volledige overzicht van alle controles check je in de app van Flitsmeister.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
10: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
11: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
12: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
10: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
10: Can Do traprenovatie op maat.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Alexa, Faithless, New Religion. Wat moet je doen als je boos bent?
1: 538. Doris Molenaar.
0: Ja, als je wel eens boos bent natuurlijk. Ik moet je zeggen, ik heb het niet heel vaak. Ik ben een beetje gemakkelijk daarin. Ik haal dan mijn schouders op en iemand zal het niet zo bedoelen. Laag aan, komt wel weer goed. Luie mensen, daar kan ik wel kwaad door worden. Mensen die er met de pet aan gooien, herken je misschien wel dat je denkt, man, kom nou. Of, nou, dat is misschien de belangrijkste, je kan heel boos zijn in het verkeer. Dat herken je misschien ook wel, als je dan haast hebt. Mensen hebben niet door dat het groen is. Oh, stoom uit je oren. Mocht je dat wel eens hebben, dit is de oplossing. Ik las een tip vandaag, want heel veel mensen gaan juist alles afreageren als ze boos zijn. Rondje hardlopen, boksen, fietsen. Het grappige is, dat werkt dus juist averechts. Dus zeg maar, daar word je eigenlijk in veel gevallen nog bozer door als je het heel hard gaat afreageren. Wat helpt dan wel? Eigenlijk alles waar je rustig van wordt. Dus rustig ademhalen, mindfulness, yoga, je spieren ontspannen. Eventjes rustig afstand nemen. Kalm aan, rustig aan. Dat is eigenlijk het beste op het moment dat je boos bent. Dus ben je boos, pluk een roos en maak jezelf even kwaad. Voor een rondje yoga dan, zeg maar. Radio 538 tijdens de werkdag. De nieuwe Flair hoor je zo meteen. Nou,

Zero, de 538 favorite van deze week. Luister deze week in de avond naar Radio 538 voor jouw kans op twee unieke VIP-tickets, VIP, voor het Amsterdam Music Festival, het AMF, tijdens het Amsterdam Dance Event op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. Vanavond 538 luisteren is kans maken.

0: de site te kijken, 538.nl. Daar heb je een overzicht van alle namen die genoemd zijn voor cover 5 van de Stemjacht, maar die niet goed waren. Even kijken, Emma Wortelboer, Eva Jinek. Even kijken, Loes Havenkort, Hannelore Zwitserloot, Sterre Koning. Nou, een uur geleden Mark-Marie Huibrechts. Zijn het allemaal niet, maar de grote vraag is, wie is het wel? Van wie is de stem die verstopt zit in cover 5? 10.000 euro is die stem waard. En die 10.000 euro is dus voor jou als jij zo meteen in de uitzending komt. En je geeft het goede antwoord. Nou, als je toch op die site bent om die foute namen te checken, meld je dan direct eventjes aan. Daar kun je je namelijk aanmelden. Of de app van 538. Bestaat de kans dat we jou binnen nu en een minuut of 10 gaan bellen om een poging te wagen voor die 10.000 euro. Nieuwe ronde Stemmenjacht in de startblokken.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538. Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3.000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
9: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
14: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
16: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
15: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
14: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel?
6: Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheaps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
21: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
22: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt

0: 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Oeh, spannend. Binnen nu en 6 minuten een nieuwe ronde in de 538 Stemmenjacht voor koffer 5. 10.000 euro zit erin en die kan van jou zijn. Als je aanmeldt via 538.nl of de app van 538.
4: 538. Floris Molenaar.
3: Ook Lucas en Steve. Zometeen naar Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Up till down.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Pim, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Contact met Noordwijkerhout.
2: Jazeker.
0: Dat is lekker. Dat is in de buurt van het strand volgens mij, toch?
2: Ja, dat klopt. Hemelsbreed 3 kilometer of zo.
0: Oh, heerlijk. Nou, dan bof jij even met dit lekkere weer in september.
2: Ja, we kunnen nog even genieten. Zeker.
0: Maar is het dan ook nog weer dat je even de zee induikt? Of is dat nog net te fris?
2: Nou, hij is nog warm zat hoor. Ja. Dus je kan nog prima te zwemmen.
0: Heel goed. Lekker. Nou, ga ervoor. En hoe lekker, Pim, zou het zijn als je dat doet met 10.000 euro op zak?
2: Nou, dat maakt het wel een stuk lekkerder, ja.
0: Dat maakt het toch net even een stukje lekkerder. Hè? Dan gaat de zon nog meer schijnen. Je zit in de stemmenjacht, koffer 5 in het spel. 10.000 euro zit erin, Pim. Er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. En die 10.000 euro is voor jou als je raadt van wie die stem is. Dit is je opgave.
3: Zielig.
0: Zeg het maar, Pim. Wie heb jij gehoord?
2: Nou, mijn collega is heilig overtuigd. Die denkt dat het Diva Brons is.
0: Diva Brons, dat is mediapersoonlijkheid. Ze deed ook mee aan The Bachelorette, weet ik.
2: Ja.
0: Is ze dolverliefd uitgekomen?
2: Oké, ja, geen idee.
0: Nou, dat weet ik dan weer. Ja, jij weet beter, jij bent beter in namen, ik meer in dit soort dingen. We gaan luisteren, Pim. Is het Diva Brons voor 10.000 euro?
1: Het antwoord is... fout.
0: Oh, helaas. Ik dacht heel even, gaat hij nou? Gaat hij? Hoor ik nou een Nee, het was helaas fout.
2: Nee, helaas.
0: We schrijven hem erbij op 538.nl bij de namen die niet goed zijn. Als dank voor je dappere deelname komt er wel een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op, Pim.
2: Nou, hartstikke leuk. Helemaal goed, dankjewel.
0: Wens ik je nog een zonnige woensdag daar in Noordwijkerhout.
2: Ja, dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Oh, we schrijven erbij dus op 538.nl de namen die niet goed zijn. 10.000 euro kan van jou zijn uit die koffer 5 als je raadt van wie de stem wel is. Aanmelden doe je via 538.nl of de app van 538.

Je hoort ze elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur hier bij Radio 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 5, Cat's Eye, Animal hoorde je. En dit is

0: Direct, nieuwe muziek bij 538. My Friend hoorde je. En My Friend Mark gaat zometeen met je verder op jacht naar de stem uit koffer 5 van de stemmenjacht. Het kan je 10.000 euro rijker maken. Ga snel naar 538.nl of de 538-app om je aan te melden. En ook Willemijn hoor je zometeen met nieuws over het weer.
1: Ja, we hebben een nieuw warmterecord te pakken.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart... 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
7: Het is weer laat.
8: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
12: Oh. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
15: In de keuken alles ready.
11: Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
12: Oh. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies.

0: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
1: Mijn heldin is Lieke Martens.
2: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
3: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
0: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
3: Powered by

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wiel mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeisen afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. De luchthavens in Europa hebben een drukkere zomer achter de rug dan vorig jaar. Het aantal reizigers nam in juli en augustus met ruim 3% toe. Volgens de Belangenclub van Luchthavens blijft vliegen dus populair, ondanks de onrust in de wereld en de gestegen ticketprijzen. Het drukst was het op de luchthaven van Istanbul. Na het weerrecord van gisteren hebben we ook vandaag een landelijk weerrecord te pakken. In Twente is het al ruim 27,5 graden. En zo warm is het in ons land nog nooit geweest op 30 september. Het oude record komt uit de 1895, toen het een graad minder warm was. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag en dus was het erg druk. In de rij begonnen twee ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. De meeste plaatsen is het zonnig, alleen in Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Maxima liggen tussen 24 en 28 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Ja, en dan eens even kijken naar de files. Dat zijn niet de rijen bij de drogisterij, maar gewoon op de weg. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en Nederlandse grens wordt je niet gebeten, maar wel 6 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Beest, 8 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost, 8 minuten. En dan een hele hoop controles. Dit zijn de belangrijkste. De A2 richting Utrecht bij 35,6. A2 Weert-Echt bij 202,3. Dan de A4 Den Haag-Delft bij 48,4. De A6 Jouren naar Emmeloord, 291,1. A10 Diemen naar de Zeeburgertunnel toe bij Amsterdam, 11,4. Maren-Utrecht, A12, 74,9. Dan de A27 Hilversum naar Almere, 108,4. De A28 bij Hulshorst naar Zwolle toe, 59,8. A28 Meppel naar Zwolle, 106,7. Ede-Barneveld, de A30 bij 16,3. A58 Breda-Tilburg bij 57,4. En de laatste in het zuiden bij Valkenburg, A79 naar Maastricht, 8,3. Alle controles, check je app van Flitsmeister.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 5.

Som jeugd. Ik heb ze ooit mogen interviewen. Het is gewoon hartstikke chill, relaxed, lief zijn ze. Maar goed, ja, ze kunnen nooit, denk ik, in mijn hele carrière tip aan de volgende vrouw. Want als je als radio-dj of tv-presentator een supergrote ster mag interviewen, is het altijd heel erg afgebakend in een hotelkamer of in een restaurant. En dan krijg je maximaal een x-aantal minuten. Meestal 5, 7. Ik had er 10 met haar. En in de 11e minuut begon haar manager echt van die keelgebaren maken van kappen nu, eruit met hem. En zij zegt, mag ik alsjeblieft nog een kwartiertje met hem? Hij is zo lief. Het was Nelly Furtado. Ja, ik had wel wat moeite, want ja, hoe zou ik het zeggen? Ze rook alsof ze net seks met een ui had gehad. Maar ja, je kunt niet alles mee hebben. Ik ben nog steeds dol op haar. Nelly Furtado op 538. I'm like a bird. En dit zei ze ook nog tegen me.

Jackie Morrison, Return of the Mac. Bij 538, de volgende vrouw. Echt, dit is echt waar. Zij is gewoon in de broek geplast. Ja. Nou ja. Ja, ze heeft dus een hobby. Ja, die wil je niet in een restaurantrecensie lezen. Dat woord LARPen. Ja, dat staat voor Live Action Roleplaying. Dus verkleed een fantasiewereld in en daar echt een personage gaan spelen. Ze zei ja, het was mijn wens om dat al jaren te doen. En ik heb het laatst gedaan. En van blijheid plast ik gewoon in mijn broek. Oh, oké. Okay. Ja, het is een beetje hoe wij ons voelen als de baas zometeen om 3 uur zegt... als het werken toelaat, mag je nog 1 keer naar een terras dit jaar. Ja, leuk hoor. Bente. Ze heeft een nieuwe single en die hoor je nu op Radio 538.

0: Ja, het is toch, ik noem dat altijd maar, een lekker slapenbuffertje. Gewoon zo'n lekker bedrag op je rekening, dat je gewoon geen stress hebt. Er kan er even een keer een wasmachine kapot gaan en ook nog een auto. Maar het kan ook die droomreis zijn of eindelijk die keuken afmaken. 10.000 euro. Ja, hij wil er maar niet uit, joh. Ga jij het flikken? Ik hoop het. Een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Over een paar minuten koffer 5. Ga jij hem raden? Zorg dat we je gegevens hebben via de 538-app. Daar kun je klikken op Ik Doe Mee. Laat je naam en telefoonnummer achter. En wie weet word je zometeen wel gebeld. En verder hoor je hits van Robbie Williams. Bruno Mars met Carol G komt eraan. En Ed Sheeran zometeen.
1: Soms wil je zeggen...
2: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
1: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domein namen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
10: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a lot! And here's your lot!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander.
18: Of verzacht jij het slechte nieuws?
17: Tip van 538. Zeg het.
19: In harmonie.
17: Zoals,
18: ik heb je kat opgesloten.
19: In de wasmachine.
18: Of, ik heb water gemorst.
19: Over je laptop.
17: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
19: een duet.
17: Oh ja.
19: Ik ben ook zwanger.
17: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
21: Hallo.
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
23: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
24: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
26: Oh, spannend. Nieuwe ronde van de stemmenjacht. Zometeen Your Timberland

0: 538 Stemmenjacht.
1: Kaylee!
2: Hoi, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Uit Beverwijk.
2: Ja, uit Beverwijk.
1: Spelen jullie op de Zwarte Markt daar inmiddels een namaakversie van de Stemmenjacht?
2: Nee. Moet je niet winnen, hoor.
1: Je hebt de stem geraden, je wint 3 tientjes.
2: Nou, ik hoop het er niet.
1: Kaylee, ik heb hier 10.000 euro voor je.
2: Yes.
1: Maar ik kreeg al een beetje ingefluisterd via de jury. Jij mag dat niet helemaal voor jezelf houden.
2: Nee. Ik heb met mijn collega afgesproken dat we allebei meedoen. En dat, de helft. Allebei de helft.
1: Spannend.
2: Dat is ook leuk, hè? Dat is ook heel leuk.
1: Ja, natuurlijk. Het is een hartstikke lekker bedrag. Zullen we nog even luisteren, Kaylee?
2: Ja, zeker.
1: Oké, komt ie aan.
2: Zielig.
1: Onthul hem nog niet meteen. Vertel eens even, hoe gingen die gesprekken tussen jou en je collega Jet, waardoor je dan tot dit antwoord bent gekomen?
2: Nou, we hebben eigenlijk allebei een andere naam. Dus we spelen ook allebei mee. Dus zij denkt dat het hem niet is. Ik hoop dat het hem wel is. Dus ja.
1: Oh ja. Ja, dit klinkt wel als twee vriendinnen.
2: Ja, zeker. Oprecht en gemeen. En ja.
1: 10.000 euro, koffer 5, is weer geopend. Kaylee uit Beverwijk denkt zeker te weten, dit is...
2: Carrie ten Napel.
1: Carrie ten Napel, de presentatrice, dochter van Evert ten Napel. Stemmenjacht jury.
0: Het antwoord is... Fout.
1: Nee, shit zeg.
2: Helaas, wat een gelijk.
1: Nou, dan hopen dat Jet in de uitzending komt. Dan kun je hem alsnog met haar delen. Ik heb een hele mooie troostprijs voor je. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Veel plezier.
2: Nou, superlief, dankjewel.
0: De 538 Stemmenjacht.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
1: Timbaland.

58 serveert ook nieuwe hits op je werkdag. Marshmallow en Cameron with Calm. Je hoorde hallo. Zo, hallo. Zometeen Bruno Mars en Karol G. En deze man gelooft net als bijvoorbeeld Sia en Kesha in buitenaards leven. Logisch. Ik zag net een BMW rijden met een knipperlicht. Weet je, alles kan. Ik weet het zeker. Robbie is hier.

0: Last Frequencies en Caleb Scott. Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Een update over de gevangenismedewerker. Die werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam.
0: Nou, dat en meer zometeen. En natuurlijk nog steeds kans op die knaken. 10.000 euro. Kan over een ruim half uur voor jou zijn als je meespeelt met de 58 stemmenjacht. En natuurlijk de hits om je werkdag zo lekker mogelijk te maken. Will.i.am, Britney Spears en Davina Michel, ze komen eraan.
2: Zaterdag 24 oktober
3: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
2: Net even anders.
3: De allerbeste DJ's.
2: 40.000 dancefans.
3: En jij.
2: Bent VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
3: En ga als VIP
2: naar AMS.
3: Een extra lange nacht met Afrojack,
2: Marlon Hofstad,
3: Armin van Buuren
2: en David Guetta.
3: Alle AMF info op 538.nl.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
7: Domino's.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar 1 ster beter leven XXL kiptijfilet 900 gram voor maar 7,99.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
7: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
12: Nee, pleut op joh.
11: 650.000 dieren.
12: Dat is bizar.
11: Per dag.
12: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
11: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
12: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
11: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Nieuws. 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een flinke ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als terreurdaad. Een van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft de ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met namen van bijna 300 studenten en medewerkers die in de oorlog zijn omgekomen. En na het weerrecord van gisteren hebben we ook vandaag een landelijk record te pakken. In Twente is het al ruim 27,5 graad. Zo warm is het in ons land nog niet geweest op 30 september. Het oude record komt uit 1895. Het weer, ja, warm dus. Tot 27 graden wel. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het laten regenen. Vanavond dan overal regen en in het oosten kans op onweer. Dit was het 50 Nieuws.
15: Dankjewel, Hanneke. De 3 grootste files. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. 32 minuten, dat komt door een ongeluk. Dan door een te hoog voertuig. Een file op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. 31 minuten file. En de A20 naar Gouda toe vanuit de Hoek van Holland. Voor Gouwen 3 kwartier. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het in de gaten houden. A1 bij Amsterdam naar Naarden toe bij 3.9. A2 Weert-Echt 202.3. De A4 Den Haag naar Delft.

0: 65,5. A6 Lelystad-Muiderberg 62,3. Dan de A9 Haarlem-Alkmaar bij 44,7. A10 Diemen-Zeeburgertunnel 11,4. Maar in Utrecht de A12 bij 74,9. A27 Hilversum-Almere 108,4. A28 Hogeveen naar Assen bij 153,6. En de laatste bij Valkenburg, de A79 Heerlen naar Maastricht toe bij 6,3. En alle controles check je app van Flitsmeister.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met financial lease.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 5.
9: Zielig. Weet jij al wie het is?
7: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Druk op de knop in de 538-app.
0: Mark Lapland. Zo, even die woensdagmiddag nog een zetje geven met Will.i.am, Major en...

538 op woensdagmiddag, radio op standje lekker. En omdat we al zin hebben in een feestje en in het weekend, net als jij. Daarom op Weggeef Woensdag nu op ons 538 Instagram account. 2 tickets te winnen voor Amsterdam Music Festival met Armin en David Guetta. Bring the action.

dat dit gewoon net als Snappy ook muziek is, hè? Dat het gewoon in dezelfde categorie valt. Ja, het is muziek. Je kunt het bijna niet voorstellen. Shanna Spyro. Bij 538. Nu even. 1998. Google was net geboren. Welke kleur Tamagotchi had jij? Ik had die geel-oranje. En ondertussen loopt in Oklahoma een man al 2 jaar van rommelmarkt naar rommelmarkt met een zelfgebouwde metalen doos. Beetje draden erin en wat computeronderdelen, knoppies, hendeltjes. Zijn verkooppraatje. Dit is een atoombom ter waarde van 1 miljoen. Dus ergens heeft die man, dat is ook een beetje sneu toch, gedacht dat iemand tussen de grasmaaiers en 3 videobanden zou zeggen: schat, kijk, dit is precies wat we nog missen. Maar uiteindelijk is dat nieuws een beetje gaan lekken. Dus de politie is hem gaan zoeken. En na al die jaren, 98 hebben we het over, nog steeds niet gevonden. Gevonden.

0: de 538-app dingen te lezen over de stemmenjacht. Bijvoorbeeld Max, die app net. Ik weet het! Ja. Maar dan moet je wel zorgen dat je het aangemeld in de 538-app. Allemaal hartstikke gezellig natuurlijk dat je het weet. Maar we moeten echt je nummer hebben en je naam. En die kun je alleen maar verspreiden richting de studio door jezelf aan te melden via de knop Ik doe mee in de app van 538. Waarom zeg ik je dit? Ja, je bent misschien hartstikke druk met werken en je hebt de tijd niet in de gaten. Maar zometeen, ja, over een paar minuten, een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Aanmelden dus via de app. En wie weet win je in een paar minuten 10.000 euro. En verder, Ugel en Guetta met Shine, Dua Lipa komt eraan. En Self-Aware, Tampa City, zometeen hier.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
5: Laten we dansen.
4: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
9: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
10: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
11: Honda, the power of dreams.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
20: Allsafe
21: geeft ruimte.
22: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
23: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde.

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Binnen 1 minuut meer muziek.
3: Tijdens de 538 werkdag.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Ik kan

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: 538. Makelaar Brand.
3: Yes, nieuwe ronde. Stemmenjacht zometeen. En je hoort Phil Collins.

0: bedrijf voor 10.000 euro is Frank.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, uit Brabant, dat horen we meteen. En Frank, ja, er worden bijna alleen maar vrouwen genoemd. Soms ook een man, zonder dat je gaat verklappen. Wat ga jij noemen zometeen qua geslacht?
1: Jij gaat een man noemen.
0: Oké, dat vind ik de spannendste rondjes. Oké, nog even snel luisteren. Dit is de stem uit koffer nummer 5.
2: Zie je.
0: Een rare man.
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Frank, neem ons even mee in je denkproces. Hoe ben je tot deze naam gekomen?
1: Nou, van de week werd het geopperd in de ochtendshow door Rick, volgens mij, dat misschien ook wel eens een man mocht kon zijn.
0: Ja.
1: Toen ging het in het journaal in de nieuwsrubriek over dat 16% van de mensen huiselijk geweld vrij gewoon vinden. En toen moest ik aan deze naam denken. Ik denk, nou, misschien is je het wel.
0: Ja, het is een creatieve afslag. Ja, wie denk je gehoord hebben?
1: Leeuw Kleine.
0: Oké. Koffer 5, 10.000 euro. Is het Leeuw Kleine? Stemmenjachtjury.
3: Het antwoord is... fout.
0: Oh, jammer.
1: Mooi geprobeerd, toch?
0: Ja, zo is het. Zo is het. Frank, ik wil je daarvoor hartelijk danken. Ook namens de medekandidaten, want er kan weer een naam doorgestreept worden. Als troostprijs krijg je een prachtige reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot de volgende ronde, Frank.
1: Altijd leuk. Dank je.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Nieuwe ronde zometeen bij Frankie en Iron. En nu...

0: Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Op de vliegbasis bij Leeuwarden is iemand opgepakt die riep dat hij een bom bij zich had.
0: Oh jee. En Frank en Aijen komen eraan met volop nieuwe rondes voor de stemmenjacht. Met jouw kans om te winnen €10.000.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
7: Nee, pleurt op joh!
6: 650.000 dieren.
7: Dat is bizar.
6: Per dag.
7: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
6: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
7: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
6: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a walk! And give you a walk!
11: Abonneer je
5: net op bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt.

0: kleine textielbak.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: 538 Nieuws. 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Op de vliegbasis bij Leeuwarden is een man opgepakt die riep dat hij een bom bij zich had. De man had een pakketje bij zich en dat wordt nu nog onderzocht door bomexperts van de explosieve opruimingsdienst. De omgeving van de vliegbasis is afgezet. De Britse premier Burnham denkt erover om terug te komen bij de Europese Unie. En Frankrijk en Spanje zijn daar blij mee. Uitstekend nieuws, zegt de Franse president Macron. De Spaanse premier Sanchez zegt dat hij Britten met open armen zou ontvangen. Die stapte 6 jaar geleden uit de EU, maar volgens de premier zijn ze nu slechter af. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwingen om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jean-Paul van Hekker vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. Het weer, de bewolking neemt steeds verder toe. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. Morgen eerst wat nat, later droger en af en toe een zonnetje. Dan een temperatuur van rond de 20 graden. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
12: En dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg 25 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar een auto met pech, 25 minuten vertraging. En de laatste lang op de A50 Arnhem-Os tussen Grijsoord en de Rijnbrug. Daar een ongeluk gebeurt en de vertraging is 26 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor

0: winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: 538. De 538 Stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 5.

0: DJ Chesto op 538 en Little Industry.
1: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eimer.
0: Het is woensdag, het is 30 september 2026, maar dat wist je al.
2: Wat ontzettend leuk dat je er vandaag weer bij bent. Wij zijn vanochtend hebben wij ook aan de radio gekluisterd gezeten. Want daar werd me toch de stem genoemd die in dit team echt rondzong. Met name bij jou, Frank.
3: Weet je, ik zit nog steeds in de ontkenning ook.
2: Ja, ja.
3: Ik denk dat de jury een fout heeft gemaakt.
2: Ja, jij dacht echt, het is Bender, dus Benjamin Buit.
3: Ik hoor nog steeds Bender. Dat is die YouTuber is dat, dat jonge gastje. Verklaart ook waarom er veel vrouwen worden genoemd. Want Bender, die heeft een beetje hoog stemmetje natuurlijk. Typisch stemmetje heeft hij.
2: En ik zat te luisteren en ik dacht, hij gaat eruit. Nu uit.
3: Ja.
2: Maar nee.
3: En toen werd er een fout gemaakt door de jury.
2: En toen werd ook nog, Mark-Marie Huijbrechts genoemd. Allemaal een beetje mannen met die hoge stemmen.
3: Ik ben naar Bender ben ik uitgecheckt. Ik dacht, laat maar. Nee, ik heb geen idee. Cover 5 is nog steeds open voor €10.000. We gaan meerdere rondes weer spelen vandaag in de middagshow. En we hebben Agda en de Munnik.
2: Ja, maar die gaan een concert geven in het Olympisch Stadion. Dus dat is heel leuk om die twee weer even te spreken. Want dit was voor hun echt een bucketlist ding.
3: En Jessica Valerius, die documentairemaakster, die spreken wij zo meteen op een moment. Ja, bizar. Die heeft een ter dood veroordeelde gevolgd voor een documentaire. En die is er nu nog wel, maar over een uurtje niet meer.
2: Nee, die is daar zo meteen gewoon bij die executie aanwezig. De eerste in 200 jaar daar.
3: Gezellig.
2: Ja. Maar ik ben wel vereerd dat we haar mogen spreken. Benieuwd hoe het voor haar is als mens.
3: Welkom bij de middagshows. Ja. M&M, Lose Yourself.
4: Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: die verliefd is geworden op iemand anders binnen een relatie, maar die er vervolgens niks mee heeft gedaan.
1: Dat is lastig, zeg.
0: Maar veel voorkomend.
1: Heel veel voorkomend. Je zit in een relatie, je wordt verliefd op iemand anders en je denkt, oké.
0: Wat ga ik hiermee doen?
1: Ja, en je besluit het te doen wat netjes is in je relatie, toch? Ja. Juist, denk ik.
0: Nou ja, dat is afhankelijk van wat voor relatie je hebt. Maar ook waar? Je hebt in ieder geval besloten in dit geval om er niks mee te doen.
1: Je doet er niks mee, ja. Dat is wel lastig, want dan je zit wel met die verliefdheid nog natuurlijk. Ja. Ik weet dat André Rieu, die heeft dat met zijn vrouw af. Dat zag ik in zijn documentaire. Dat André Rieu wordt op tour altijd verliefd op een andere vrouw.
0: Wat?
1: Maar zijn eigen vrouw weet dat. En die heeft wel gezegd, ja, prima, maar je doet er niks mee. En daar doet hij dus ook niks mee. Maar hij wordt wel altijd even verliefd op iemand anders.
0: Ja, maar sommige mensen hebben dat. Die worden heel makkelijk verliefd.
1: Heel makkelijk verliefd,
0: en daar hoeven ze dan helemaal niet iets per se mee te doen. Maar het kan ook zijn dat je echt in een soort van tweestrijd zit. Van, ja, ik zie deze persoon misschien heel vaak en ik vind die wel heel erg leuk.
1: In dit geval weet ik zeker dat er iemand zit te luisteren die dit heeft, dat die hier middenin zit of die dit heeft meegemaakt.
0: Er zit iemand te luisteren die dit meemaakt. Op het moment zelfs.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, bellen is een tweede.
1: Ja, wil je even bellen? Het mag anoniem.
0: Ja.
1: Je hoeft geen namen te noemen, maar we zijn gewoon heel erg benieuwd hoe dat is. Dus zit er iemand te luisteren die in een relatie zit, maar verliefd is op iemand anders en daar niks mee doet? Als jij dat bent, pak even de telefoon 0909-3000-538. En het mag ook nog in een ver verleden zijn, hoor. Maar als jij
0: mag ook, zeker.
1: Nu in een relatie zit en verliefd bent op een ander,
0: ja, dat houden wij heel graag.
1: Ja, laat even voor je horen. Ja. Dat mag in de 538-app. Met die 538-app kan je ons een berichtje sturen. Of je belt dus even 0909-3000-538. Ik vind deze heel spannend.
0: Ik ook.
1: Dit is Robin S. op 538.

0: jou mijn actievere houding achter de microfoon opgevallen?
1: Nee.
0: Nog niet?
1: Nee.
0: Ik kijk wel eens filmpjes terug van ons en dan denk ik altijd, die zitten wel bij als een zoutzak.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is dat iets wat ik jou moet zeggen in het vervolg? Of,
0: Nou ja, kijk, het doet mijn atletische lichaam niet goed soms hoe ik zit.
1: Dat is ook zo.
0: En dan kijk ik terug en dan denk ik, ja, mensen zullen wel denken, wat hangt hier? Maar de radio is natuurlijk altijd zonder camera's geweest. En dan kun je gewoon hangen, liggen.
1: Doen wat je wil.
0: Doen wat je wil. En, maar nu zie ik wel eens dingen terug dat ik denk, ja, moet ik wat aan doen? Dus ik doe daar sinds gisteren wat aan. Maar het is niet opgevallen.
1: Nee, het is me helemaal niet opgevallen. Maar weet je, ik zal die filmpjes eens terugkijken.
0: Ja.
1: En wellicht dat ik dan zeg, wauw, want ik zie jou ook achter 6 schermen.
0: Maar je kan ook gewoon nu naar me kijken, want op zich zie je me zitten.
1: Ik ga even kijken.
0: Je ziet niks?
1: Ik zie niks.
0: Maar je kan we hebben zo'n stoel dat je in allemaal standjes kan zetten. Ja, omhoog en naar beneden. Maar je hebt dus ook een knopje.
1: Kantelen.
0: Dat je kantelt. En ik heb me altijd afgevraagd, wat heb je daaraan? Kijk, naar achterkantelen is lekker. Ja. Weet je, dan heb je een soort halve licht heb je dan. Maar wat ik dus nu doe, ik heb hem naar voren gekanteld. Dus eigenlijk val ik er net niet af.
1: Dus elke keer dat je zo tegen die knoppen zo
0: exact,
1: half zo.
0: Exact, ik word een beetje zo van mijn stoel afgedrukt. Waardoor ik hoop een wat actievere houding te hebben.
1: Wat jij wel niet over hebt allemaal
0: maar
1: voor iedereen.
0: Maar het wordt niet gezien. Dus.
1: Dat is correct. Ja, okay. Dat is correct.
0: Okay. Ja. We gaan nieuws zo doen, Hanneke. En wat heb je mee voor ons?
2: Het liep uit de hand bij de opening van een nieuwe drogistenwinkel.
3: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2.69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
7: Mijn heldin is Lieke Martens.
8: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema.
9: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
6: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
9: Powered by KPN.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
5: In de keuken alles ready.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Goedemiddag, het weer op 538. Er komt steeds meer bewolking. Vanavond overal regen en kans op onweer in het oosten. Morgen eerst op veel plaatsen nat, later droger met af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden.
8: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemers Aquaduct en Rijswijk Centrum 28 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, daar ongeluk gebeurt 30 minuten. En de laatste lang op de A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoord en Heteren 28 minuten. En dat komt daar door een ongeluk.

0: Crisscross Amsterdam en Stay Never Leave op 538 in de middagshow, waar wij nog midden in een zoektocht zitten. Zit er iemand te luisteren in een relatie die verliefd is op een ander, maar daar helemaal niks mee doet?
1: Ja, maar eerst even dat verhaal waar ik helemaal afgeleid werd door Hanneke. Dat er een vechtpartij is uitgebroken bij een drogist. De mensen kregen gratis tasje en dat ging
0: helemaal. Oh jee, heeft Monica Geuze weer wat geroepen?
2: Nou, dan zou ik ook in de rij staan daar. 500 klanten die zouden een gratis tas meekrijgen bij een nieuwe discount drogist in Vlaardingen. Nou, er stond een enorme rij en daar ontstond een ruzie. Waarschijnlijk om wie er eerder stond, wie er voor mocht. Rijnmond zegt dat een vrouw werd gebeten.
1: Nee.
2: Ja, en ook een winkelmedewerker die de boel wilde sussen, die kreeg een klap. Vrouwen die dit hebben veroorzaakt, die zijn opgepakt.
0: Maar vanwege een gratis tas?
2: Ja.
1: Een drogisterij, dus misschien hele dure geurtjes en dingetjes. Je weet het niet. Gaan mensen ver.
2: Het is een discount drogisterij.
1: Nee,
2: maar goed. Ja. Dan ander nieuws over een vrouw. Een executie van een vrouw. Krista Pike was afgelopen week veel in het nieuws in de Amerikaanse gevangenis van Tennessee. Zij zou geëxecuteerd worden. En dat is op het laatste moment niet doorgegaan.
0: Ah, dit is bizar nieuws, ja. Hanneke. Want ja. Jessica Filerius, die wij zo meteen bellen hierover, die haar volgt voor een documentaire, die is daar. En wij wilden haar dus spreken vlak na die executie, die dus inderdaad, wat is het?
2: Over een half uurtje.
0: 25 minuutjes is.
1: Ja. Een half uur daarvoor is het dus gewoon tegengehouden.
2: Een uur van tevoren schijnbaar. Dus,
0: en op welke grond? Wat weten we?
2: We weten eigenlijk nog niks, behalve dat er natuurlijk door verschillende partijen is verzocht om gratie.
1: Ja.
2: Maar dat was telkens afgewezen. Dus waarom het nu wel is toegekend, dat is nog niet duidelijk.
1: Dat gaan we zo meteen even vragen natuurlijk. Ja. Maar jeetje, wat heftig.
2: Ja, en voor de mensen die misschien nog niet van haar gehoord hebben, ze is inmiddels 50. Er is volgens mij 200 jaar lang is er geen vrouw heeft de doodstraf gekregen in deze staat Tennessee. Zij wel. Ze was 18 toen zij en haar destijds vriend een klasgenootje vermoorden. Ja, wat bijzonder dat zij daar is, Jessica, en jullie haar zo kunnen bellen. Nou, ben benieuwd. Nog ander nieuws, het incident waarbij een piloot zijn collega neerstak tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Dat was een jihadistische aanslagpoging, zegt de Israëlische minister van Defensie. Het gebeurde ook allemaal vandaag. Die co-piloot die werd overmeesterd door passagiers in het vliegtuig. Hebben jullie het een beetje meegekregen?
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: een gekke vlucht. Ja. Dan boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Die zei natuurlijk afgelopen weekend op het D66-partijcongres dat die organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek wil slaan. Nou, hij nam dat later terug, maar Farmers Defence Force vindt zijn uitspraak een oproep tot geweld. En dan een bijzondere dag vandaag, 30 september. Want de kans is groot dat je vandaag iemand kan feliciteren met zijn of haar verjaardag. Want op deze dag zijn de meeste Nederlanders jarig. Het zo'n 45.000
0: mensen. Ja, dan is kerst 9 maanden geleden.
2: Exact.
0: Ja.
2: Het zijn alle kerstkindjes. Het is toch ook wel weer mooi.
0: Ja.
2: Ja, verwekt tussen de kerstengeltjes en misschien met een klein kerstdiner.
0: Dat zijn we toch voorspelbaar.
2: Echt, hè?
0: Het wordt koud buiten en we gaan met z'n allen binnen.
1: Lekker gegeten, we zijn gezellig.
2: Ja,
0: we hebben een paar drankjes erin. En 9 maanden later hebben we kerst. Ja. Hanneke, dankjewel.
2: Yes.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Marten, goedemiddag. Hoe is het met je?
4: Ja, goedemiddag. Gaat goed met mij.
0: Ben je nerveus?
4: Ja, een klein beetje wel.
0: Hoeft niet, het is zo makkelijk, joh. Je zegt een goede naam, we geven je 10.000 euro en je bent de winnaar.
4: Ja, dat zou heel prettig zijn, ja.
0: Ja, toch.
1: Ben je zeker van je zaak?
4: Nee, eigenlijk niet. Maar ja, ik kan altijd een gokje wagen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Laten we nog één keer luisteren voor 10.000 euro naar koffer 5. Wie hoor jij? Verlos ons van die 10.000 euro.
4: Nou, volgens mij is het Pommelien Thijs.
0: Pommelien Thijs?
1: Oh ja.
0: Dat is een Belgische dame, Vlaamse dame.
1: Ja, ja. Die ook zo'n hoog, beetje klein stemgeluid heeft.
0: Ja.
1: Als ze praat.
0: Ja.
1: Dat is niet slecht dit.
0: Zeer populair, ja,
1: absoluut.
0: Pommelien Thijs. We gaan naar de jury voor 10.000 euro.
3: Het antwoord is... fout.
4: Dat is jammer.
1: Dat is jammer.
0: Heel jammer, ja. Helaas, maar als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de postcode loterij.
4: Oké, dankjewel.
3: De 538 Stemmenjacht. Meld je

0: Zit er iemand te luisteren die in een relatie zit en verliefd is op een ander en daar niets mee doet? Wat zou jij daarmee doen eigenlijk? Stel, Take, jouw man zou zeggen: ik ben verliefd op een ander, maar ik doe er niks mee.
1: Och, ja, dat vind ik denk,
0: is lastig, hè?
1: Ja, maar vertel het me liever niet.
0: Ja, zou je dat dan hebben?
1: Ja,
0: dan
1: ja,
0: maar niet
1: ja,
0: weten?
1: Ja, ja, ja, ja. Laat maar.
0: We hebben Anoniempje aan de telefoon. Anoniempje?
2: Ja, goedemiddag.
0: Jij zit in een relatie en je bent verliefd op iemand anders.
2: Ja, dat was ik niet gepland, maar dat is wel zo.
0: Dat lijkt me dat lastig.
2: Dat is stom vervelend.
0: Want kun je iets vertellen? Hoe lang zit je al in een relatie en op wie ben je verliefd?
2: Nou ja, die relatie die is nu al 7 jaar aan de gang. En na 20 jaar kom je iemand weer tegen via Facebook. En dan spreek je dan mee af. En eerst als goede vrienden ga je gewoon wat drinken. En ja, zit zij in een relatie die niet lekker loopt. En dat gaat over. En dan pik je op dat je er toch al toen de tijd al heel erg leuk vond. En toen heb ik er niks van gezegd toen zij in een relatie zat.
1: En waar kende je die persoon al van?
2: Dat was een oude buurvrouw.
1: Oeh, ja, die zat dichtbij.
2: Ja, dus dan kom ik elkaar jaren later weer tegen. En dan, ja, dat ontwikkelde zich in een moordend tempo. En uiteindelijk heb ik er min of meer voor gezorgd dat ze door berichten te sturen, ervoor te zorgen dat ze me van me wal lacht.
0: Oh, jij bent het een beetje kapot gaan maken ook.
2: Ik ben heel lullig en heel egoïstisch geweest. En ik heb daarin, terwijl mijn hart anders vertelde, heb ik naar mijn geweten geluisterd en heb ik het kapot gemaakt.
0: Oh, maar hoe kan jij nog elke avond naast iemand anders in bed kruipen dan? Als je hoofd en je hart bij iemand anders is?
2: Dat is lastig.
0: Jeetje, ja.
1: Hey, maar wat stuur je dan waardoor iemand gaat walgen?
2: Om zonder op de inhoud in te gaan, dat het beter is dat het zo niet doorgaat en dat mensen elkaar maar beter niet kunnen ontmoeten omwille van.
0: Hey, en waarom heb jij nooit gedacht, Anoniempje, die relatie van 7 jaar, die gooi ik de deur uit en ik ga gewoon vol voor die oude liefde, die oude buurvrouw van mij?
2: En is er nog zekerheid. Twijfel. Je weet wat je hebt. Je weet niet wat er nog uit gaat komen. Je kent elkaar wel lang, maar niet heel oppervlakkig.
1: En weet je huidige relatie er iets van of heb je niks verteld?
2: Jawel, die weet ervan.
1: Oh.
0: En die is er oké mee?
2: Nee, dat geeft strubbelingen, maar die zegt wel van oké, je hebt die stap genomen, dus.
0: En tot slot, helpt het dat je die buurvrouw een beetje hebt laten walgen? Zo van, die is nu op een afstandje.
2: Maakt het veel makkelijker om zelf ook afstand te nemen.
1: Ja, ach, wat een ingewikkelde situatie.
0: Ja, vind ik ook, ja. Wat een gedoe, want eigenlijk is niemand de winnaar nu, toch? Jij bent niet de winnaar, je vriendin is niet de winnaar. En weet je wel, je buurvrouw die je weg hebt gestoten, die is jou dus ook kwijt.
2: En dit alles kent enkel verliezers inderdaad.
0: Ach man, nou heel veel sterkte. En dank voor het reageren. Heel
1: erg bedankt.
2: Graag gedaan. Hey, fijne goede uitzending nog.
1: Dankjewel.
2: Hoi.

0: Kingdom of Fear op 538 in de middagshow, waar het bijna 5 uur is. Dat betekent dat wij natuurlijk zometeen het nieuws hebben. Hanneke, wat heb je mee voor ons?
1: Mensen die geweld tegen hulpverleners gebruiken, kunnen vanaf morgen hogere straffen krijgen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde.
10: Heeft ruimte.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
2: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: 538 Nieuws.
12: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Mensen die geweld tegen hulpverleners gebruiken kunnen vanaf morgen hogere straffen krijgen. Het OM gaat strengere straffen eisen voor geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals politieagenten, hulpverleners en leraren. De nieuwe richtlijn moet voorkomen dat dit geweld wordt afgedaan met alleen een taakstraf of een boete. De rechter bepaalt uiteindelijk welke straf wordt opgelegd. De burgemeester van Arnhem wil na de massale vechtpartij in zijn stad gisteravond dat het kabinet ervoor zorgt dat kansloze asielzoekers sneller worden uitgezet. De groep jongeren die aan het vechten sloeg kwam niet eens uit Arnhem, zegt hij tegen Hart van Nederland.
13: Het zijn jongens met een Syrische achtergrond en in asielprocedure. Sommigen zijn uitgeprocedeerd, dus die zouden hier eigenlijk niet mogen zijn en uitgezet moeten zijn. En ze komen uit allerlei hoeken van Nederland.
12: Burgemeester Marcouch wil een snellere procedure, zodat de jongens weten of ze kunnen blijven en werk kunnen zoeken of meteen terug moeten naar huis. De executie van een Amerikaanse vrouw met een dodelijke injectie is op het laatste moment tegengehouden, zeggen Amerikaanse media. Christa Pike van 50 zou op dit moment de doodstraf krijgen, omdat ze als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een vrouw van 19 vermoordde. De rechters willen nagaan of haar rechtszaak in 1996 goed is verlopen. En het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen Ja21 en Pro voor de nieuwe belastingplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. Pro ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Het weer, de bewolking neemt nog steeds verder toe. Vanavond overal regen, ook kans op onweer. Morgen eerst op veel plaatsen nat, later af en toe een zonnetje. En dan is het zo'n 20 graden. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
14: En dan de langste vertragingen, de A4 Rotterdam, Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp, 31 minuten. Een flink op de A15, Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Papendrecht, 1 uur en 17 minuten komt door een auto met pech. En de A28, Amersfoort-Zwolle.

0: tussen Wezep en Zwolle-Zuid. 40 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Later en altijd.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims op 538 in de middagshow. En mag ik een groot applaus voor Acta en de Munich. Thomas en Paul, goedemiddag. Hey.
1: Hi.
0: Even samen de auto ingekropen.
1: Ja, klopt. Ik moest even een plekje zoeken om even rustig te bellen. We zitten nu bij Eva. We vanavond in de uitzending. We moesten even allemaal gedoe met een scène waar we in zitten. Dus we moesten even een plekje zoeken waar we konden bellen met jullie.
0: Jongens, we moeten jullie feliciteren. Want wat een geweldige bekendmaking. Jullie gaan het Olympisch Stadion doen.
1: Ja, normaal toch?
2: Is wat.
3: Hey, en een stoute jongensdroom, heb ik begrepen. Een bucketlist ding.
2: Ja, nou, ik weet bepaald niet helemaal zeker, maar ik kwam natuurlijk als kind al in het Olympisch Stadion. Ik zat op de dubbel R, heb ik heel veel wedstrijden gezien.
3: Ja.
2: Dus het is wel een, het is wel een sensatie als wij daar volgend jaar op komen lopen. Dat zou ik wel erg prettig vinden.
3: Hoe komt zoiets tot stand? Wie oppert dit? Of worden jullie benaderd?
1: Nou, we kwamen natuurlijk ooit met de reunie weer samen in 2023 en toen... We dachten nou misschien dat we één keer in de Ziggo Dome kunnen spelen. Dat zou leuk zijn.
3: Ja.
1: Nou, dat werden de 6. En toen vervolgens mochten we nog 4. En dit jaar weer 3. En op een gegeven moment denk je, wat zou je dan nog meer... Als het dan zo gek kan, wat kun je dan nog meer voor geks verzinnen? Weet je wel? En dan komt er een soort oud idee naar voren van... Ja, waar zou je nou... Wat zou dat te gek zijn om een keer te spelen? Dat zou het Olympisch Stadion zijn.
2: Ja, het kwam ook van Arena af. Van een, zaten te denken aan een decor over... Een oude arena, zoals Epidaurus, zoals het Forum Romanum en zo. Om daar een soort van idee van een voorstelling aan op te hangen. En toen dachten we eigenlijk, ja, er staat al een gebouw sinds 1928 midden in de stad.
0: Ja. 1 in 1 is 2.
1: Dat is de enige plek eigenlijk waar we nog nooit gespeeld hebben. Ja. Ja, behalve met de streamers hebben we dat gespeeld. We hebben met de streamers natuurlijk al een keer gespeeld.
3: Ja.
1: Maar voor onszelf zou het, ja, dat is natuurlijk helemaal te gek als we dat een keer kunnen doen.
0: Mannen, in 2023 kondigen jullie zo'n reunie aan, hè? Had je toen verwacht dat het zo los zou lopen, hé?
1: Absoluut niet. Ik wel, hoor. Thomas niet. Ik wel.
2: ik zou je vertellen dat ik was toen de verkoop begon... Toen zat ik in de auto, ging ik met mijn zoon naar een museum in Assen. Ik dacht, ver weg. En in een museum kan niemand je lastigvallen als mijn manager belt en zegt... Nou, we mogen blij zijn dat we er eentje vol krijgen... Hij belde om 1:01 dat er 1 uitverkocht was.
3: Wow.
2: Dus dat is nog...
0: Maar ik wil jullie...
2: ik mijn zoon opgehaald had.
0: Ik wil jullie niet tekort doen hoor. Want maar heb je er een verklaring voor? 12 keer Ziggo Dome of wat is
2: het? Dat hebben we wel.
1: Dat...
2: Paul had een verklaring laatst. Hoe noem je dit? De achterbank.
1: De achterbanktheorie.
2: We zijn de achterbankgeneratie geworden. Ja, dus... Ja. Waar wij vroeger op de achterbank zaten en onze ouders Simon en Garfunkel draaiden... Hebben heel veel kinderen nu op hun achterbank gezeten... terwijl hun ouders Acta en de Munich draaiden. Dus daarom, dat was ook de verklaring dat er heel veel jonge mensen waren in de Ziggo. Ja, en nog steeds zijn.
0: En waar spreken we jullie op dit moment, jongens?
1: Op de achterbank.
0: Oh, okay.
1: Nou, we zitten toevallig op de voorbank.
0: Dat is toch jammer. Hé, en er komen ook 2 platen aan. En een goede bekende van jou, Thomas, die heeft er iets mee te maken.
2: Mijn zoon heeft de plaat geproduceerd.
1: Ik wist dat ik hem herken. Hoe wist dat ik hem herken?
2: Ik heb het tot nu toe geheim gehouden voor Paul. Maar hij heeft daarvoor een opleiding gehad. Hij heeft de HKU gedaan. Hij is producer. En Paul die zei, waarom gebruiken we jouw zoon niet als producer?
3: En dan denk jij, ja, natuurlijk 1:1 is 2. Of denk je dan, dat is gekker?
2: Nou, ik dacht, ik weet niet. Want in de studio doe je allemaal dingen. Je roept dingen, je zegt dingen die... Die liever niet weet dat ze dat thuis ook doen. Ja, toen zei Paul, ja, als die jongen die opleiding gehad heeft... dan heeft hij ook al stage gelopen. En dan weet hij gerust wel hoe een studio, hoe mensen daar tekeer gaan. Dus, en het is, ja, ik was een beetje bang voor dat Nepo gebeuren. Maar aan de andere kant, ik heb nog nooit een plaat geproduceerd. Dus het is niet bepaald dat hij hetzelfde doet als ik.
3: Maar hoe gaat die samenwerking dan? Paul, wat zie jij gebeuren?
0: Ja, ik wil beter aan Paul vragen.
3: Thomas even.
2: Ja, misschien ook wel. Nou, waar we naar zochten was een sfeer zoals we ooit vroeger platen maakten. Dat je gewoon bij elkaar gaat zitten en dan liedjes verzint en dat neem je dan op. En op een gegeven moment ga je natuurlijk de studio's in, de grote studio's en met allemaal technici, allemaal mensen eromheen. Dan dacht ik, misschien moeten we weer eens terug naar, gewoon als je bij elkaar om de keukentafel zit, dat je gewoon in een soort huiselijke sfeer dat doet. En dan...
1: in een soort, ja, met iemand zo bekend bij je, merkte ik ook dat het voor Thomas ook prettig was, want dan was hij ook rustiger. Want hij kent natuurlijk Finn als geen ander. En je bent dan gewoon met elkaar in een hele familiaire omgeving. Dat is heel fijn.
2: Ja, want je hebt allemaal een functie in de studio. Ik heb eigenlijk mijn functie al gehad, want ik ben de tekstschrijver over het algemeen en de muziekideeën heb ik ook wel ingeleverd zo beter. Dus ik ben de vliegende kiep. Ik lig altijd achter op de bank. Ik ben weg zelfs en dan kom ik 2 uur later terug en dan denk ik, hé, dit moet er gebeuren. Dit is mooi. Ik ben de buitenman, zeg maar. En dat is wel...
0: Het woord bank is veel gevallen.
3: Veel, veel, ik ook.
2: Ja. Oh, ik zei buitenman, maar...
0: Achterbank.
1: Nee, ligt op de bank.
3: Ligt, ja, op de bank,
0: ligt,
3: ja.
0: Op de bank.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik lig heel vallend op de bank, ja. Het is, nu heb je waarschijnlijk al de derde cd te pakken. Want waarom hebben we ook bedacht, we brengen 2 platen uit. En we denken, ja, en dit zetten we op de 1. Oh, dan gaat dat naar de ander. Dan gaat dat. En als je dat 15 keer zegt, dan heet die ene plaat de 1... En die andere heet de andere.
3: Ja, wat goed.
0: Er komen 2 platen aan, ook het Olympisch Stadion. En ben je van die achterbankgeneratie? Tickets gaan vanaf vrijdag 10 uur in de verkoop. AgdaEnDeMunnik.nl. Mannen, heel veel dank en succes vanavond bij Eva Jinek.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, hè.
0: AgdaEnDeMunnik.

0: Het masker dat Michael Jackson op had van die weerwolf...
1: Ja.
0: Die was die ochtend per ongeluk blijven liggen in een koffieshop. Ja. Dus vlak voor de opnames is die toch snel in elkaar geknutseld. Je zit dus naar een dingetje te kijken in de videoclip... dat nog geen uurtje oud was.
1: Nee.
0: En dat originele masker nooit meer gevonden. En dat, moet een collector's item zijn geweest.
1: Iemand heeft dat.
0: Maar ja, het is niet uit de videoclip... want die videoclip werd daarna pas opgenomen. Maar goed, kwijt.
1: Ja. Ja, ik heb een beetje nieuws wat een beetje overrompelt over Pauline Cornelissen.
0: Ja, ons Cornelissen. Allemaal, merk ik.
1: Ja, zij is overleden, slechts 50 jaar oud. We wisten natuurlijk al dat ze ziek was. Dat ze werd behandeld voor kanker. We konden ook in de Slimste Mensen, waar ze juryvoorzitter was... natuurlijk bij Herman van der Zand... dat ze dit seizoen met mutsjes op zat. Vanwege die behandeling dat ze haar kwijt was geraakt.
0: En we zagen er net nog in het nieuws ook. Want haar theatervoorstelling...
1: vlak ervoor naar buiten eigenlijk.
0: Ja, die een uurtje geleden is, kwam er buiten dat die is afgezet... dat die gecanceld werd vanwege haar gezondheid. En nu dus het ontzettend verdrietige bericht dat ze is overleden.
1: Ja, ik kon haar altijd heel erg waarderen, haar droge humor. Het was zo'n karakteristieke vrouw. Haar columns waren geweldig, boeken waren heerlijk om te lezen. Dus ja, we zijn een geweldig mens, zijn we helaas kwijtgeraakt. En vanuit deze plek wensen we iedereen natuurlijk sterkte, haar liefde en familie.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Adela, Eend in L.A.

0: Eend in L.A. Nieuw hier op 538 in de middagshow.
1: Ik had vandaag een vrij chaotische dag. Maar ik moet zeggen dat over het algemeen dat vaak voorkomt.
0: Ik wil net zeggen, hij was meer chaotisch dan anders.
1: Ja, de woensdag is gewoon kinderen halve dag school. Dus dan is het gewoon, ja. Dan komt er gewoon meer speelmaatjes, sport. Dus er komt van alles bij kijken. Maar dan heb ik een soort van... Nou, ik had vandaag 10 minuten om en boodschappen te doen. En even nog wat extra dingen te halen. En toen dacht ik, ik ga eens eventjes speciale honing halen.
0: Lekker!
1: Manuka honing. Ik weet Manuka. Dat jij ook erg van de kastanje honing bent. Je kan het waarderen.
0: Maar Manuka honing is ook iets?
1: Dat
0: is
1: ja,
0: ook
1: een heel speciale
0: is lekker.
1: Honing.
0: En dat gooi je overal op?
1: Nou ja, ik wel, want ik denk dat is goed voor je. Dus dat gaat een beetje over de pannenkoeken van de kinderen. En dat gaat om brood, dat gaat om de wafels. Je kan beter vragen waarom niet.
0: Een lepeltje losheffen.
1: Ja, als ze denken, tuurlijk. Lekker, up, zo'n eetlepel erin, weet
0: Manuka
1: je wel.
0: En dan, honing.
1: Manuka, dat heeft heel veel, een hele heilzame werking en zo.
0: Nou, Taak
1: had een aantal flessen gekocht en ik was er doorheen. Dus ik dacht, ik moet nieuwe halen. Ja. Anders ga ik, weet ik veel, Nutella geven en dat wil ik niet. Dus ik snel, up, zo'n speciaal winkeltje in bij mij in het dorp. En ik zie de Manuka honing, laatste potje.
0: Ach.
1: Ik zeg potje, want hij is erg groot. Maar prima, ik dacht, dan heb ik wat. Dus ik
0: dat kost je echt zo 8, 9 euro, denk ik.
1: Ja, ik zag dat staan, 8, 9 euro. En toen dacht ik, vind ik best, ja.
0: Stuur, hè,
1: honing. Dus het is aan de hogere kant. Ja. Maar dat
0: en dit was een
1: over.
0: Klein potje, dit.
1: Ja, dit klein, is wel potje. Klein potje.
0: Ja, dan is 8 euro.
1: Maar, ja, 8 euro.
0: Dat is wel... Dat is,
1: dus
0: dat is
1: ik grijp dat van het schap, ik draai me om naar de kassa. Die man slaat aan en zegt, dat wordt 46 euro. Ik verslik me, maar ik weet niet hoe snel ik mijn telefoon moet... op dat ding moet drukken
0: nee.
1: om af te rekenen.
0: Heb je betaald?
1: Ik kan niet
0: hoeveel
1: anders
0: zei je?
1: 46 euro.
0: 46?
1: Maar ik was...
0: 46 euro.
1: Maar ik kon niet meer. Ik ga dan helemaal in de... Hè, maar er stond een bordje bij met 8 euro. Nee, is het dan gerekend per 100 gram? Wat is er? Waar heb ik naar gekeken?
0: Nee, maar dan kan je echt zeggen tegen meneer, moet je luisteren. Joh. Ik heb hier een klein potje. Ik heb hier 2 lepeltjes uit. Daar ga ik toch niet 46 euro voor betalen?
1: Ja, kijk, ik weet dat Manuka honing dat speciaal is en duur. Maar ik heb dus nooit gekeken echt naar de prijs.
0: Jij smeert dat overal op.
1: Ik heb dat in het verleden overal op gesmeerd.
0: De Taak heeft daar flessen van gekocht ook.
1: Ja, ja, ooit, ja.
0: Wow.
1: Ik kreeg echt een attack.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja. Dat de linker helft van je gezicht hangt, maar dat je dan toch zo afrekent. Ja,
0: ja, die cashier die denkt, zo, dat heb ik goed gedaan.
1: Ik zag hem ook heel tevreden te overhandigen.
0: Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat mensen het ook wel eens hebben gehad. Weet je wel, dat je wil bij de kassa niet afgaan, toch?
1: Ja, het is tussen het kruising tussen het niet afgaan, het niet laten kennen van, wist ik wel.
0: Ja, ergens. Ja.
1: Maar ook tussen, ja, er staat weer iemand achter je.
0: Ja, je hebt een rij achter je, dan ga jij een beetje moeilijk doen over honing. Ja.
1: Hoe duur zeg je? Nou.
0: Heb je dit ook wel eens meegemaakt? Dat je bij de kassa dacht, shit, ik had niet gedacht dat het zo duur was, maar je hebt toch betaald.
1: Ja. Ja. Nog leuker als het dan, want het is mij ook wel eens overkomen, dat er dan piep, geen saldo komt.
0: Oh, auw.
1: Maar goed, weet je,
0: auw.
1: We maken het hopelijk allemaal wel een keer mee.
0: Wanneer kon jij niet meer terug bij de kassa? We willen alle verhalen gaan verzamelen, dus als je ook een verhaal hebt, laat het eventjes weten in de 538-app, want dan kunnen we die voor zometeen gebruiken. Dus de 538-app, even een berichtje sturen als je dat leuk vindt. En bellen kan ook, hè, als je het bij de kassa een keer mee hebt gemaakt. 0909-3000-538. We hebben nieuws zo, Hanneke. Wat heb je?
2: Zometeen in het nieuws ook meer over het overlijden van Paulien Cornelissen.
3: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
4: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
3: Je geeft het antwoord.
4: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
3: Dit kan je zomaar meemaken.
5: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
3: De 538 Stemmenjacht.
5: Word jij de volgende winnaar?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant. 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hoera! Sport! is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
21: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: giraf. Met een V.
1: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
2: Nee, pleut op joh!
1: 650.000 dieren.
2: Dat is bizar.
1: Per dag.
2: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
1: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
2: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
1: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
11: Goedemiddag, het weer op 538. De bewolking neemt steeds meer toe. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. Morgen eerst op veel plaatsen nat, later droger met af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden.
12: En dan de langste vertragingen. De A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn 35 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, daar 38 minuten vertraging. En nogal lang op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen het Kortland-Aquaduct en Rotterdam Centrum, 23 minuten.

0: Hij gaat nog steeds elke keer harder.
1: Ja, is eerlijk.
0: De pauza, hij is zo goed. Magnetic op 538 in de middagshow.
1: Nou, het nieuws over Paulien Cornelissen komt toch best onverwacht. Ja, zeker. Ze is bekend als columnist, schrijver, cabaretier, televisiemaker. Ze is op dit moment nog te zien in De Slimste Mens als jurylid. 2 jaar geleden bracht ze zelf naar buiten dat ze kanker had. En in de eerste aflevering van dus De Slimste Mens had ze ineens een blauw mutsje op en legde ze aan presentator Herman van der Zand uit hoe dat allemaal ging.
2: Tussen vorig seizoen en dit seizoen heb ik chemotherapie ondergaan. Veel mensen weten wat ik kanker heb. Nou, nu is er chemotherapie gebeurd. En toen heb ik mijn haar verloren. En dat groeit nu wel een beetje terug, maar niet heel overtuigend. Het is van alle mogelijke opties wel voor nu de beste.
0: Ja.
1: Ja, ze wilde geen pruik op en draagt daarom dit seizoen dus mutsjes. Nou, ze schreef: taal is zeg maar echt mijn ding. Dat was haar grote doorbraak. Haar laatste boek, De Verwarde Cavia, terug op kantoor. Die werd bekroond met de NS Publieksprijs. Ze is 50 jaar geworden. En dan ook maar gewoon ander nieuws. Het wordt heel heet tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De FIA die waarschuwt voor de hitte en verplicht teams om een koelsysteem voor de coureurs in de auto te plaatsen. Een koelvest dragen is vrijwillig. Ook wordt regen en onweer verwacht. Een arts die kinderen illegaal met bloed uit een navelstreng behandelde, heeft van de inspectie een boete gekregen. De behandelingen werden uitgevoerd in Veldhoven in Brabant met bloed uit een navelstreng. Daar zouden
3: heel voedzaam
1: belangrijke voedingsstoffen en stamcellen in zitten.
0: Okay.
1: Hij behandelde dan kinderen. Zo'n 200 kinderen heeft hij behandeld. Hij deed de belofte dat autisme, klachten van beroertes en hersenvermogen.
0: Maar hij deed wel met de beste bedoelingen dus.
1: Ja. Dat is niet helemaal duidelijk. Hij moet in elk geval een boete van €8.000 betalen. Hij mag de behandeling niet meer uitvoeren. Steeds meer mannen die halen hun lerarendiploma voor op de basisschool. Vorig jaar kregen bijna 900 mannen hun papiertje. Het hoogste aantal in jaren. En de oud-burgemeester van Groningen stond vandaag opnieuw voor de rechter.
0: Ja. Oh, dit is echt...
3: Dat is die burgemeester die buikpijn zou hebben gehad.
0: Dit is voor mij echt het nieuws van het jaar. Ik geniet. Maar er is een hoger beroep geweest.
1: Er is een hoger beroep geweest. En ook in hoger beroep moet hij gewoon zijn boete betalen van €250.
0: Ja.
1: Ja, wat is het verhaal?
0: Precies, wat is er gebeurd? Dit is echt smullen.
1: Ja, een vrachtwagenchauffeur die heeft op een gegeven moment de politie gebeld omdat hij ingehaald werd door deze oud-burgemeester van Groningen, Schuiling. Hij werd ingehaald, hij keek opzij en hij zag de burgemeester met ontbloot geslachtsdeel in de auto zitten. Die bleef even naast hem rijden en deed ook nog zijn binnenlampje aan. Dus er was vol zicht op wat de burgemeester aan het doen was, de oud-burgemeester. Namelijk masturberen. Zelf ontkent hij het met klem, ook in hoger beroep. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En zijn broek en hemd die waren bovendien ook nog aan. En de advocaat heeft gezegd dat hij helemaal niet kan masturberen omdat hij erectieproblemen heeft.
3: Alles hieraan is.
0: Kijk, dat er een vrachtwagenchauffeur is die de burgemeester van Groningen ziet masturberen, dat is al één ding. Het tweede is dat hij ontkent, dat hij zegt ik had buikpijn. Nu komt ook nog naar buiten dat hij erectieproblemen heeft.
3: En hij heeft het vaker gedaan.
0: Hij heeft toen een boete gekregen van €250. Ik denk dat iedereen zou denken, okay, betalen, nooit meer terugkijken. Maar wat heeft deze meneer gedaan? Die is in hoger beroep gegaan.
3: Ja.
0: En nu moet hij dus alsnog die €250.
1: Zeg wel eens wrijven in een inktvlek. Ja.
3: Heel goed.
0: Anneke, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Ruud, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Zullen wij nog eens één keer luisteren naar die stem van koffer 5?
4: Goed idee.
0: Dit is hem voor €10.000.
1: Zielig.
0: Ach, Ruud, pak hem. Wij willen ook gewoon graag weten wie het is.
1: Ja.
4: Ja, mag ik het zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Heel graag.
4: Jolijn Henneman.
1: Wie is dat?
4: Dat is Shanti van Goede Tijden.
0: Shanti uit GTS. Okay. Oh. Jolijn Henneman, jury voor €10.000.
5: Het antwoord is... fout.
0: Niet goed, Ruud, helaas.
4: Jammer.
0: Dat is echt heel jammer. Maar als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Hartstikke mooi.
5: De 538 Stemmenjacht.

0: 46 euro voor een klein potje honing. Maar je dacht dat het 8 was, hè?
1: Als ik zo hoor, dan is het wel heel triest.
0: Ja.
1: Maar het is een hele speciale honing.
0: Hele interessante, speciale, bijzondere honing.
1: Heel klein potje.
0: Maar goed, je gaat dus met een potje waarvan je denkt hij kost 8 euro naar de kassa. Oh. En daar hoor je het is 40 euro.
1: Je verslikt, je verrekt het helemaal, maar toch afrekenen.
0: We gaan alle verhalen verzamelen. Wanneer kon jij niet meer terug bij de kassa? 0909-30538. Stef.
2: Ja.
0: Hi. Wanneer kon jij niet meer terug bij de kassa?
2: Nou, ik stond bij een kassa bij het festival. Ik wilde voor 30 euro muntjes halen. En ik typte waarschijnlijk 300 euro in, want er kwamen een hele rits aan muntjes uit. En dus zodoende was ik 300 euro lichter.
1: Oh ja, die is naar.
0: Stef, dankjewel. Ben!
3: Hi.
0: Hi, wanneer kon jij niet meer terug bij de kassa?
3: Ja, toen ik een iets te duur lunch met mijn vrouw had afgerekend omdat er 2 flesjes champagne te veel op stonden. En ik dacht bij mezelf, ik laat me niet kennen. Ik pin gewoon de hele boel.
1: 2 flesjes champagne te veel?
3: 2 flesjes champagne te veel, ja.
1: En jij denkt gewoon...
0: Dat kun je gewoon zeggen, toch? Meneer, dat klopt niet helemaal, mevrouw.
3: Nou, ik moest wel een beetje stoer blijven voor mijn vriendin natuurlijk.
1: Het is zo heerlijk ongepast stoer, heerlijk.
0: Oh, Ben, dankjewel. Jeroen!
4: Hoi!
0: Wanneer kon jij niet terug bij de kassa?
4: Toen ik een beetje te veel zin had om te snoepen.
1: Wat dan?
4: Ik dacht, ik ga snoep scheppen. Het was 1,50 voor 100 gram of zo.
1: Ja.
4: Ik dacht, nou ja, dan pak ik even wat van dat en wat van dat. En toen ging ik afrekenen en toen was het uiteindelijk meer dan 100 euro. Want het was iets meer dan 100 gram.
1: Wat had je erin geschept dan voor snoep?
4: Ja, ik had onder andere van die kaneelkussjes of van die mini kaneelstokjes.
1: Ja,
4: die zijn wat zwaarder.
0: Ja.
4: Je staat daar voor zo'n galerij en dan is het, die vind ik lekker.
0: Ja.
1: Je kan het ook niet terugleggen, hè?
0: Nee, dat is het ook, maar meer dan 100 euro. Jeroen, dankjewel. Jens, je bent de laatste.
5: Hey, met Jens.
0: Hey, wanneer kon jij niet terug bij de kassa?
5: Ik en mijn vrouw die hadden een verjaardag bij een vrouwelijke vriendin. En we waren slecht voorbereid. De dag voordat we gaan naar de winkels, halen we even een cadeau. Liepen we heel snel een zeepjeszaak in met allerlei lekkere geurtjes. En we zagen een zeepje, echt klein. Stond iets van 8,95 op. En ik stond bij de kassa en het was volgens mij bijna 40 euro.
0: Nee.
5: En gewoon niet goed gekeken. Maar dan laat je het zelf niet kennen, dus we hebben het meegenomen. Maar dat doet dan zo'n pijn of zo, weet je. Dat je gewoon denkt van, ik ben gewoon in de zeik genomen. En uiteindelijk hebben we een ander cadeau gekocht voor die vriendin. En we hebben diezelfde week nog het 70 gewacht bij een andere filiaal.
1: Ah.
5: En gezegd dat de uitslag had.
0: Ah, wat goed, man. Dank je wel.

0: bespreken Jessica Valerius zometeen, die documentaire maakster. Maar die heeft een dag gehad, hè?
1: Dus die Pike, die al lang geleden veroordeeld was, die zou dus vandaag, om 5 dus een uurtje geleden, zou ze die injectie krijgen.
0: Ja, ter dood veroordeeld. En ja, zij volgde dat, Jessica.
1: En het was de eerste vrouw sinds 200 jaar in Tennessee die doodstraf zou uitgevoerd zou krijgen. En vervolgens komt het bericht, nou ja, een half uur geleden ongeveer naar buiten, dat het niet doorgaat.
0: Ja, en Jessica was daarbij. En die daar eigenlijk niet bij, want er is niks gebeurd. Maar die heeft dat wel helemaal gevolgd.
1: Ja.
0: Hoe dat zich daar heeft afgespeeld. Veel vragen voor zometeen aan Jessica. Ook het nieuws komt eraan van 6 uur. Hanneke, wat heb je mee?
2: Kleine spaarders die hoeven misschien toch niet meer belasting te betalen.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendez, tot groot zakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers, makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt

0: Op Gamma Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
4: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de €250 aan prijsfavorieten.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je pluskwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
7: In de keuken alles ready.
8: 538 Nieuws.
9: 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Kleine spaarders hoeven misschien toch niet meer belasting te betalen. Dat staat in de kabinetsplannen, maar regeringspartij VVD wil best kijken of de extra belasting voor hogere spaarbedragen kan.
11: En alle bereidheid, zeker als het gaat om de kleine spaarders, om te kijken of daar een alternatieve dekking voor te vinden is.
10: De belastingplannen vallen niet goed bij het linkse pro en het rechtse jaar 21. Zij vinden dat de belasting voor wie werkt te hoog wordt. De vraag is daarmee of het kabinet er wel een kamermeerderheid voor krijgt. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze was 50, ze had al een tijd kanker. Cornelissen begon in het theater. Ze schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens.

0: Daar is ze op dit moment ook mee op televisie te zien. Sinds gisteravond worden grote delen van Zuid-Frankrijk geteisterd door een zware storm. Daar is de hoogste alarmfase afgekondigd vanwege hevige regenval en overstromingen. Volledige wijken zijn ondergelopen. Openbaar vervoer ligt voor een deel stil. En mensen worden opgeroepen thuis te blijven. En in Groningen wordt het meest gerookt van heel Nederland. Bijna 1 op de 4 van de volwassenen rookt daar wel eens een sigaret. Flink meer dan het landelijk gemiddelde. Dat is zo'n 16%. Blijkt uit nieuwe cijfers verzameld door Afkikkliniek Wijzer. Het aantal rokers neemt landelijk gezien wel langzaam af. Het weer, steeds meer buien en bewolking. Vanavond op veel plekken regen. In het oosten kans op onweer. Morgen rond de 20 graden. En ook regen. Dit was het 538 Nieuws over een half uur meer.
1: En we weten dat de burgemeester van Groningen iets anders deed dan roken.
0: Na het roken?
1: Nee, laat maar.
2: Oh!
0: Ja! Ja, ja, ja.
1: Hey, vandaag als ik het woord Groningen hoor, moet ik alleen maar denken aan die burgemeester die €250 moet betalen omdat hij gaat te masturberen.
3: Ja, ja, ja. Ja.
1: Belangrijkere zaken, sorry hoor. De langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemers Aquaduct en Rijswijk Centrum, 28 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam, 20 minuten. En de laatste lange, dat is een vrachtwagen met pech op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 35 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
9: Mijn heldin is Lieke Martens.
10: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
11: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
8: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
11: Powered by KPN.
12: De 538 stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 5.
14: Zielig.
13: Weet jij al wie het is?
12: Speel mee in de jacht op €100.000.
13: Druk op de knop in de 538 app. Frank en
1: Iren. Een hele goedemiddagshow. Anouk en Katy Perry zo direct. Naar Ed Sheeran, Martin Garrix en Repeat.

0: Misschien een beetje een gekke vraag, maar als er een vrouw luistert, zou ze even kunnen bellen met de studio 0909-3058. Gewoon een willekeurige vrouw.
1: Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. Het mag ook een man zijn met heel veel vrouwenkennis. Dus een man die heel goed vrouwen begrijpt, of een vrouw.
1: Gewoon een vrouw, dus als je nu zit te luisteren.
0: Liefst u even bellen 09, je komt gelijk in de uitzending. 0909-3000.
1: Nou, vrouwen die nu luistert en telefoon in de hand heeft, bel ons.
0: Ja,
1: dan,
0: of dus een man met...
1: Heel veel vrouwenkennis.
0: Met vrouwenkennis. 0909-3058. Ik moet namelijk even geholpen worden met jou.
1: Hoezo?
0: Dus, ja, en dan moet ik dus of een vrouw hebben of een man met vrouwenkennis.
1: Oké, ik ben benieuwd. Nou, dan wordt het gebeld, dus we gaan ze even opnemen.
0: Met de middagshow.
2: Hallo, ben Manon.
0: Manon, goed dat je belt. Ik heb een probleem hier met Iron.
2: Vertel.
0: Je moet me even helpen. Ik kan haar gezicht niet helemaal lezen.
2: Oké.
0: Dit is er aan de hand. Volgende week is het televisiergala. Dat is voor genodigde mensen die bij televisie werken en radio en zo. En het kwam ter sprake en Iron zei vervolgens... ik ga volgende week. En toen ging zij lachen. En ik zag ook aan haar gezicht dat ze moest lachen. Waarop ik zei, met wie ga je? En toen zei ze, met niemand. En toen bleef ze lachen. Bedoelt zij met die lach dat zij het liefst alleen gaat? Of bedoelt zij met die lach, Frank, dit is het moment dat jij zegt, ik ga met je mee?
2: Wat denk je zo? Ik denk het laatste. Als je Iron zo goed kent, tuurlijk doet ze dat. Zo van, Frank, come on man, ask me.
0: Maar Manon, ik zie haar elke dag. Ik spreek haar meerdere keren op een dag. Ik zit 3 uur in een radiostudio met haar.
2: Dan
0: zou ze toch gezegd hebben de afgelopen dagen... Hey Frank, reageer even op die uitnodiging. Dan kunnen we samen daarheen gaan.
2: Hey, zeg niet. Het is toch leuk dat jij gewoon spontaan zegt... dat je blij bent dat Iron jouw collega is. Dat ze iedere dag met jou zit. Dat ze jou iedere keer steunt. Jouw steun en toeverlaten is. Dat ze denkt van nou, Iron... ik ga jou verrassen. Ik ga met jou lekker uit eten van tevoren. We gaan een gezellige dag van maken met z'n tweeën.
0: Allemaal waar, Manon, maar ik wist niet dat ze ging. Ze heeft niks. Ze had ook niks. Weet je wel, we hadden dat denk ik achteraf gehoord dat ze was gegaan. Ik had het niet geweten.
2: Nou, als je haar goed kent, dan denk ik wel. Iron, je doet het goed. Ik zou het zelf gedaan hebben. Serieus.
0: Oké, dus ik moet nu een pak gaan huren en die uitnodiging even bevestigen. En dan ga ik samen met haar erheen.
2: Zeker. En je neemt er van tevoren gezellig mee uit eten. Gewoon een gezellig dagje met collega's samen.
0: Hey. Hartstikke goed. Nee, dan weet ik dat. Manon, dankjewel.
2: Ik hoor het volgende week wel. Hè?
0: Prima. Ja. Doei.
2: Doei. Doei.
0: Klopt niet wat ze zegt. Hè?
1: Nee, klopt. Nee.

0: 538. Are you kidding me? Terwijl wij in afwachting zijn van Jessica Valerius, documentairemaakster. Maar begrijpen dat ze wat anders aan haar hoofd heeft.
1: Ja, er gebeurt daar nu een hoop. Want een half uur voordat de executie plaats zou vinden van Krista Pike, is dat toch op de schop gegaan. Het wordt uitgesteld. Er is nu een persconferentie gaande. Dus ja. Jessica is daar bezig. Maakt een programma over die laatste dagen van die Krista. Dus ja, die is even heel druk. Maar we proberen haar nog te pakken te krijgen.
0: En wij dachten, geweldig om Jessica's te spreken als zij daarbij is bij zo'n executie, weet je wel. En ze heeft
1: vooral, hoe is dat voor haar? Gewoon heftig.
0: En ze heeft de afgelopen dagen heeft ze meegelopen, ook met die Krista Pike. Maar die executie is nu uitgesteld, of eigenlijk afgebeld. Dus wij dachten, jeetje, helemaal interessant om haar nu eventjes te spreken. Maar ja, zij zegt, ja, zijn nu wel even andere dingen die ik aan mijn hoofd heb. Ja. Wordt hier een persconferentie gegeven en ik wil ook wel even horen waarom dat allemaal is geweest. Dus hopelijk spreken we haar zo meteen nog. En anders, wordt dat misschien morgen.
1: Ja, ja.
0: Toch? Ja. Hebben wij nieuws zometeen, Hanneke? Wat heb jij mee voor ons?
2: Ik heb zometeen de eerste reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen.
3: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
6: in harmonie.
5: Zoals, ik heb je kat opgesloten.
6: In de wasmachine.
5: Of, ik heb water gemorst.
6: Over je laptop.
5: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt en dat hij anders een broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
6: een duet.
5: Oh ja.
6: Ik ben ook zwanger.
5: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd.
11: En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook.
11: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credit, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Goedenavond, het weer op 538. Steeds meer bewolking. Sorry. Nee. Het is half 7, hè? Ja, ik moest gewoon lachen om dit weerbericht.
0: Ik had
1: gewoon even lol om het weerbericht, weet niet waarom. Ja. Namelijk, ik zit maar hier binnen.
0: Ik maak me zo'n zorgen om die... Kijk, stel nou dat jij elke dag rond dit tijdstip in de auto stapt.
1: Ja, dan gaat het al 2 weken heel goed.
0: Dan gaat het al een tijdje inderdaad goed. Maar dan kun je, als jij rond 6:30 dit radioprogramma luistert... dan kun je echt denken dat er iets mis is met jou.
1: Ja, ja. Toch? Klopt ook wel een beetje. Maar inderdaad, om 6:30 giert het altijd een beetje uit de klauw. Ik weet niet waarom. En dan kijk ik jou lang aan, denk ik. Denk het te lang. Denk ik gewoon weer hetzelfde hoofd. Maar goed, maakt niet uit. Het is gezellig.
0: Dan kreeg ik de schuld. Ja, het is 6:30.
1: Nee, maar kijk.
0: Er is ook niemand in het team die verbaasd kijkt of iets. Die zegt ze, oh ja, het is 6:30, ze heeft honger.
1: Ja, ze heeft
0: honger. Al een hele werkdag achter de rug. Ja. Ze moet nog 1 weerberichtje lezen. En ik zit
1: het weerbericht te kijken. Maar er is geen raam waar ik door naar buiten kan kijken. En ik ga dan heel leuk verkondigen. Steeds meer bewolking, overal regen. Geen idee. En in het oosten mogelijk onweer. Dus ik had daar gewoon even een binnenpretje over. Ik weet niet of
0: het
1: overregent.
0: Maar nu snappen we het. Nu we het weer hebben gehoord, snappen we. Ja, dit is lachwekkend. Ja, nee.
1: Wat een dije kletser.
0: Hey, mis het morgen om 6:30 niet meer.
1: Nee, morgen dus. Of eerst op veel plaatsen.
0: We zijn er nog niet.
1: Later wel compleet zijn, hè? Later droger, af en toe zon en temperaturen zo rond de 20 graden.
0: Dan de vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Liebenzaakproduct en Leidschendam 11 minuten. Ook al lang op de A15 Nijmegen-Ridderkerk tussen de brug over het Merwedekanaal en Hardingsveld-Giessendam. Daar een vrachtwagen met pech 33 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug 10 minuten.
21: 538 Frank en Aaien.
0: Wat een opluchting als we dit blokje gehad hebben.
1: Ja.
0: Het is weer gelukt.

0: Jason Derulo op 538 in de middagshow.
1: Nou, een reactie van Rob Jetten. Mooie reactie, ja. Over Paulien Cornelissen.
2: Dat klopt, ja. Premier Rob Jetten die noemt het overlijden van Paulien Cornelissen ontzettend verdrietig nieuws. Zij zaten vorig seizoen samen in De Slimste Mens.
0: Ja.
2: Toen heeft Jetten het tot de finale geschopt. Hij zegt nu, ik leerde Paulien voor en achter de schermen kennen als scherp, grappig en ontzettend lief. Ook presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig door haar overlijden. En vanwege haar overlijden is er vanavond geen uitzending van het programma. Dus het is allemaal al opgenomen, maar ze nemen even een kleine pauze.
0: Ik vond het zo lief van Herman dat hij hoorde inderdaad dat Paulien met mutsen op de uitzending zou doen. Toen is hij op vakantie mutsjes gaan breien voor haar. Oh, maar die zijn allemaal uit de auto gejat.
1: Nee.
0: Ja, ik vond het. Dit was zo. Oh, zo lief van hem. En dan zo lullig hoe dat afliep.
2: Ja. Ik ga ander nieuws nog doornemen. Israël die schroeft de beveiliging van vliegtuigen en luchthavens op. Aanleiding is de aanslagpoging tijdens een vlucht naar Tel Aviv vandaag. Passagiers uit dat vliegtuig zijn na noodlanding net wel aangekomen op hun bestemming. Als het aan de FNV ligt, gaan gewelddadige criminelen verder van huis de cel in. Zo voorkom je situaties zoals in Amsterdam. Daar schoot iemand die in Zaanstad in de gevangenis had gezeten een oud-medewerker dood op een terras met wie die ruzie had. Er zitten veel te veel vliegen bij zwembaden en campings waar horeca is. Voedsel- en Warenautoriteit heeft afgelopen zomer een heel veel zaken gecontroleerd, 154. En bij bijna de helft werden te veel vliegen gevonden. En bedrijven deden ook niet genoeg om de overlast te bestrijden. Binnen 3 maanden worden ze opnieuw gecontroleerd en dan moet het in orde zijn.
0: Want wat is het probleem van een vlieg?
1: Vies.
0: Is het gewoon vies?
1: Vies, die gaat op de stront zitten en dan op het eten. En dan krijg je allemaal een besmetting. Ja, gadverdamme.
2: Oh. Kunnen ziektes overdragen. Ja,
1: ja joh.
2: Ja. Ja, een paar zal niet erg zijn. Maar dus
0: wat was de truc van de vlieg ook alweer?
1: Larven leggen en zo.
0: Je moet de vlieg altijd iets voor dat. Dus als een vlieg en je wil een vlieg doodslaan, dan moet je hem altijd iets ervoor moet je meppen. Want hij springt altijd naar voren toe namelijk.
1: Nog nooit gehoord.
0: Nog nooit? Het is best moeilijk om een vlieg dood te slaan. Is het pas opgevallen?
2: Ja, maar hij heeft allemaal ogen rondom, maar niet achterop. Dus ik benader altijd van achter.
0: Dus jij bent voor. Jij gaat achterlangs.
2: Ja, achterlangs.
0: Jij gaat achterlangs.
2: Ja, maar ik begrijp dat ik het helemaal verkeerd doe.
0: Je moet voorlangs.
2: Voorlangs. Ben jij ook zo iemand die in het buitenland heel graag een supermarkt ingaat en dat zelfs als uitje ziet? Dan ben je zeker niet alleen. 77% van de reizigers die doet dit graag op vakantie, blijkt uit onderzoek. Omdat ze zo kunnen zien wat mensen in een ander land eten en welke producten daar populair zijn. En omdat de supermarkt vertrouwd aanvoelt, dan vallen de verschillen met thuis extra op en er genieten mensen van.
0: Het is lekker cool, hè?
2: Exact.
0: Ja, de airco. Hanneke, dankjewel.
2: Oké, dan.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Esther, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ah, hoe zit jij met die stem? Wij vinden hem inmiddels erg frustrerend, want we weten het ook niet.
4: Ja, nou ja, misschien weet ik hem wel.
0: Want ben jij, heb jij vanaf dag 1, vanaf het eerste moment dat die koffer open ging, zat jij op 1 stem of ben je nog geswitcht?
4: Ik ben nog geswitcht, want ik heb hem inmiddels al heel aantal keren voorbij horen komen en heel de tijd dacht ik, dat is Georgina Verbaan, waarom zegt niemand dat nou? Maar, dus ik heb toen mezelf aangemeld en de lijst is doorgenomen met namen.
0: Ja.
4: En toen stond Georgina er al op.
0: Ja.
1: Als eerste.
4: Denk, die was het dus toch niet. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik vraag aan ChatGPT welke naam op Georgina Verbaan lijkt.
1: Oh.
4: En toen gaf hij als naam Lies Pissendijk.
0: Jij hebt het gewoon aan Chat gevraagd. Oké, nou laten we eerst nog eens 1 keer luisteren naar die stem van cover 5.
2: Zielig.
0: Dus Chat en Esther zeggen Lies Vissendijk.
1: Ja, en heb je de betaalde versie? Of, dat is toch een verschil?
4: Ik heb wel de betaalde versie,
0: Hey, en even, wat heb jij gevraagd van... Ik heb iemand nodig met dezelfde stem als Georgina... En, of was het gewoon iemand die erop lijkt?
4: Nou, eerst moest ik haar opzoeken, want ik kwam niet op haar naam. Dus ik heb eerst moeten vragen van, joh, ze speelt in een film. En volgens mij met Katja Schuurman. En toen dacht ik, oh ja, dat was de film Costa.
0: Ja.
4: Nou, en toen kwam ik uiteindelijk bij Georgina uit.
0: Ja.
4: En,
1: dit zou toch wel wat zijn als je het op deze manier lukt.
0: Dat zou ik echt, dan moet je het gaan delen, het geld met Chat.
4: Ja, inderdaad.
0: Lies Vissendijk, dat is Roeline uit Gooise Vrouwen. Is dat koffer 5 voor €10.000, jury?
3: Het antwoord is... fout.
0: De schuld van ChatGPT.
4: Stomme chat. Ja, je hebt
0: er
4: niks aan.
0: Nee. Je krijgt de reiskoffer van de postcode loterij. Esther, dankjewel.
4: Super, dank jullie wel.
3: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk op

0: De nieuwste van Miley, hij is lekker. Hier op 538 in de middagshow. Ik zie Floris weer binnenkomen druppelen. Floris, hoe is het?
1: Goed.
0: Heb jij een mooie dag gehad?
1: Zeker. Jij?
0: Dank je. Ja, ik ook. Ja,
1: nee, ja. Maar heel even. Ik zeg, ik hoorde jou praten vandaag over jouw houding.
0: Maar ik ben een actievere houding gaan aannemen hier. In de, om mijn atletische lijf ook wat meer te laten zien aan de, social media kijkers.
1: Kom je naar binnen lopen, maar je ligt helemaal onderuit gezakt. Maar je bent gewoon misschien helemaal, je hebt alles gegeven.
0: Ik heb 3 uur met die vrouw naast me hier radioprogramma gemaakt. Geef me even 1 minuutje.
1: Ja, is je gegund.
2: Alle energie uit om gaan zogen.
0: Nee, wij hebben een erg leuke middag. Show gaat.
1: Ja, dat is
0: dus. Ik had even de beentjes omhoog gedaan.
1: Het is bijna jammer dat het nu al bijna 7 uur is.
2: Nee hoor, want dan kijken wij naar de trending tracks.
0: Trending tracks komen eraan.
1: Heb je het nieuws in de gaten gehouden? Vandaag?
0: Zekers.
1: Oké, waar gaat dit over?
3: Maar we waren een beetje saai, en altijd dezelfde slagers. Dus dat is wel fijn, maar we wouden gewoon iets anders voor de mensen.
0: Pardon, nog een keer hoor.
3: Maar we waren een beetje saai, en altijd dezelfde slagers. Dus dat is wel fijn, maar we wouden gewoon iets anders voor de mensen.
0: Ja.
4: Oké, geen idee.
2: Het gaat niet. Nee, moeilijk.
1: Nee, het is wel echt heel grappig. Het was vandaag in het nieuws. Waar het over gaat, hoor je.
2: Ja.
0: Veel plezier met Floris zo.

0: Zaterdag 24 oktober
1: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij
0: bent VIP.

0: Verhofstadt,
1: Armin van Buuren
0: en David Guetta.
1: Alle AMF info op 538.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstadt en meer. Tickets via amf-festival.com.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Vraag je
11: wat?
10: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
11: Langer mee doen is goedkoper.
10: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeze liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AHA-app.
15: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
16: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
17: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
16: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
15: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
23: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
24: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd.
2: En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook.
2: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams. Designer Outlet Roosendaal.
4: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld...

0: Spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder 60.000 euro. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens erg ongelukkig. En ze hinten op een alternatief plan. Er zat geen bom in de tas van een man die werd opgepakt op de vliegbasis van Eindhoven vanmiddag. De man zei tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had en haalde spullen uit een tas die op een explosief leken. Wat er wel in de tas zat, is niet bekendgemaakt. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsma aan het einde van de raadsvergadering een zin uit een van haar boeken. Collega Peter Pannenkoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep Caro en Cervé is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond een aflevering van De Slimste Mens. En er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid. Dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. De politiek en het onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. Het weer, steeds meer buien en bewolking. Vanavond gaat het op veel plekken regenen. In het oosten kans op stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en dan ook niet helemaal droog. Dit was het 538 Nieuws.
1: Anneke, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog. Eerst op de A1 richting de grens door de controles 9 minuten. 2 stuks op de A15. Eerst tussen Gorkum en Nijmegen bij Del door een auto met pech 12 minuten. En verder op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam door een vrachtwagen met pech 34. Overzicht van alle controles op snelheid vind je in de app van Flitsmeister. Wat zijn de 3 soundtracks van deze woensdag 30 september? Je weet het binnen nu in een minuut. De trending tracks hoor je zo.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.
11: Zielig.
10: Weet jij al wie het is?
9: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Druk op de knop in de 538-app.
12: Floris Molenaar.
1: Trending Tracks. Vandaag in het nieuws. Komende zomer zijn ze terug met 2 concerten in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En nu maar hopen dat het dan ook zonnestralen gaat regenen natuurlijk. Trending Track nummer 1 van vandaag. Akta en de Munnik en het regent zonnestralen. Radio.

0: Armin van Buuren en Take Me Home.
1: 538 Trending Tracks.
0: Elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Armin van Buuren hoorde je net dus met zijn nieuwe knaller Take Me Home. En mocht jij je wel thuis voelen bij een lekker dancefeest, ja, dat heeft dan ook onder andere te maken met vandaag. Dus ja, luister vanavond naar 538. Volop kans namelijk op VIP-tickets voor het AMF. Het Amsterdam Music Festival op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. Hoor de oproep om te bellen, dan bel je 0909-3058 voor jouw kans om erbij te zijn. Want ja, ook Armin is daar dus van de partij.
2: 538 Trending Tracks.
0: Ja, en de volgende trending track heeft hiermee te maken.
3: Maar we waren een beetje saai, en altijd dezelfde die slagers. Dat is wel fijn, maar we wouden gewoon iets anders voor de mensen.
0: Ja, misschien heb je meegekregen. Ja, ik moest er wel om lachen vandaag. Je hoorde een medewerker van een verzorgingshuis in België. En daar hebben ze nu namelijk wat nieuws bedacht om de ouderen wat extra entertainment te geven. Namelijk strippers. Ja, er is een poll gehouden onder de bewoners. En ja, dit kwam er dan met kop en blote schouders bovenuit. Ja, nu krijgen dus de ouderen daar af en toe een striptease om een beetje afleiding te hebben. Om er eens een beetje wat billen aan te raken. De striptease die mag je er zelf bij verzinnen. De muziek, die hoor je lekker op 538. Trending track nummer 3 van deze woensdag 30 september. Genuine en Pony.

0: Lonely en Tues in Texas bij Radio 538. Treed jij binnenkort in de voetsporen van Manon uit Haarlem? Een hele goede middag.
1: Ik ga voor Irene Moors.
0: Is het Irene Moors? Nee! Manon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro.
1: Oh, ik kan me huilen.
0: Ja, ook jij kan 10.000 euro winnen. Koffer 5 momenteel in het spel in de 538 stemmenjacht. 10.000 euro zit erin en die kan van jou zijn als je aanmeldt via 538.nl.

0: En Rani, I Love Life bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje vandaag over van een kerel uit Ierland. Die gozer die doet iets. Ja, ik zou er al pijn van aan mijn tanden krijgen als ik er alleen al aan denk. Jij misschien ook wel. En wat hij doet, hoor je zo.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeze liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
14: Honda, the power of dreams.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
17: Wintersport vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
19: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
21: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
22: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
23: In de keuken, alles ready.
24: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram. Voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
26: 538, Floris Molenaar.
27: Over 5 minuten hoor je een man die zijn tanden in iets heel bizar zet.

0: Met Kim Petras en When We Were Young. Kan jij ijs kouwen?
1: 538.
0: Ja, dat je een ijsje eet. En dat je dan dus ook dat dus heel letterlijk kan nemen. Dat je dus echt kan kouwen. Met je tanden kan bijten door het ijs heen. Oh, die mensen bestaan dus. Misschien ben jij trouwens wel zo iemand. Dat je echt gewoon door ijs heen kan bijten. Ik heb dat in ieder geval niet. Ik krijg al pijn aan mijn tanden als ik een koude hap yoghurt eet 's ochtends. Dat is echt mega gevoelig. Ik heb trouwens ook even opgezocht. Als je kunt kouwen op ijs, echt er doorheen kunt bijten, dan heb je dus heel veel glazuur op je tanden. Echt een hele dikke laag. Dat is of niet te weg gegaan, of je hebt het gewoon heel veel van jezelf, of het komt door je tandpasta. En je hebt minder gevoelige zenuwen in je tanden. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk als het, als het minder pijn doet. Nou, wie dat ook zeker heeft, is Rory Finley. Dat is een kerel uit Ierland. Ik scrolde langs een filmpje op Instagram vandaag, waar je hem dus ziet. Hij eet daar een Viennetta. Dat is zo'n, dat ken je misschien wel van het kerstdiner. Zo'n langwerpig blok met roomijs. Dat is best wel groot. Het enige is, hij eet dat ding met een moordgang op. Hij heeft daar dus 1 minuut en 15 seconden voor nodig om zo'n Viennetta in zijn geheel naar binnen te werken. Dat is sowieso al knap, maar helemaal, ja, dat kou je. Dan krijg je natuurlijk of een brain freeze van of enorme pijn aan je tanden. Ik krijg al pijn als ik er naar kijk alleen al. Moet je nagaan. Dat filmpje is wel grappig trouwens. Ik verder wel leuk om te zien. Ik zet het wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story dus zie je hem gaan, onze Rory. Ja, sommige mensen die hebben de kerstboom al staan. He, die zijn daar helemaal klaar voor de kerst. Maar Rory is daar helemaal klaar voor het kerstdiner, joh.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Alex Warren. Emerald Eyes. Ja.

0: wel leuk. Misschien heb je het meegekregen. Ik zat even te scrollen op de Instagram van de 538 ochtendshow vandaag. Bas Smit was vanmorgen te gast. Die is bezig met een tv-programma. En hij is daar ook de nodige maatregelen voor aan het treffen.
1: Ik drink al weken niet. Want ik denk, je krijgt zo'n bolle harsjes op die tv. Dat is echt niet normaal. De radio kom je er nog mee weg, hè, Rick? Ja.
0: Morgenochtend, 6 uur. Dan zijn ze er weer.

0: LSO en Becky Hill, Surrender bij 50. Misschien ben je al een beetje weekendplannen aan het maken voor het komende weekend. Dat je het al helemaal in kannen en kruiken hebt. Lekker als je ook weet dat je over een paar weken al weekendplannen hebt. Gaan we binnen nu een half uur voor je regelen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent.
9: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
15: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
17: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel.
19: 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad.

0: Dus even trakteren, even sparren.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: 538 Nieuws. 8 uur.
4: De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
5: Kijken we nog even naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog. Eerst op de A1 richting de grens door de controles. 5 minuten. En de A15 de laatste. Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam door een vrachtwagen met pech 29. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert Echt. Hectometerpaal 202.1. A4 Delft Den Haag 47.0. A7 Den Oever Bolsward 108.0. En de ring Amsterdam A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A12 Maarn Utrecht 74.9. A13 Rijswijk Rotterdam 6.0. A16 Rotterdam-Dordrecht 31.1. A27 in beide richtingen Hilversum-Almere 108.4. De A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. A30 Ede-Barneveld 16.2. A37 Duitse grens Hogeveen 32.2. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.5. A67 Eindhoven-Belgische grens 14.7. En de A76 de laatste Duitse grens Heerlen op de rem bij 25.6.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Inchecken doe je in de trein.
12: Maar ook met de 538-app.
11: Luister altijd en overal naar Radio 538.
12: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
11: De 538-app.
12: Download hem nu.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: 538. De 538 stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 5.
15: Zielig.
11: Weet jij al wie het is?
12: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Druk op de knop in de 538-app.
16: Floris Molenaar.
5: Binnen nu en 10 minuten maak je kans op VIP-tickets voor het Amsterdam Music Festival. Oeh la la.

0: Fearless and Satisfy.
1: Met 538 naar AMF.
0: Het Amsterdam Music Festival gaat plaatsvinden op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event. Je kunt erbij zijn als VIP. VIP-tickets win je deze hele week in de avond bij Radio 538. En het leuke is, dan kun je ook nog naar de uitzending van Dance Department van 538. Armin van Buuren gaat radio maken daar vanuit de arena. En daar kun je dus ook lekker bij zijn. Maar misschien wel het leukste dat je daarna gewoon even een lekker feestje mee gaat pakken. Dat zou toch lekker zijn? Hoor je de oproep om te bellen? Dan bel je 0909-3058 en ben je beller 25. Ga jij op 24 oktober naar de Johan Cruijff Arena? Dat zou toch leuk zijn, hè? Die oproep hoor je al binnen nu en 4 minuten.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Direct, my friend.
2: Jouw hits, jouw 538.

0: Shaggy and It Wasn't Me.
1: Met 538 naar AMF.
0: Deze week in de avond bij Radio 538 kans op VIP-tickets voor het AMF. Het Amsterdam Music Festival gaat plaatsvinden op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het kolkende Amsterdam Dance Event wat dan aan de gang is. Maar een hele te gekke avond daar dus in de arena. En hoor je de oproep deze week in de avond bij 538, dan bel je 0909-3000-538. Pascalle, dat heb jij gedaan.
2: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Dat heb ik gedaan.
2: Proberen.
0: Niet geschoten is altijd mis, zei een man naar wie de Johan Cruijff Arena vernoemd is.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja. Ben jij een beetje een dance-liefhebber?
2: Best wel, ja. Ik ga niet heel veel naar feesten. Af en toe wil ik eens even in het dak gaan. Ja.
0: Maar eventjes, ik kan even peilen hoe erg je van dance houdt. Een maandagochtend 8:30 in de auto naar je werk. Kan je dan echt naar een danceknaller luisteren?
2: Oh, zeker weten. Ja, zeker weten.
0: Ja. Ik weet het al. Ja. Je bent een liefhebber.
2: Ja, zeker.
0: Pascal, het leuke is, je bent ook nog bijna 25, want je gaat er naartoe.
2: Zo, super!
0: Gefeliciteerd! Je wint 2 VIP-tickets voor AMF zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En je krijgt ook nog toegang tot de uitzending van Dance Department. Armin van Buuren gaat radio maken daar in de arena.
2: Zo, hartstikke leuk.
0: Dat is toch leuk, hè? Ja, op maandagochtend is dance leuk, maar op die zaterdagavond is het ook zeker leuk, denk ik zo.
2: Denk ik zeker, weet ik zeker, ja.
0: Pascal, veel plezier alvast.
2: Dank je.
0: 538 met Keigo, zometeen als Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: I Go, Take Me Back bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht vandaag over speelgoed. Ik weet bijna zeker dat je er wel eens mee hebt gespeeld. Maar dat speelgoed is heel goed voor je. Waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
5: Oh. Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: in de textielbak.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
3: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh.
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
6: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander.
7: Overzag jij het slechte nieuws?
6: Tip van 538. Zeg het.
8: In harmonie.
6: Zoals,
8: ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine.
6: Of,
8: ik heb water gemorst. Over je laptop.
6: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
6: Oh ja.
8: Ik ben ook zwanger.
6: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
6: Floris Molenaar.
0: Over 5 minuten hoor je speelgoed dat goed is voor je.

0: Martin Solveig en Dragonet. Hello! Speel je wel eens met Lego?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, en dan denk je misschien, ja, hallo, met Lego spelen. Dat deed ik als kind, maar dat doe ik nu niet meer natuurlijk. Tenminste, dat was wel mijn eerste gedachte toen ik dit bericht las vandaag. Want ja, met Lego spelen, ik deed het als kind, maar we zouden het allemaal vaker moeten doen. Blijkt dus uit onderzoek, dat las ik vandaag. Met Lego dingen bouwen zorgt er namelijk voor dat je je hersenen traint. Gewoon eigenlijk heel makkelijk gewoon, weet je, wat dingetjes bouwen of een instructie volgen van een pakje Lego. Daarmee train je bijvoorbeeld je ruimtelijk inzicht, je geheugen, je concentratie, je planning, je probleemoplossend vermogen. Het leidt je af van de dagelijkse zorgen. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Zouden we dus vaker moeten doen. Misschien leuk voor het komende weekend dat je gewoon zegt, ik ga gewoon zaterdagmiddag lekker een beetje met Lego spelen. Super. Je kunt er trouwens nog iets mee. Je kunt er ook mee testen of je stembanden nog werken met Lego. Is eigenlijk heel makkelijk. Je legt een blokje op de grond en je gaat er met je blote voet op staan. Ja.
2: 538. Favorite.
3: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Favorite.

0: Sheeran bij 538. Misschien ken je wel mensen om je heen die ontzettend gierig zijn. Eva van de 538 Avondshow, jij bent er alvast. Jij hebt dit soort mensen om je heen.
1: Ik heb dit soort mensen ineens in mijn leven gekregen. En ik kan je vertellen, ik ben er niet blij mee. Maar ik ga zo een verhaal vertellen. Je slaat er stel van achterover.
0: En dat verhaal hoor je zometeen in de 538.

0: zaterdag 24 oktober.
1: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.
0: Bent VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
1: En ga als VIP
0: naar AMF.
1: Een extra lange nacht met Apo Jack,
0: Marlon Hofstad,
1: Armin van Buuren
0: en David Guetta.
1: Alle AMF-info op 538.nl.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf 40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
12: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Met deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1+1 gratis. Amerk plantaardige barista's ook 1+1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdees om liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
19: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
20: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
21: Honda, the power of dreams.
22: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Er is inmiddels iemand aangehouden en de politie probeert er nu achter te komen wat er precies gebeurd is door met mensen uit de buurt te praten. Onze militaire inlichtingendienst waarschuwt dat Rusland steeds vaker sabotageacties uitvoert op Europa.
2: Rusland maakt ook steeds explicieter duidelijk dat het Westen voor hen een dreiging vormt en dat Rusland inzet op het verstoren van onze steun aan Oekraïne.
1: Ja, daarnaast zien ze dat Rusland ook meer risico neemt en onvoorspelbaarder wordt. Het gaat zwaar worden, dat zegt bondscoach Xavi over de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland vanmorgen. Volgens hem was het veld vroeger een ramp en hij weet niet of dat nu beter is. Oranje ging vandaag vast naar Griekenland zonder Van Hekken, die is namelijk geblesseerd. En vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen is De Slimste Mens zo niet op tv. Presentator Herman van der Zandt is er ook ontzettend verdrietig over. Hij noemt zijn collega lief, grappig en geweldig energiek. Paulien had kanker en overleed vandaag aan de gevolgen daarvan. Heb ik het weer nog voor je? Het blijft warm vanavond, rond de 18 graden. Morgen kan het regenen en dan wordt het ongeveer 20 graden. En tot zover het 538 nieuws.
3: Dan een verkeer, er is één vertraging. Die vind je op de A27. Dat is in de richting van Utrecht bij de Houtense Brug. 7 minuten. Oprit is daar dicht. Wat is er?
4: Sorry, ja. Nee, ik moest lachen omdat... Dylan stuurt een foto. Want hij moet een lelijke foto van zichzelf sturen. En hij stuurt echt een hele lelijke foto van zichzelf. Die komt binnenkort op Instagram.
3: Ja, het ding is dat er is een soort challenge op Instagram. Dus we moeten allemaal lelijke foto's van onszelf insturen. Alleen het ding is, de foto die momenteel in de groepschat wordt gestuurd, die is niet gestuurd door Dylan. En ik denk dat hij ook niet wil dat deze online
4: komt. Oh, ik dacht dat jij die stuurde, want je staat er wel vrij pontificaal.
5: Dat heeft de stagiair gestuurd.
3: Ja, maar goed, er komen wat lelijke foto's aan op de socials. 538 avondshow op Instagram. Ik zou het zeker even checken.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: 538 Stemmenjacht.
14: Dit is de stem uit koffer 5.
15: Zielig.
14: Weet jij al wie het is?
13: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
14: Druk op de knop in de 538-app.
3: Bas en Dylan. Zijn we, het is 5 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier, welkom.

0: misschien ben je morgen wel 10.000 euro rijker. Dat zou even lekker zijn. Hoe dat precies zit en hoe je dat krijgt, dat vertellen we je zo meteen.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Maar eerst, waarom zijn sommige mensen zo ongelooflijk krenterig? Het zit zo, Eva, je hebt een buurtmarktplaats.
2: Ja, en dat klinkt in de basis fantastisch, want daarin zijn mensen soms iets te kopen en soms kan je ook iets gratis ophalen. Ik heb er al een hele leuke kinderstoel vandaan.
0: Oh.
2: Maar nou gebeurde er van de week iets in die marktplaats-app en toen gingen de oortjes toch wel even klapperen. Er was iemand en die zei, ik heb net deze zak koffie gekocht voor 11 euro, maar het is toch niet helemaal mijn smaak. Wil iemand hem overnemen voor 8 euro? Het is gemalen al. Toen dacht ik al, ja, ik snap dat het even balen is, want 11 euro voor koffie is veel. Maar ja, is dit dan wat je dan gaat verpatsen op de marktplaats-app? Maar goed, ieder zijn ding, dus ik denk, nou ja, prima. Wie weet maakt ze er iemand blij mee. Maar er kwamen geen reacties.
0: Mm-hmm.
2: En toen de volgende dag was er een nieuw appje. Drinkt er hier niemand koffie?
0: Oh, zo passief agressief.
2: Een passief agressief smileytje met zo'n lachend hoofd en dan zo'n druppel zweet langs het voorhoofd.
0: Oh,
2: en toen dacht ik, oi. Mensen.
3: Nou, in de basis vind ik het niet een heel gek idee. Ik bedoel, als ik een zak koffie van 11 euro voor 8 euro op kan halen, dan zou ik het graag doen.
0: Ja, maar daar ga je toch niet een moeite voor doen? Voor die
2: nou ja, het kan.
3: Dus het is dus bij je in de straat. Dus dan vind ik het op zich helemaal geen gek idee.
0: Maar dan moet je 8 euro gaan staan over, zeg maar.
3: Ja, maar een tikkie kan dat toch makkelijk?
0: Ja, maar dat is toch niet wat je doet als je leuke vrienden wil maken in de buurt. Dan zeg je dan gewoon,
2: het is niet helemaal mijn ding. Voor niks gaat
3: de zon op, jongens.
0: Ja, maar je wilt toch gewoon, goedemorgen buur. Dan wil je toch de dag erna niet denken, ja, daar heb ik gisteren nog 8 euro van gekregen voor een zak koffie.
2: Een aangebroken zak koffie.
3: Nou ja,
2: en ik denk ook, als je een zak van 11 euro kan betalen, dan kan je die 11 euro ook wel even missen en dan neem je je verlies.
3: Nou, ik vind vooral dat je, want hoeveel mensen zitten in die marktplaats app van jou?
2: Ja, wel een stuk of 60.
0: Maar worden er ook leuke dingen in aangeboden?
2: Ja, nee, zeker. Ik heb al een hele leuke soort trekpaard door de woonkamer. Dat zullen de onderburen trouwens ook heel leuk vinden.
0: Voor het aanstaande kind.
2: En dus een kinderstoel en een zitje voor in de auto. Nou, ik ben groot verbruiker. Ik wil er ook niet uit, maar dit soort mensen, ja, dan...
3: Maar ik heb dit niet en ik ga... Nou, volgende maand krijg ik de sleutel van mijn nieuwe huis. Ik zou het dol leuk vinden.
2: Ja, je mag ook wel in die van ons.
3: Moet ik elke keer naar Utrecht. Als ik voor 8 euro op wil komen halen, ben ik duurder. Ik ben treinkaartje duurder.
0: Dan is de koffie al wel gemalen.
3: Ja, maar dat is ook het ding. Hoe kan je er nou vanuit gaan dat iedereen gemalen koffie drinkt? Ja. Ik heb bonen, ik heb geen gemalen koffie. Nou, dan houd het al op.
0: Uiteindelijk nog op gereageerd?
2: Nee.
0: Terecht. Heel goed.

Morgen kan er 10.000 euro voor jou zijn. We spelen Stemmenjacht. En die 10.000 euro kun je echt aan alles besteden wat je wil. Je kan je huis verbouwen op droomvakantie, investeren in bitcoin. Het maakt ons allemaal niet uit. Het enige wat je hoeft te doen is te raden naar welke stem we op zoek zijn.

0: had een BN'er in Ridderkerk wonen. Bewoners daar die werden gevraagd wat ze van het huis vinden. En dit was een van de reacties.
1: Oh, dat witte huis. Wat een lelijk huis.
0: Het is dus een BN'er. Het is iemand die we met z'n allen kennen. Ja, het zou maar je buurman worden. Zo meteen hoor je wie het is.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a world! And give you a world!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen. In de textielbak.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
13: In de keuken alles ready.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
17: 538 Bas en Dylan.
18: Er is een BN'er en die heeft een heel lelijk huis gekocht, zeggen de buren. Zometeen hoor je wie. Radio 538.

0: Jelle.
1: Ja. Je denkt, kan mij het schelen, maar let op. Gio Latoy heeft een nieuw huis gekocht. Ja.
2: De avond van 538.
3: Bas en Dylan.
1: Kijk, en hij is natuurlijk bekend van zijn dagelijkse vlogs op YouTube. Heeft samen met zijn vriendin, nou ja, dat, al langer een mooi huis.

0: nee hoor. In de kerk is heel weinig te beleven.
1: Ja, staat hier in mijn tekstje. Dat er...
2: Maar het ligt in de buurt van Rotterdam, toch?
0: Ja, klopt. Ik heb
2: dus
0: moeten...
2: je bent zo in de grote stad.
0: Ik heb wel eens moeten voetballen, toen moest ik met pek en veer het terrein af.
1: Nou, de redactie heeft een paar highlights geselecteerd uit Ridderkerk. De dingen die je er kan beleven. Huis ten Donk.
0: Leuk.
1: De Rijsoordse Molen. En lekker wandelen in het Donkse Bos. Nou, dat zijn allemaal dingen, denk ik. En daar komt dus een bekende Nederlander te wonen. En een lokale journalist die ging bij de buren even peilen... hoe ze dat allemaal vinden.
3: Er komt een BN'er in Ridderkerk wonen.
4: Ja, dat heb ik gehoord.
5: Ik heb wel iets vernomen van Gio en zijn vrouw.
6: Geen flauw idee. Oh, dat Witte Huis. Wat een lelijk huis.
3: Maar is Ridderkerk een beetje BN'er-proef? Buren van?
7: Van nieuwe bewoners. Ik had ze op balkon zien staan met kindje.
8: Hartstikke gezellig. Altijd leuk, toch? Ridderkerk is de place to be.
9: Er zitten hier gewoon kinderen te wachten om te zien dat hij langskomt.
3: En wat denkt u dat ze gaan doen met het huis?
7: Of het moet wel een mega grote verbouwing, maar het zou ook kunnen dat het helemaal plat gaat.
0: Ja, dat is wel echt mooi. Ik zat de vlog van Gio te kijken. Die vlogt nog steeds dagelijks. Er kijken honderdduizenden mensen naar. En nou ja, daar verdient hij nog steeds miljoenen mee. Het huis heeft dan ook bijna 1,4 miljoen euro gekost. En ik vind het zo mooi. Hij zegt de hele tijd dat hij het zelf ook niks vindt.
2: Maar deze mensen hebben al het geld van de wereld. En die hoeven dus niet een fixer-upper te kopen. Natuurlijk kan je het even een beetje naar je eigen hand zetten. Maar waarom zou je dan een huis kopen dat je eigenlijk helemaal opnieuw wil opbouwen?
0: Ja, Gio loopt eromheen en die zit dit is lelijk en dat is lelijk en dit is lelijk. En wat hebben ze hier gedaan en hoe kan dat nou en hoe ziet dit eruit? Ik ben zo benieuwd wat ze ermee gaan doen. Of ze dit dan helemaal helemaal zoals die vrouwen aan het einde zei. Ja, of ze maken het met de grond gelijk en gaan helemaal opnieuw bouwen. Maar ja, dan had je net gewoon een stukje perceel kunnen kopen.
2: Ja,
0: of ze gaan het helemaal opknappen. Ik heb geen idee. Ik vond het een wonderlijke keuze.
2: Waar ik me ook zorgen om maak, die arme Lynn, die is hartstikke zwanger. Ja. Dan zit zij in een soort bouwval.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook, laten we eerlijk zijn, zo iemand krijgt natuurlijk uit alle hoeken hulp. Want iedereen wil met zijn logo in de vlogs.
0: Ja,
1: wordt veel bekeken.
0: Ja.
1: Dus ja, ze kunnen echt iets moois maken van iets heel lelijks. Dit is dus wat Gio er zelf van vindt.
10: Het is niet je van het, laten we het daarop houden. Dus dat is echt een gigantische klus. En dan hebben we vanaf hier, dit is dan je aanzicht. Kijk, wauw. Nou ja, wauw is eigenlijk, het is niet wauw. Zit ook dit, hè. Ik ben gewoon eerlijk, ja, dames en heren. We hebben dit echt niet gekocht voor de looks nu, maar wel voor de potentie wat erin zit.
0: Maar ik vind het wel mooi, want Gio en Lynn, ik kan wel van die vlogs genieten. Ik vind het toch wel mooi om te kijken. Maar ik vind het ook wel grappig dat zij zijn verhuisd uit... Sint-Willebroort.
1: Ja.
0: En zij zijn naar Ridderkerk verhuisd. En ik denk dat het een soort sociaal experiment is om echt op plekken te gaan wonen waar het zo... waarvan je echt denkt, maar waarom heb je dat uitgekomen?
1: Ja, ja. Maar ja, dan krijg je misschien wel weer waar voor je... Nou, ook niet.
2: Nee.
1: 1,3 miljoen in echt een lelijk huis.
0: Ridderkerk, dat is gewoon nog prijzig ook.
2: Laat
1: even weten wat je van het huis vindt. We delen even een foto in de stories. 538 Avondshow op Instagram.

538 hoorde Rihanna en Diamonds. Hey, je maakt vanavond nog kans op tickets voor AMF. En niet zomaar tickets. We hebben VIP-tickets voor je. En daarnaast krijg je ook nog toegang tot de uitzending van Dance Department. Dat is met Armin van Buuren. Live vanuit de Johan Cruijff Arena. AMF is op zaterdag 24 oktober. Dus zet dat even in de agenda. Of, nou, dat is misschien een beetje voorbarig. Je hebt nog niet gewonnen. Maar check even of je kan. Hoor je de oproep, bel dan naar de studio. Dan heb je gewonnen. Zet je het dan in de agenda.

0: 538 uur de Lady Gaga en Always Remember Us This Way. En zometeen gaan we kip of ei spelen. Ons favoriete spelletje doen we iedere dag. En de vraag is elke dag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Het antwoord kun je insturen via de app van 538 of via 538.nl/kip of ei. En doe dat, want je maakt kans op 538 sokken. En die heeft bijna niemand.
1: Zo is dat met vandaag. Wat was er eerder? Kuppensoep of Unox? Je kan je antwoord inderdaad insturen via de app van 538... of je doet het via 538.nl/kip of ei. Klik je daar op het kopje dagvraag... en dan maak je extra kans op die 538 sokken. Dus vandaag in Kip of Ei, wat was er eerder? Kuppensoep of Unox? Kom maar door met je antwoord.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid... om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen... en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh, hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
11: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets. Let's
15: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
16: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Staal Outlets.
17: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja,
21: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio of van Alfa Romeo tot Zeekr,
0: of van Bob.
1: Blik eraan. 18 plus, speel bewust.
20: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar fayo.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.

0: Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Ze maakte een reportage over daklozen en verslaafden en op beelden zie je hoe een journalist ineens wordt belaagd. Een beveiliger die ertussen springt wordt vervolgens bedreigd met een mes. Burgemeester Halsema noemt het incident afschuwelijk. Een groep jongeren op fatbikes heeft begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied in Den Haag, dat schrijft Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Sportclubs roepen hun leden op om samen te fietsen voor de veiligheid. Zara heeft een omstreden Halloween-kostuum voor kinderen offline gehaald. Er ontstond gisteren ophef over, omdat veel mensen het vonden lijken op de kleding die gevangenen droegen in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Zara zegt er verder niks over. En Britse supermarkten en andere winkels gebruiken steeds vaker AI om diefstal aan te pakken. Ze hangen slimme camera's op die verdachte handelingen kunnen herkennen. Door personeelstekort bij de politie gaan dieven nu vaak vrij uit. Ik heb het weer nog voor. Het blijft warm vannacht rond de 18 graden. Morgen kan het regenen en wordt het wat frisser dan vandaag, ongeveer 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dan het verkeer, één vertraging op de A16 in de richting van Rotterdam. Dat is bij Rotterdam Centrum, 20 minuten door een ongeluk. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister-app.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: 538 Stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 5.
10: Sier.
9: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee in de jacht op €100.000.
9: Druk op de knop in de 538-app.
11: Bas en Dylan.
4: Zij hebben zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, kuppensoep of Unox?

0: Yeah.
1: Moet dat?
0: Ik zat lekker beter te doen met Daft Punk en One More Time.
1: Dacht, het liedje was al wel gewoon af. Je hoorde One More Time, Daft Punk. En dit is de avondshow met zometeen

0: En jij vraagt je af of AI grappig is.
1: Nou, dat wilde ik even zeggen. Dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst spelen we kip of ei. Een doodsimpel spel, twee opties. En elke dag is de vraag welk van de twee was eerder.
0: Sam!
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Vanavond in de kip of ei. Wat was er eerder, kuppensoep of Unox? Heb jij een voorkeur voor een van de twee merken?
2: Ja, ik denk Unox.
0: Toch wel, maar gewoon als in dat je denkt, dat heb ik liever? Of echt dat je al antwoord geeft op de vraag?
2: Nou, ik hou heel erg van knakworsten en zo.
0: Oh, lekker.
2: En daar haal ik altijd merk Unox van. Ja, dus voor een blinde gok.
1: Ja, nee, dat is, ja, is ook gewoon, je kan onbeperkt knakworst eten.
2: Ja,
1: ja,
2: lekker, hè?
0: Na zes zit ik er wel vol, hoor.
1: Nou, ik niet, hoor.
0: Ik moet zeggen, een broodje rookworst, dat is lang geleden. Ik zou wel een broodje rookworst dus.
1: Doe ik altijd als ik brak ben. Oh, ik woon niet super ver van de HEMA af, die heeft ze natuurlijk ook. Ja. En dan zo'n witbolletje bovenin, door de midden.
0: HEMA heerlijk, maar Unox rookworst, dat is de echte rookworst.
1: Dat is dat hetzelfde? Komt uit dezelfde,
0: is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oh, dan heb ik niks gezegd. Maar goed, we willen zo meteen van je horen. Je definitieve antwoord was eerder kuppensoep of Unox. Maar eerst gaat Bas met je de geschiedenis in.
1: Ja, laten we eens beginnen met kuppasoep. De favoriete soep van onze collega Frank Danen. Die altijd aan iedereen op de redactie vraagt of ze nog een kopje soep willen. Komt hij gewoon de vloer op en dan zegt hij: wil er nog iemand soep? Ja, en dan zegt niemand ja. Werd ontwikkeld in Japan en kwam naar Nederland toe. En dan Unox. Unox begon met het maken van rookworsten en daarna ook soep. De eerste smaak Unox bliksoep, dat was tomatensoep. Ooit deelde het merk bijna 3 miljoen gratis blikken soep uit om mensen te laten proeven. Dan ben je wel zeker van je product. Dat kost een hoop, hoor.
0: Dat kost een hoop, ja.
1: 3 miljoen, ik heb even geteld, dat is een hoop geld. Zeg het eens eventjes, Sam. Wat was eerder, kuppasoep of Unox?
2: Ja, dan ga ik toch voor Unox.
0: Vullen wij dat in en dan zit de balans. Kuppensoep komt uit 1971. En het oeroude Unox uit 1937. Dus Unox was eerder!
2: Ja.
1: Gefeliciteerd, jongen.
2: Dankjewel.
3: Hey,
1: jij krijgt van ons de zeer exclusieve 538 sokken.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: En die zijn zo exclusief dat Adriaan ze ook wint. Dat is onze online winnaar. 538.nl/kip of ei. Daar kun je de hele dag spelen. Maak je extra kans.
0: En dat is toch mooi dat Adriaan ze uit de handen krijgt van Bassie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Deze avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, studenten komen bijna niet meer opdagen bij hun studie. En dat heeft een reden.
0: Oké, dat zometeen. En we hadden je nog even beloofd om te checken of AI al grappig is.
2: Ja, daar komt-ie.
3: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af... Is AI al grappig?
4: Davina Michel barstte in tranen uit tijdens een bezoek aan een Spaanse supermarkt. Wat is het toppunt van verdriet in de supermarkt? Dat je een pak houdbare melk pakt en hij uit je handen valt? Dan bleek hij niet houdbaar.
3: Het antwoord is... nee.
5: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen... op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
5: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdees liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij H.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: Oh. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
10: in harmonie.
9: Zoals, ik heb je kat opgesloten.
10: In de wasmachine.
9: Of,
10: ik heb water gemorst.
9: Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
10: een duet.
9: Oh ja.
10: Twix,
9: alles klinkt beter in harmonie.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
15: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Odido.
15: Youforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: 538 Bas en Dylan.
19: Zo meteen weer het nieuws waarom studenten niet meer komen opdagen bij hun studie.
10: Radio 538 On a train back to Boston and we're jumping

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over onderwijs.
1: Studenten komen steeds minder vaak opdagen op hun studie en ze stoppen er sowieso minder tijd in, blijkt. In plaats daarvan gaan ze bijvoorbeeld extra werken. Ja, het leven is natuurlijk ook hartstikke duur geworden. Maar wat ook meespeelt is dat ze hoorcolleges tegenwoordig gewoon kunnen terugkijken. En één meid wordt geïnterviewd door Nieuwsuur en die zegt, ja, ik kan wel helemaal naar dat hoorcollege gaan, daar gaan zitten en 2 uur luisteren op een moment dat mij niet ideaal uitkomt. Maar ik kan ook op mijn eigen moment dat hoorcollege aanzetten op 1,5 keer snelheid. En dan ben ik beter af.
2: Ja, eigenlijk een beetje wat er ook gebeurt met tv kijken. Ja. Dus ja, waarom zou je op zaterdagavond om 8:30 op de bank kruipen om een programma te kijken, als je het ook ergens op dinsdagmiddag, als je uit werk komt, kan kijken. Dus ja, zit daar wel wat in.
1: Ja, hogescholen zijn hoogst verbaasd.
2: Ja, nou ja, verbaasd.
1: Verbolgen. En nou is er één meneer van de Hogeschool van Amsterdam en die denkt, weet je wat wij moeten doen? We moeten de boel weer verplicht maken. Maar dan denk ik, ga toch lekker gewoon mee met die tijd. Ja, is het erg dat zij het nu on demand kijken? Het gaat toch om dat ze het leren?
2: Nou, ik vond verplicht maken vind ik zo moeilijk. Ik vond het fijne aan studeren. Ik heb en mbo gedaan en hbo. En bij mbo hielden ze echt je afwezigheid bij. En kreeg je echt streepjes en weet ik wat allemaal. En op het hbo mocht je komen opdraven wanneer je wil. Nou, ik ben er in beide gevallen niet heel slecht uitgekomen. Maar ik vond dat op het hbo wel fijne. Dat je gewoon, als je een keer wat te veel gezopen had, dat je gewoon in je bed kon blijven liggen. En dan vroeg je aan iemand anders, stuur de aantekening eens door. En dan was je ook weer bij.
3: Ja, maar het is wel dubbel. Want als jij, je geeft dan wel de verantwoordelijkheid aan mensen die helemaal niet kunnen overzien hoe belangrijk dat school is. Kijk, ik denk,
2: als je studeert, nee, kijk, dat ik snap de middelbare school of zo, precies, wat dan ook. Ja. Maar als je studeert ben je volwassen genoeg.
3: Ja, maar is dat zo? Want dan ben je ook gewoon 18 en heb je zin in zuipen en kan jou docent schelen met zijn presentatie. En heel eerlijk, ik heb op school ook, ik heb zo vaak gehad dat er gewoon mensen een tutorial aanzetten van YouTube, dat ik denk, die kan ik thuis ook kijken. Dat is gewoon, dat is echt raar.
1: Ja, dan heb je ook niet hele fraaie docenten
3: gehad. Maar ik ben het wel eens met jou, Eva, dat scholen moeten mee met de tijd. En je ziet gewoon op meer vlakken dat ze dat heel moeilijk vinden. Want ook die hele AI-ontwikkeling. Kijk, ze proberen het allemaal. Maar je kan wel gaan vechten. Maar je moet het omarmen. Want dit is de toekomst, toch? Dit is gewoon
2: Dit is natuurlijk het probleem met onderwijs. Omdat je hebt bij onderwijs en opleidingen natuurlijk curriculums die gevolgd moeten worden. Die worden opgesteld. Die worden eens in de 5, 6, 7 jaar worden die vernieuwd. En die lopen dus altijd een paar jaar achter op wat hedendaags is, zeg maar. Ja. En ik weet nog, hoe lang ben ik al van school af? 10 jaar, denk ik. 8 jaar. En ik weet nog dat wij toen voor de eerste keer les kregen in AI. En dat ik echt zat te kijken van, wat is dit nou? Maar die lesstof zat toen nog niet eens in het pakket. Maar die man die wilde het ons per se meegeven. Omdat hij zei, dit gaat er zo snel komen. En jullie moeten daar allemaal op voorbereid zijn. Maar hij mocht geen vak in AI geven. Want dat zat niet in het curriculum.
3: Nee.
2: En we hebben allemaal gezien hoe dat een vaart heeft genomen.
3: Maar we hebben precies zoiets gehad.
2: Opleidingen lopen altijd jaren achter op.
3: Ja.
2: En dan schuiven ze weer eenmaal bij. Alleen die lesstof, omdat de wereld zo snel verandert, is die lesstof na 1 of 2 of 3 jaar alweer verouderd. Dus de opleidingen lopen steeds achter die feiten aan. En dat is gewoon zo zonde.
3: Ja. Eva, dankjewel voor het nieuws.
4: Ga naar AMF in de Johan Cruijff Arena. Bel nu

0: 538 door de Family Affair.
1: Met 538 naar AMF.
0: Als VIP kun je naar AMF. Je bent ook welkom bij de Dance Department uitzending met Armin van Buren. Dat is live vanuit de Johan Cruijff Arena. Dat is misschien... Nee, ik kan niet zeggen nog wel vetter. Maar dat is wel fucking vet. Want je staat gewoon echt nou ja, met je neus op Armin van Buren. En nou ja, die draait ook altijd wel een stukje, dus dat wordt waanzin.
2: Ja, dichter bij Armin ga je nooit komen in je leven. Hoor je deze week de oproep, dan bel je 0909-30538. En dat is gedaan door Mike.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo. Goedenavond. Hi. Hoe gaaf wil je, Mike?
3: Ja, onwijs gaaf.
0: Ja?
3: Ik zou zo graag willen. Ik zou echt heel graag willen.
0: Oké, okay, nou dat zei je twee keer. Dus dat kan ik op zich voor waarheid aannemen, denk ik zo. Ben je ook echt een beetje kenner? Ben je van genre?
3: Ja, zeker weten. Ja, ik ga jaarlijks wel naar verschillende soorten dance festivals. Dance Valley zowel. En ik wilde eigenlijk vorig jaar ook naar AMF. Alleen vorig jaar kon het helaas niet in verband met vakantie. Dus ik denk, ik ga het gewoon proberen. Ik hoorde jullie oproep en ik probeer het gewoon.
0: Hartstikke goed. En ben jij een beetje, zeg maar, we gaan je binnenlaten in de studio. Dan moeten we wel een beetje een gezelligheidsdier zijn.
2: Een gezelligheidsdier.
3: Nou, dat ben ik wel hoor, kan ik beloven.
0: Oh, oké, nou, dan komt het goed. Want je bent erbij, Mike!
3: Yes! Lekker!
4: Ga naar AMF in de Johan Cruijff Arena. Oh.
0: Super! Twee VIP-kaarten voor AMF op zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena zijn voor jou.

0: zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Het enige wat je nu hoeft te doen is antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: Agda en de Munnik gaan een eenmalig optreden geven in het Olympisch Stadion. Maar in welke stad is het Olympisch Stadion? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op 100 euro en je bent sowieso de 538 sokken rijker. Dus in welke stad staat het Olympisch Stadion? Kom maar door via de app van 538.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Chris?
4: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Nu bij

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden... voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Het is weer laat.
12: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
15: In de keuken, alles ready.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
20: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in
18: korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
20: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker.

0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen eerst onderzoek doen naar de verijdelde vliegtuigcrash. Een piloot werd eerder vandaag door zijn co-piloot neergestoken omdat hij het vliegtuig wilde laten neerstorten. Passagiers wisten hem te overmeesteren en de toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. Onze militaire inlichtingendienst waarschuwt dat Rusland steeds vaker sabotageacties uitvoert op Europa.
4: Rusland maakt ook steeds explicieter duidelijk dat het Westen voor hen een dreiging vormt en dat Rusland inzet op het verstoren van onze steun aan Oekraïne.
3: Ja, daarnaast zien ze dat Rusland ook meer risico neemt en onvoorspelbaarder wordt. De scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er zijn vandaag 625 mensen aangehouden. Die vielen bijvoorbeeld agenten aan en vernielden van alles. De acties zijn uit protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op scholen. En opgepast als je komende tijd in de schemer de weg opgaat. In de herfst gaan jonge wolven dan namelijk op zoek naar een eigen leefgebied. En dan steken ze regelmatig wegen over. Dit jaar zijn er zo al 17 wolven aangereden. Heb ik het weer nog voor je. Het blijft warm vannacht, rond de 18 graden. Morgen kan het regenen en dan is het wat frisser dan vandaag. Ongeveer 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Verkeer zonder vertragingen en de flitsers die check je in de Flitsmeister-app.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
13: Mijn heldin is Lieke Martens.
14: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
15: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
12: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
15: Powered by KPN.
16: De 538 Stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 5.
18: Zielig.
17: Weet jij al wie het is?
16: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
17: Druk op de knop in de 538 app.
19: Bas en Dylan.
5: Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
20: En ook Nelly Furtado en Timbaland onderweg. Radio 5.

0: zit al de hele dag met de vraag in mijn hoofd. In welke stad is toch dat Olympisch stadion?
1: Ja, dat is de grote vraag der vragen. De kwalificatievraag van vandaag. Marel?
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, in welke stad staat het Olympisch stadion?
2: Amsterdam.
1: Toch goed.
3: Bas en Dylan presenteren
4: de quiz over vandaag.
1: Dat betekent dat je mee mag spelen met de quiz over vandaag en daarmee kans maakt op 100 euro. Als je aan het eind van de week, en die weekwinnaar bepalen we morgen, de weekwinnaar bent, de meeste vragen goed hebt beantwoord. Maar je bent sowieso nu al de 538 sokkenrijker. Dus eigenlijk is iedereen een winnaar. Je krijgt 90 seconden om zoveel mogelijk vragen over vandaag goed te beantwoorden. En een belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
2: Kijk, ik zat al even te denken over een goed kort woord. Maar ja. Ik zeg toch het woord nee.
1: Nee.
0: Oh, dat is denk ik een eerste keer dat we dat hebben gehoord.
1: Ja, nee, helemaal geen. Nee,
0: helemaal heel erg voor de hand, maar dat gebeurt nooit.
1: Oké, als jij zegt go, dan gaan we.
2: Go.
1: Britse supermarkten zetten AI in om winkeldiefstallen te stoppen. Waar staat de A voor in AI?
2: Artificial.
1: Een pretpark in Amerika sluit een achtbaan aan meldingen van hersenletsel. Noem een Nederlandse achtbaan.
2: Python?
1: Ja. Vandaag waren de meeste verjaardagen van het jaar. Op welke datum zijn de meeste mensen jarig?
2: 30 september.
1: In Mexico zit een chihuahua bij de politie. Hoeveel poten heeft een chihuahua?
2: 4.
1: Een boze Ronaldo is vertrokken van zijn trainingskamp. Uit welk land komt Ronaldo?
2: Portugal.
1: Anouk gaat komend jaar niet meedoen aan het Songfestival. Wie was de laatste kandidaat van het Songfestival voor Nederland?
2: Kloot.
1: De kinderboekenweek is begonnen. Noem een kinderboekenschrijver.
2: Isley.
1: Oasis heeft een veiling van nooit uitgebrachte opnamen geblokkeerd. Uit welk land komt Oasis?
2: Canada.
1: Mariska Bauer wil niets meer uitstellen. Wie is de man van Mariska?
2: Frans Bauer.
1: Betty Bart hoopt dat ze op tijd gestopt is met roken. Hoe heet de verslavende stof in sigaretten?
2: Nicotine.
1: Bondscoach Xavi, die baalt van blessures bij Oranje. Tegen wie speelt Oranje dit weekend in de Nations League?
2: Servië.
1: Kandidaat Marel heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
2: Nee.
1: Er wordt een recordopbrengst van 180 miljoen verwacht bij een veiling van een schilderij van Van Gogh. Hoeveel nullen heeft 180 miljoen?
2: 7.
1: De lang verwachte Game of Thrones film is in 2029 te zien in de bioscoop. Noem een bioscoopketen.
2: Nee.
0: Die was helaas niet goed.
1: Maar je ging er als een speer doorheen. Dat is toch de nummer 1, dat kan niet anders. Op dit moment bovenaan, Owen. Die had er 10 goed, maar er is maar één iemand met het verlossende antwoord, Marel. En dat is Eva.
5: Nou Marel, daar kunnen we kort over zijn. Je had er 12 goed. Hoppa! Je staat bovenaan op dit moment.
0: Fantastisch, wat heb je dat goed gedaan.
1: Je hebt sowieso 538 sokken en morgen hoor je of je 100 euro hebt.

0: 3 of Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. En zometeen het nieuws van Eva. Dat is pas What I Want.
1: Ja.
0: Wat heb je zometeen?
1: Nou, vanaf wanneer je te oud bent om uit te gaan.
0: Nou, ik denk dat jij er wel in valt al.
1: Nou, dat zal je verbazen, nog niet hoor.
0: Oké. Okay.
2: Oké, okay, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
7: In de keuken, alles ready.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
16: Die wil ik.
17: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
16: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
15: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
14: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
22: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
21: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
23: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: 538, Bas en Dylan. Zo meteen in het nieuws, wanneer je te oud bent om uit te gaan.

0: 538, Teddy Swims en Bad Dreams.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die leuk zijn om naartoe te gaan.
2: Vanaf je 37ste ben je te oud om uit te gaan. Tenminste, dat vinden veel mensen, blijkt uit een Brits onderzoek. Volgens die mensen die ondervraagd zijn, zijn namelijk mensen vanaf hun 37ste helemaal klaar met zich opdossen voor een leuke avond uit. Ze krijgen een veel heftigere kater. En ze moeten ook veel meer regelen vaak om een avondje weg te kunnen. Want ze hebben bijvoorbeeld kinderen, huisdieren, dat soort dingen.
3: Onzin.
0: Ja. Dat is toch geen onzin?
3: Dat is totale onzin.
0: Dat is toch een feit dat je dingen... Het is gewoon meer gedoe om zo'n avond weg te gaan.
3: Hoezo is dat meer
2: maar
3: gedoe?
2: Maar ik zou toch hopen dat je niet...
3: Dit is echt gelul, jongens.
0: Tuurlijk is het meer gedoe. Wat als jij...
3: Hoezo is het meer gedoe?
0: Jij bent zo meteen om 12 uur klaar en jij denkt... Ik heb zin om zo meteen even de stad in te gaan. Wat moet je regelen? Niks. Je kan gewoon later naar bed. En er is niks waar je nu hoeft te regelen. Maar als jij kinderen en huisdieren en dingen en afspraken hebt morgen... Dan kan je niet zomaar gaan. Dat is toch zo?
3: Ja, maar zeg maar, ik hoor hier de reden. Ja, we moeten opdoffen en hebben mensen allemaal geen zin meer in. En weet ik wat allemaal.
0: Dan ben je gewoon een saai kut.
2: Zeg maar, ik hoop ook dat inderdaad met je persoonlijkheid te maken heeft en niet met je leeftijd.
3: Weet je, er staan nog hele kroegen vol met mensen van 40, 50, 60, 70.
0: En maar het ligt
3: allemaal,
0: aan de plek.
3: En het zijn allemaal even gezellige mensen.
0: Ja.
3: Dat is toch hartstikke. Ik vind dit soort, maar als ik iemand van 40 tegenkom in de kroeg en die staat te zuchten en te steunen om 9:30, want ze is toch wel de 40 al gepasseerd.
0: Ja, dat gaat aansteller. Ik vind wel dat het moet wel een beetje aansluiten, zeg maar, de andere mensen in de kroeg. Want ik ging dan wel eens naar de shots.
2: Was je wel echt te oud voor.
0: Op een gegeven moment was ik daar dan te oud voor en toen dacht ik, nou, pas op de plaats, ik ga naar een andere plek. Maar... al die tijd dat ik naar de shots ging, was ik dan van de 18 tot de 25 of zo. En dan stonden er altijd zo twee gasten van iets van 55 of zo. En dan dacht ik, ja, dat vind ik gewoon goor. Die zag gewoon naar jonge meisjes te kijken. En ja, dat doe ik dan ook op dat moment.
3: Maar naar jonge meisjes kijken?
0: Ja, toen ik daar stond destijds. Oh. En nee, maar als in, zeg maar, je staat er met allemaal mensen van 18, 19, 20. Ja, en dan voelt het toch een beetje goor.
3: Ja, nee, maar kijk.
0: Omdat het er maar twee zijn, weet je wel.
2: Maar er zijn toch ook heel veel plekken waar je gewoon wel met gelijkgestemden en gelijkjarigen bent.
0: Ja, maar dat bedoel
2: ik.
0: Dus zoek een beetje, dan kan je toch tot je 100ste kun je nog gaan.
3: Tuurlijk.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat vind ik wel.
3: Denk je dat bij Arie van Café de Amstel?
0: Ja.
3: Die komt elke woensdag in de ochtendshow, vertelt hij de mop van Arie. En die heeft zijn genoeg Café de Amstel. Daar zit gewoon van 18 tot 80 zit er aan de bar. Het is net zo'n Jumbo-spel. Net Monopoly. Leuk van 9 tot 99.
0: Ja, dat is wel echt zo.
3: Maar dat is geweldig.
0: Ja, je had nog goed nieuws of zo?
3: Oh.
2: Nee, ik heb helemaal geen goed nieuws.
3: Het is alleen maar slecht nieuws.
2: Het is verschrikkelijk.

0: blijkt dus dat je Spotify een gigantische goudmijn is aan tv-intro's, waarvan ze gewoon extended versies hebben. Dat betekent dat er gewoon hele platen zijn waar het introotje van bijvoorbeeld Miljoenenjacht gewoon een heel klein onderdeel van is. We hadden dat gisteren ergens in een podcast gehoord. Het is even gaan neuzen. Zo is er bijvoorbeeld ook een hele lange versie van dat intro van Vlodder. Die dat is gewoon een volledige plaat.
1: Gewoon vier minuten. Vier minuten. Klerenleiers heet die van Dick Maas. En we hebben er een paar verzameld.
0: Ja.
1: En in een videootje gestopt. En die kan je nu vinden op Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. Misschien zit jouw favoriet er ook al tussen.
0: Zometeen voor je Kilian.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
19: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
0: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Een cameraploeg van Pownet is woensdagavond aangevallen terwijl ze aan het filmen waren in het Amsterdamse Oosterpark. Op beelden zie je dat een man komt aanlopen en zonder waarschuwing uithaalt naar de journalisten. Ook zou een beveiliger met een mes zijn bedreigd. Pownet was daar om een verhaal te maken over overlast door daklozen en drugsgebruikers. Burgemeester Marcouch wil dat uitgeproduceerde asielzoekers sneller worden uitgezet. Dat zegt hij na de grote vechtpartij dinsdagavond in het centrum van Arnhem. Daarbij raakten meerdere mensen gewond en werden 8 verdachten aangehouden. Tegen Omroep Gelderland zegt Marcouch dat het deels om asielzoekers gaat die geen verblijfsrecht meer hebben. De politie onderzoekt de zaak nog. De Indiase piloot die woensdag werd neergestoken tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv is buiten levensgevaar. Hij ligt in het ziekenhuis in Saoedi-Arabië. Zijn co-piloot viel hem tijdens de vlucht aan. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en een andere piloot wisten dat te voorkomen. En pas op als je de komende tijd de weg op gaat tijdens de ochtend- en avondspits. Het zou namelijk zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat jonge wolven in deze periode op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Daarbij steken ze vaak de weg over. Dit jaar zijn al 17 wolven aangereden. Dan het weer. Er trekken vannacht buien over het land en het is zo'n 18 graden. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon. En het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Radio 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A2 vanaf Weert richting Echt bij Weert. Opgepast bij 202.1. Dan de A4 vanaf Den Haag richting Delft bij Den Haag zelf 48.4. En de andere kant op bij 47.0. De A10 dan vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. Ook op de A12 is het oppassen geblazen in de richting van Utrecht bij 74.9. Dan de A16 in de richting van Breda bij Prinsenbeek 58.9. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.4. De A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.2. En nog één op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg opgepast daar bij 8.3. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
23: 538. De 538 stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 5.
25: Sier.
24: Weet jij al wie het is?
23: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
24: Druk op de knop in de 538-app.
25: Kilian van
2: Luijt. Met zometeen nieuwe muziek van 32.2. We gaan op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg. Opgepast daar bij 8.3. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
23: 538. De 538 stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 5.
25: Sier.
24: Weet jij al wie het is?
23: Speel mee in de...

Langley op 538. Je hoorde Choosing Texas. Hey, Kilian van Luijt hier. Van harte welkom in de 538, waar de woensdag weer heeft plaatsgemaakt voor de donderdag. Ja, en mocht je verjaardagen haten, dan ben je denk ik wel heel blij dat deze dag voorbij is. Waarom het is, hoor je zo meteen. Ook Bente komt eraan. En eerst op 538, Robin Thicke.

Hey, heb je ook zo'n hekel aan van die kringverjaardagen? Ik vind het dus echt verschrikkelijk. Het begint al bij binnenkomst. Dan zit iedereen in zo'n perfecte cirkel, weet je wel. En dan moet je al die 15 mensen een hand geven die je eigenlijk niet kent. Ja, gefeliciteerd, gefeliciteerd, ja, gefeliciteerd, weet je dat. En op de een of andere manier krijg ik het altijd voor elkaar dat ik binnen 3 minuten met een blokje kaas zit. Met iemand te praten die dan vraagt, nou, werk je nog steeds bij de radio, weet je wel. Die een heel jaar niet heeft gesproken, weer alles opnieuw moet uitleggen. Dus gisteren, 30 september, was ook mijn persoonlijke nachtmerrie. Want ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Maar het was de dag waarop de meeste mensen in Nederland jarig waren. 44.000 Nederlanders hebben gisteren een verjaardag gevierd. En dat heeft dan waarschijnlijk, dus grondig onderzoek naar gedaan, met wat er ongeveer 9 maanden ervoor is gebeurd. Psychologisch zijn 9 maanden. Dat waren namelijk de feestdagen. En blijkbaar zitten we met kerst niet alleen gezellig samen onder de kerstboom. En erg snap ik het ook wel, want weet je, als je 3 dagen per gourmet met je familie, heb je ze allemaal net iets te lang gezien, dan ga je vanzelf op zoek naar echt wat warmte, weet je wel. 538, onderweg mee, jou. Calvin Harris komt eraan. Dit is de nieuwste, Alex Warren.

0: Ja, je hoorde All About the Money.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, donderdagnacht. Bijna toe aan weekend, kan ik denk ik wel voorstellen. Maar we gaan nog heel even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 5-3 als slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 4 keer 5? Je kunt een antwoord doorgeven via de gratis app van 538. 4 keer 5, heb je het antwoord goed? Dan kan het maar zo zijn dat je zometeen kans kan maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 4?

hoeveel is 5 keer 4? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kan het maar zo zijn dat je er vanavond nog vandoor gaat met het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 5 keer 4? Oh.

0: Lars Vickers is bij 538. Je hoorde Live It All. Hey Sandra, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is 5 keer 4?
1: 20.
0: Ja, heel goed.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Kleine twijfel, Sandra.
1: Ja, nee, ik moet toch wel iets doen voor de grap natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dus, ja. Dit was prima te doen, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Zelfs om 20 voor 1 s'nachts.
1: Nou, zeg dat.
0: Zeg dat. Hey, Sandra, jij bent hard aan het werk in de verpleegkundige?
1: Ja.
0: Of in de zorg? Als verpleegkundige, moet ik het zeggen.
1: Hey, ja, jij vertelde ik ben verpleegkundige.
0: Ja, en jij vertelde net dat jij kan worden opgeroepen... en dan moet je naar mensen bijvoorbeeld thuis om daar zorg te verlenen en dat soort dingen.
1: Ja, klopt.
0: Zit je dan nu ook thuis?
1: Nee, ik ben nu op mijn kantoor. Ik ben net ergens geweest en ik kom net weer terug op mijn kantoor. En nu ga ik mijn administratie verwerken en wachten totdat ik opnieuw gebeld word. En dan ga ik zien wat er dan gaat brengen.
0: Lekker, heb je ook wel eens van die diensten dat je helemaal niet gebeld hoor? Dat je echt alleen maar een beetje wat doe jij dan al die tijd?
1: Nou, dan heb ik altijd nog een paar administratieklusjes om te doen. Maar goed, die zijn natuurlijk na een paar uurtjes ook al een keertje klaar.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan neem je gewoon heb mijn tablet mee en dan gaat mijn Videoland aan. En dan ga je hem even lekker een serie kijken.
0: Kijk eens.
1: Als het kan. En dan zie je wel weer hoe de nacht zich verder vordert.
0: En welke serie wordt er momenteel gekeken? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er nog meer mensen zijn... die nu bijvoorbeeld aan het beveiligen zijn of weet ik het wat... die echt geen idee hebben wat ze moeten doen vannacht. Wat kun je ze aanraden?
1: Nou ja, kijk, goede tijden, slechte tijden... blijft altijd gewoon een goede serie om te kijken. Daar hoef je niet over na te denken s'nachts, dus dat maakt niet uit.
0: Ja.
1: Een beetje die reality soaps zijn ook altijd leuk om terug te kijken. Dus een beetje dat. Gewoon een beetje lekker die droge, simpele dingen... dat is het beste om te doen s'nachts.
0: Ik hoor het aan Sandra. Jij gaat deze nacht helemaal goed doorkomen.
1: Ja, komt helemaal goed. Komt helemaal goed.
0: Hey, vlak voordat je deze nacht goed gaat doorkomen... moet je natuurlijk nog wel eventjes rekenen. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd, Sandra. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommetjes oplossen. De bedoeling is dat je dat zo goed en zo snel mogelijk doet. En doe je dat een beetje oké... okay, dan ga je er vandoor met het 538 slaapmasker.
1: Nou.
0: Heb je er vertrouwen in?
1: Zeker, zeker.
0: Mooi zo, mooi zo. Ben je er klaar voor, Sandra?
1: Ja hoor.
0: Daar ga je. Wat is 17 plus 8?
1: 25.
0: 6 keer 9.
1: 54.
0: 26 min 8.
1: 18.
0: 14 plus 6.
1: 20.
0: 7 keer 7.
1: Oh. 49.
0: 63 delen door 9. 34 min 15.
1: 19.
0: Ja. Nou Sandra, hoe vond je het zelf gaan?
1: Nou, ik vond het
0: buitengewoon
1: goed gaan.
0: Ik had een klein vermoeden dat jij een rekenmachine bij had. Klopt dat of niet?
1: Nee, ik zou niet durven.
0: Ook dit klinkt sarcastisch. Jawel hè Sandra?
1: Nou, ja, kijk, ik moet scherp zijn, hè. Ik kan zomaar weer opeens gebeld worden. Dus ja, alles moet vlug bij mij.
0: Nou ja, ja, ja, ja, weet je, ik zeg altijd, meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Nou, dat vind ik ook.
0: Dat zou ik nu ook zeggen, ja. Sandra, het 538 slaapmasker komt als nachtje agnost je kant op. Je hebt in totaal 7 vragen goed.
1: Nou, kijk.
0: En mocht je nog een keer vals spelen, moet je niet tussendoor ho roepen, want dan heb ik door dat je het verkeerd intypt.
1: Oh ja, maar ik kan ook
0: hoog
1: roepen terwijl ik het op
0: mijn blaadje
1: schrijf, hè?
0: Ja, dat kan
1: natuurlijk
0: ook.
1: Ja,
0: Sandra, ik hoor het al. Deze nacht gaat helemaal goed komen voor jou.
1: Zeker, werkt.
0: Komt goed en het 538 slaapmasker komt je kant op.
1: Dank je.
0: 538, met zometeen Miley. Dit is Brian Dunn, Sam Mel C.

Hier van Max van 538. Je hoorde Salt. En Kilian vanuit hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Eerst misschien.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In Amsterdam-West is een zeer grote brand uitgebroken in een loods. Brandweer schaalde meteen op omdat ze niet zeker wisten wat er in het gebouw stond. Wel weten ze dat er geen mensen waren. De loods is al niet meer te redden, zegt de veiligheidsregio. Door de brand rijden er even geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De loods staat namelijk naast een spoorlijn. Een cameraploeg van Pownet is woensdagavond aangevallen terwijl ze aan het filmen waren in het Amsterdamse Oosterpark. Op beelden zie je dat een man komt aanlopen en zonder waarschuwing uithaalt naar de journalisten. Ook zou een beveiliger met een mes zijn bedreigd. Pownet was daar om een verhaal te maken over overlast door daklozen en drugsgebruikers. Iran ontkent dat ze betrokken zijn bij de geplande aanslag op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Ze reageren daarmee op de Britse premier die woensdag bevestigde dat zij denken dat Iran erachter zit. Zondag werden 5 mannen met bivakmutsen opgepakt bij de basis. Die wordt ook gebruikt door Amerika voor luchtaanvallen op Iran. En pas op als je de komende tijd de weg op gaat tijdens de ochtend- en avondspits. Het zou namelijk zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat jonge wolven in deze periode op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Daarbij steken ze vaak de weg over. Dit jaar zijn al 17 wolven aangereden. Dan het weer. Vannacht trekken er buien over het land en het is zo'n 18 graden. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Hebben nog een flits op de A2 vanaf Weert richting Echt bij Weert. Opgepast dan bij 202.3. Dan de A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62.1. En ook op de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel staan ze te controleren bij Amsterdam 11.3. Dan de A27 Almere Hilversum bij Almere 112.1. En de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht. Opgepast dan bij 32.2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
2: 538 stemmenjacht.
3: Dit is de

Martin Garrix en Sharon bij 538. Je hoorde Repeat It. Stellingen heb ik voor je. De een is hartstikke kansloos omdat hij niet waar is. De andere is wel waar, maar daar heb je ook helemaal niks aan. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze nacht is, schelden helpt tegen pijn. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, muggen prikken het liefst mensen met lang haar, blijkt uit onderzoek.

Aan jou is de vraag, welke van de twee is waar? Is het stelling 1? Schelden helpt tegen pijn. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Dan denk je, nee, stelling 2 is waar. Muggen prikken het liefst mensen met lang haar, blijkt het onderzoek. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen het juiste antwoord. Ook de nieuwste Sommelier, Robin S. Ze komen eraan. En eerst nieuwe muziek.

Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1? Schelden helpt tegen pijn? Dan kun je stelling 1 doorappen via de Apple 538. Of denk je nee, stelling 2 deze nacht is waar. Muggen prikken het liefst mensen met lang haar, blijkt uit onderzoek. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is het stelling 1? Schelden helpt tegen pijn? Dan heb je stelling 1 door via de Apple 538. Of denk je nou, ik denk dat stelling 2 waar is. Muggen prikken het liefst mensen met lang haar, blijkt uit onderzoek. Dan heb je stelling 2 door via de Apple 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de Apple 538. Bente komt eraan. Neerst Robin S.

0: Het is de nieuwste van Bentham 538. Je hoorde Parachute. Twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, schelden helpt tegen pijn. En stelling 2 is, muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Jarnik, goeienacht.
1: Ja, een hele goede nacht.
0: Zo, jij klinkt aardig vrolijk.
1: Ja, jongen, ik ben gewoon druk, hè. Eerlijk, lekker muziek op de achtergrond.
0: Nou, lekker. Ik hoor weinig mensen die rond dit tijdstip wakker zijn en zo positief over hun werk praten. Dan moet je wel heel, heel leuk werk doen, Jarnik. Wat doe je?
1: Ja, ik werk in de logistiek, jongen. Gewoon lekker een magazijn voor me alleen momenteel. Dan ben je ook gewoon vrolijk, toch?
0: Kijk, nu snap ik het. Jij bent gewoon, je hebt geen gezeik van collega's om je heen nu.
1: Nee, dat vooral. En dan inderdaad, die muziek gewoon net wat te hard. Want ja, dat zijn toch geen bazen, dus...
0: Ja, precies.
1: Is toch heerlijk.
0: En aangezien er geen bazen is, kun je ook af en toe even net wat rustiger aan doen.
1: Ja, nou, zo is het ook net. Even met een beetje omhoog, hoor.
0: Nou, heerlijk. Ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is, schelden helpt tegen pijn. Stelling 2 is, muggen prikken het liefst mensen met lang haar, blijkt het onderzoek. Aan jou de vraag, Jarnik, welke van de twee is waar?
1: Ja, ik denk dan toch echt stelling 1.
0: En waarom
1: ben namelijk zelf, ja, ik ben zelfs zo kaal als wat. En ik word altijd geprikt door die kutbeesten.
0: Ja. Ja.
1: Nutteloze dingen.
0: Dus jij denkt, ik ben niet de uitzondering?
1: Nee. Nou, nee, dat denk ik niet.
0: Dan heb ik een goed en slecht nieuws voor je, want het is hartstikke goed.
1: Yes. Yes.
0: Het slechte nieuws is inderdaad dat muggen alle mensen prikken.
1: Ja,
0: En het goede nieuws is dat stelling 1 inderdaad waar is. Onderzoekers hebben namelijk proefpersonen hun hand zo lang mogelijk in ijskoud water laten proberen te houden. Wat natuurlijk dan superveel pijn doet. En wat blijkt, hoe meer ze schelden, hoe langer ze hun handen in het koude water konden houden. En dat laat zien dat dus schelden echt daadwerkelijk helpt tegen pijn.
1: Ja.
0: Wel zit er nog een klein addertje onder het gras. Ik weet niet, hoe scheld jij überhaupt vaak in het dagelijks leven?
1: Ja.
0: Ja, dan hoe vaker je scheldt, hoe kleiner het effect is.
1: Oh, dat kan weer jammer. Ja.
0: Een goede reden om er een keer mee te stoppen.
1: Ja, nee, ik zal de volgende keer potje aan doosje zeggen.
0: Potje aan doosje. Nou, heb je nog zo'n mooi scheldwoord dat je altijd vertelt? Oh, je had het zegt?
1: Sorry?
0: Heb je nog zo'n mooi scheldwoord dat je altijd zegt?
1: Oh god. Ja, nee, dat kan niet op de radio. Dat kan echt niet. Nee.
0: Nou, ben ik toch benieuwd.
1: Ja, het is vaak godverdomme. Ja.
0: Oh, oké, nou goed. Fijne dag.
1: Ja. Nou, hey,
0: het slaapmaatje komt je kant op, Jarnik.
1: Hoi.

0: 538 met Jennifer Page. Je hoorde Crush. Ik ken die al vanuit hier. Ken je het Sauzenlied? Dat is echt een mega carnavalskraker ooit geweest. Ik ben benieuwd of je de stem kan herkennen. Dit is ooit een keer van een live optreden geweest naar Vrienden van Amstel Live. Er werd dit gedaan. Ik ben benieuwd of je hem herkent.
1: Hey! 15 frikandellen op een witte schaal. Een heel klein bakje mayo en de kippen allemaal. Want ja, de curry die is op. De chili saus is voor. De mosterd in de
0: veten. Ja,
1: dus nu zingen wij in koor. We willen kado, kado, kado met saté. Er is genoeg te drinken, ja, genoeg voor iedereen.
0: Ah, is dat natuurlijk mega carnavalshit geworden. Heb je enig idee wie de zanger was van dit liedje? Ja, inderdaad. Marcel Veenendaal van Direct. Die hoor je nu hebben 538 in een iets serieuzere versie. Dit is hun nieuwste, My Friends.

0: Hey, herken jij tegenwoordig altijd wat AI is of niet? Ik vind het soms nog wel eens moeilijk om echt te kunnen onderscheiden. Soms moet ik even drie keer kijken en ik denk, ja, is het nou AI of niet, weet je wel. Het gebeurde ook bij de band die je net op 5 jaar hoorde, Temper City. De nummer Self-Aware is namelijk in korte tijd echt enorm geëxplodeerd op TikTok en op Spotify en dat soort dingen. Echt miljoenen streams kregen het in een hele korte tijd. Alleen niemand wist echt wie de band Temper City nou was. De band had relatief weinig volgers, nauwelijks geschiedenis online staan en dat soort dingen. Want daardoor begonnen mensen toch een beetje zich af te vragen, bestaat deze band überhaupt wel? En dat ging zelfs zo ver dat soms op TikTok de hele complottheorieën ontstonden dat Temper City een AI-muziekproject zou zijn geweest. Maar gelukkig voor hun, de band bestaat wel. Het zijn gewoon 3 Israëlische muzikanten die al jaren samen muziek schrijven en produceren. Alleen je had ze nog nooit echt zo goed in de spotlight zien staan. En nu dus wel. Temper City, je hoorde de nieuwste Self-Aware 538. Zometeen nog zomers muziek om deze warme avond nog een keer af te sluiten. De pauze komt eraan met Magnetic. En er is Macklemore, Ryan Lewis.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Makelaars krijgen waarschijnlijk strengere regels. Nu mag iedereen zomaar aan de slag als makelaar, maar de woonminister wil dat ze zich verplicht moeten inschrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze geen makelaar meer zijn. Moet ervoor zorgen dat het kopen van een huis eerlijker gaat, omdat makelaars zich dan wel aan de regels moeten houden. Politie en douane hebben woensdagavond een inval gedaan bij een distributiecentrum van drogisterij Die Grenzen in het Drentse Peizen. Ze hebben niets gevonden, laat de politie weten aan RTV Drenthe. Waar ze naar op zoek waren en of er iemand is aangehouden is niet bekend. De winkel zegt dat ze niet zelf, maar als derde partij ergens bij betrokken zijn. In Amsterdam-West is een zeer grote brand uitgebroken in een loods. Er is meteen veel brandweer opgeroepen omdat ze niet zeker wisten wat er in het gebouw staat. Wel weten ze dat er geen mensen waren. Door de brand rijden er even geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De loods staat namelijk naast een spoorlijn. Iran zegt dat de Britten op het verkeerde spoor zitten, nadat de Britse premier woensdag bevestigde dat zij denken dat Iran achter de geplande aanslag op een militaire basis zit. Zondag werden 5 mannen in bivakmutsen opgepakt bij de basis. Die wordt door Amerika gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Dan het weer, vannacht regenachtig, maar wel een zachte temperatuur van 18 graden. Morgen nog steeds veel buien in het oosten en het noordoosten. In de rest van het land meer zon en het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je nog Flitsmeister, maar nog een flits op de A2 vanaf Weert richting Echt bij Weert, opgepast bij 202.3. Dan de A4 richting Delft bij Den Haag 48.4 en op dezelfde weg de andere kant op bij ook Den Haag 47.0. Dan de A6 Lelystad richting Muiderberg bij Lelystad, opgepast bij 62.1. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. En ook op de A12 richting de Duitse grens is het oppassen op je snelheid geblazen bij Duiven 138.2. De A15 richting Rotterdam bij Roon 53.6. Dan de A27 Almere Hilversum bij 112.1. De A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht. Opgepast daar op je snelheid bij 32.2. De laatste vinden we op de A50 Arnhem-Os bij Ewijk 149.9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: 538. De 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.